0: Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00. Goedenacht, 14 nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer ook voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
4: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
3: En in Hasselt in Limburg heeft de politie 2 zestigers opgepakt voor het stelen van peren. Het gaat om een man en een vrouw. Ze zouden verschillende seizoensarbeiders ingezet hebben om peren te plukken, maar hadden daarvoor geen toelating. Het parket heeft een onderzoek geopend. De man is intussen ook aangehouden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig. Dat zegt Anne de Knodder van .vzw.
4: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
3: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Het is niet duidelijk of er bij de explosies ook gewonden zijn gevallen. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest. En volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van het land. 3 andere mensen raakten bij die aanval gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw is het goed om daders aan het woord te laten, omdat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kort opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij de explosies raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goedemorgen, 14 nieuws met Lore Quintelier. In de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn twee woningen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij die ontploffingen raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend, een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daarbij gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen van het tapijt van Bayeux. Te veel mensen doen dat en het zorgt er voor hinder. Het beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden er tot 1 miljoen bezoekers verwacht. En op het EK volleybal zullen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië spelen, want dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. De Red Dragons speelden eerder gisteren en wonnen hun 8e finale van Tsjechië met 3-1. Ze verloren de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is over morgen.
4: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
3: Vandaag vrij veel bewolking in Vlaanderen. In het zuiden wat zonniger. Het wordt tot 21 graden. Morgen startgrijs, maar daarna opklaringen en tot 23 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: voor 2.
1: Radio 2. Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Gaan we nog lang lezen?
2: Denk het wel. Hè?
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedacht.
5: Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
6: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
5: Meer info op sensotech.be. Sensotech.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Zwijg, Kieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbe grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Lekker met van die spijker, zegt.
9: Papa?
10: Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
10: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
6: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
10: Meer info op levensloop.be.
6: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
11: Ja, voorlopig hebben we Euromillions nog niet gewonnen, dus moeten we dringend uit dat bed. En graag hè, voor jou. Goedemorgen en welkom.
12: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
11: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
13: Goedemorgen. In de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 korte opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij de ontploffingen raakte niemand gewond. Er is wel een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod zijn in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en ook niet tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Het alcoholverbod kwam er omdat er veel overlast was in het centrum van de stad. En Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat dan toch open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. Infantino ligt al een hele tijd zwaar onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK voetbal wilde verkopen. Dat plan is na hevig protest wel afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun, waardoor die wel kon meespelen tegen onze Rode Duivels. Infantino is in maart ook kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar heel wat bonden willen dat hij toch opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië. Dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. De Red Dragons speelden eerder gisteren en ze wonnen hun 8e finale van Tsjechië met 3-1. Ze verloren de eerste set, maar daarna was België echt wel duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is over, over morgen.
14: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
2: Mobiliteitsarmoede kan je niet oplossen met een deelwagen. Dat blijkt uit een proefproject in de sociale woonwijk Bievelenhof in Bilze. En een koppel uit Herkdestad liet een 20-tal plukkers peren plukken op boomgaarden die niet van hen waren. Ze zijn allebei gearresteerd en een van hen zit momenteel nog in de cel. De dag start met nevel en mist, later wisselend tot zwaar bewolkt, maar blijft wel droog. Meer nieuws uit Limburg in de app van BRT Nieuws.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
11: Jij raakt een beetje geëmotioneerd net van het volleybal.
13: Ja, het was een beetje een kleine kikker in de keel. Excuses.
11: Maar geen probleem. Jonas Maas, goedemorgen, lieve luisteraar. Goedemorgen. Ja, ik hoor eens voortdurend reclame over Euromillions. 130 miljoen euro. Laat dat er maar even indalen.
13: Oh, dat is heel veel geld, hè.
11: Kom je dan nog, denk je, 's morgens?
13: Nee, zeker niet. Sorry.
11: Dat is spijtig. Dat is toch echt jammer?
13: Ja, sorry. Nee.
11: Echt niet?
13: Nee.
11: Oh, kom.

0: In Sint-Pieterslee is iemand goed wakker geworden, hoor. Een appje gekregen van Lieven Hoekman, die een goeiemorgen wenst, al van 4:30 wakker. En zoals elke morgen goedgezind. Maar dat moet je kunnen, elke morgen goedgezind. Kijk even naar rechts. Elke morgen goedgezind, Jonas.
1: Toch zo goed als, ja.
0: Ja, ja. Hier ook elke morgen het nieuws brengen, dus...
1: Ja, dat is
0: al van minder.
1: Ja, niet altijd.
0: Het soms ook gewoon...
1: Om goedgezind van te worden, ja.
0: Nee, nee, want pas op. Welkom bij de dinsdag, 22 september vandaag. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de dieselprijs een record haalt. 2,5 euro per liter. Dus van een volle tank is het 150 euro of wat?
1: Ja, ik rijd niet met diesel, maar gisteren toch ook gaan tanken. En het was ook de 100 euro voorbij voor euro 95. Dus ja, dat is toch echt heel veel geld.
0: Gelukkig, goed nieuws. Alleen maar goed weer, dat is dan wel weer prima. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit ons koningshuis.
1: Want daar doen ze mee aan de Stipit-campagne. Koningin Mathilde steunt die jaarlijkse Stipit-campagne van Ketnet tegen pesten. Ze kreeg dus ook 4 stippen op haar hand. Ze sprak in het paleis met 5 kinderen die zelf gepest werden en die daar heel open over hebben verteld met de koningin. Mathilde noemde hen heel moedig, benadrukte ook hoe belangrijk het toch is om naar kinderen te luisteren. Zeker wanneer ze gepest worden, om naar hun verhaal te luisteren. Ze deelden ook hun verhaal in een nieuw Ketnet-programma Stip It, Kintsugi, over de gevolgen van pesten.
0: Hey, als de koningin zich ermee moeit. En intussen staat ze ook op de voorpagina van de kranten. Ze is in New York, heeft zo'n prachtig groen ensemble aan. Dat is toch een topkoningin die we hebben.
1: Eigenlijk toch echt wel, hè?
0: En die dochter, dat wordt nog beter. Hè?
1: Dat denk ik dus ook, echt waar.
0: Die Elisabeth, ja, tegen haar 30ste wordt die koningin. En dan...
1: Ja, de eerste koningin van België op die manier, die als vorst over ons land regeert. Ik vind het wel heel cool, eigenlijk.
0: Echte baasin is. Wordt goed, hoor. Goedemorgen.

0: Emerald Eyes van Alex Warren. Toch wel een grote wereldster intussen, hoor. Meer dan 23 miljoen volgers.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Hey. Toch, als je dat vergelijkt met de apostelen van Jezus, valt dat toch een beetje tegen zo van die mensen. Je had er maar 12.
2: Ja, dat is een beetje weinig dan, hè.
0: Dat is natuurlijk, het was nog geen Instagram-tijd. Dus,
2: nee, dat is anders, ja.
0: Dat. Goedemorgen, wat hangt er intussen op die goedemorgen-morgendeur? Backstage Bavo, wat heb je erop gehangen?
3: Goedemorgen, Peter en Jonas. Ik heb dat gedaan. Ik heb daar een hele mooie poster opgehangen met de twee vurige woorden ik ga en dan een soort vreemde ster erop.
0: Ja.
3: Het is een mooie poster, toch?
0: De affiche hangt een beetje scheef, maar het kan ook zijn dat dat mijn ogen zijn, natuurlijk.
3: Het zijn
0: dat
3: ogen. Ligt aan mij.
0: Het zijn mijn ogen. Maar goed, ja, eindelijk. Morgen dan gaat die deur echt open en dat gebeurt al vroeg, rond 7:15. Sta zeker op, want dit wil je meemaken. Dus niet vergeten, ik ga. Wat zou daar nu achteraan komen? Je mag gerust even een gokje delen, hoor, bij ons. Ik kan in de app van VRT Max, daar volg je Radio 2. Dus vul gewoon even aan. Ik ga, puntje, puntje, puntje. Ik ga, puntje, puntje, puntje. Doe maar even. En dan, belangrijk, ik moet iets opbiechten. In de jaren 80 wou ik een Rus zijn. Het verhaal vertel ik je zo, want het heeft alles te maken met die heerlijke plaat die we gaan poetsen. Denk daar maar eens over na.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: wat. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh,
9: amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is het pak van mijn hart.
11: Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké.
4: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is...
4: Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: van de Sugar Babes, Round Round. Goedemorgen. Gert Rampelberg, die weet al wat het is. Ik ga, puntje, puntje, puntje, mosselen eten. Het zou ze maar kunnen. Maar daar heeft het niks mee te maken. Morgen alle details over die Goedemorgen Morgen deur. En we gaan een plaat poetsen, tuurlijk wel. Goedemorgen Morgen.
1: Morgen. Platenpoets.
0: Op dit moment was Stijn Doge, trouwe luisteraar uit Zweden, al een vooruit aan het poetsen. Die is al aan het krabben vanmorgen. Zo koud was het toch ook nog niet?
2: Ik vertrok en het was 5 graden. Dat vond ik ook al best wel koud voor de warme dagen die het nu toch nog wel zijn.
0: Ja, ik denk dat in Zweden is dat waarschijnlijk al aan het vriezen. Zo.
2: Ja, dat wel natuurlijk. Ja.
0: Maar goed, in de jaren 80 wou ik een Rus zijn. De Rus Ivan Drago. Ivan Drago was de Rus die Rocky Balboa in Moes wilde kloppen. Het gebeurde allemaal in de Rocky film 4, want die boksfilm kwam uit in 1985. Topfilms, maar topfilms. Echt waanzin.
2: Ik vind die ook geweldig.
0: Toch, hè?
2: Ja.
0: Ah, zo goede films. Ja, los in de Koude Oorlog was dat toen. Rusland, de Sovjet-Unie, wou ons vernietigen. Er waren nog geen drones, maar wel veel spionage en kernraketten die klaarstonden. Is niks veranderd, hè? Dat is toch waanzin, man.
2: Ik eigenlijk, ja.
0: Maar de Rus, die was dan echt de vijand. En de Amerikanen maakten een film over een Russische bokser die een Amerikaanse hel wilde verslaan. Heerlijke film met een waanzinnige acteur. Dolph Lundgren, die een Rus speelde, maar gewoon een Zweed was. En wat een soundtrack was dat ook. Hè. Zo, dit onder andere was de tune van Rocky. Maar James Brown die speelde mee en maakte deze enorme hit. Living in America.

0: Weet je dat nog, zeg? Ja, ja.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Dat we 24 uur hebben gedanst op dat liedje. Never Not Gonna Dance Again van Pink. En wel, er is nieuws over. Dat gebeurt overmorgen. Ja, morgen eerst iemand die deur open krijgen. Maar dat is... ja, morgen rond deze tijd, dan weet je het bijna. Want het is 1:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen krijg je alle nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
2: In de wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht twee woningen beschadigd geraakt bij twee explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt kunnen zijn. Bij de ontploffingen raakte niemand gewond. Een link met het drugsmilieu is ook niet uitgesloten. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd aan alle nationale voetbalbonden. En daarin schrijft hij dat hij open staat voor een hervorming van het bestuur. Hij wil een overlegorgaan oprichten en hij vraagt een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA dan bestuurd wordt.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jente van der Sande. Mobiliteitsarmoede kan je niet oplossen met een deelwagen. Dat blijkt uit een proefproject in de sociale woonwijk Bievelenhof in Bilze. Bewoners moeten intensief begeleid worden vooraleer ze gebruik maken van het aanbod. Buurtopbouwwerker Emma Rijmer van sociale organisatie SAMO.
5: Ze zeggen, mijn auto is mijn vrijheid, maar we hebben ook met dit project proberen aantonen dat uw auto evengoed een belemmering is en dat je vaak voor mensen die minder met de wagen rijden, dat die meer vrijheid hebben als ze een deelauto of een deel fiets bijvoorbeeld gebruiken. Basisbereikbaarheid blijft echt het allerbelangrijkste, waarbij we denken aan te voet fietsen, maar ook echt aan het openbaar vervoer en dat dat kan aangevuld worden met deelmobiliteit, maar dat mag zeker niet de basis worden.
4: In het proefproject in Bilze werden er in overleg met de bewoners ook andere vervoersmiddelen ter beschikking gesteld, zoals een elektrische fiets, driewieler en ook een scootmobiel. Groen Hasselt dient een klacht in tegen het stadsbestuur bij Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens de partij heeft de stad een rapport over de bomenkap van ruim 200 platanen langs de Runkerse Steenweg onterecht onleesbaar gemaakt voor gemeenteraadsleden. Volgens de stad moest dat om de privacy te beschermen, maar volgens Groen gemeenteraadslid Bright Ida klopt dat niet.
6: Achter die geanonimiseerde stukken staat dat het technisch haalbaar is om alternatieven uit te werken waarbij dat veel meer bomen kunnen behouden worden. En dat is problematisch, niet alleen omdat het stadsbestuur eigenlijk onwettige methodes aangrijpt om iets geheim te proberen houden, maar ook omdat dat tegenspreekt wat dat het stadsbestuur en Schepen Libert altijd hebben beweerd.
4: Volgens Schepen Laurence Libert heeft de gemeenteraad wel degelijk alle relevante documenten gekregen. En twee zestigers uit Herkdestad zijn opgepakt omdat ze plukkers de opdracht zouden hebben gegeven om peren te stelen in Hasselt. Volgens de politie gaat het om grote hoeveelheden. Een twintigtal seizoensarbeiders werd begin september in de plantage betrapt. De meeste boomgaarden zijn onbewaakt en toch is het zeer uitzonderlijk dat er op grote schaal fruit wordt gestolen. Dat zegt Luc van Hoorbeek van de Belgische tuinbouwveilingen.
7: Dit is een zo onwaarschijnlijk verhaal. Je vraagt je dan af, waar zijn die mensen mee bezig? Dan moet je toch al behoorlijk van het pad zijn om met zoiets te beginnen. Dat is toch onwezenlijk eigenlijk. Je engageert mensen, je neemt personeel aan om te gaan stelen. Nog nooit gehoord. Dit is, ja, du jamais vu.
4: Ja, de politie onderzoekt de feiten in Hasselt nog. Een van de twee verdachten zit voorlopig nog in de cel. Bewolkt weer vandaag, maar het blijft wel droog. Na de middag krijgen we kans op opklaringen en het wordt niet warmer dan 20 graden. Meer nieuws uit Limburg lees je ook de hele dag door in de app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Kom maar even kijken naar de problemen.
8: Ja, het valt voorlopig mee met files van een kwartier richting Antwerpen op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel een beetje opletten voor wat vertraging bij Jezuseik op de E411 komt door een ongeval. En op andere plaatsen voorlopig alleen maar kleinere vertragingen.
0: Ben je met de auto vanmorgen?
8: Ja.
0: Heb je al getankt?
8: Nee, ik moet dat straks doen, anders geraak ik niet meer thuis.
0: Allee, rij op diesel?
8: Het is benzine, gelukkig.
0: Ja, maar ja, dat is toch ook,
8: het is
0: ook duur,
8: hè? Duur, ja, inderdaad.
0: Waarom heb je gisteren niet getankt?
8: Is het niet zo? Is dat vandaag al duurder of is het pas over een paar dagen?
0: Ah, joh.
8: Nee, is het vandaag al? Oei.
0: Oh, echt waar.
8: Oei,
0: luister jij nooit naar Radio 2?
8: Ja, de hele tijd zelfs.
0: Ah,
8: maar
0: joh.
8: Ik dacht dat het pas over een paar dagen ging zijn. Maar bon,
0: je
8: moet toch tanken, hè. Ja,
0: ja, zometeen nieuws over het tanken trouwens.
9: bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Neermaaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
14: Absoluut. Met de pro van...
13: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: Born to be Alive van Patrick Hernandez. Het is 7:20. Goedemorgen. Ja, welkom bij Radio 2. Het nieuws van de dag is toch dat de diesel belachelijk duur is geworden. Margot van de regio komt jou gelukkig een beetje steunen vanmorgen.
1: Ja, 2,5 euro per liter diesel, dat is bijna niet meer te betalen. Dus ik heb een leuk plan vanochtend.
0: Ja, ik zie het. Zometeen praten we daar verder over. Goedemorgen trouwens. En het leven wordt duurder, maar gelukkig de promoties worden nog spectaculairder. Jonas, wat heb je gezien zeg?
2: Ja, zeker in de supermarkten. Hè. Normaal is september daar toch de maand van de acties voor heel wat basisproducten. Maar bij Carrefour en Aldi zijn er toch wel wat specialetjes. Carrefour geeft deze week zo'n goudstaaf van 120.000 euro weg. Dat is toch wel een heel speciale promo, lijkt mij. En Aldi verkoopt dit weekend zaterdag exclusieve kunstwerken van prinses Delphine. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een kunstwerkje kost €24,99. Je mag er ook wel maar één per persoon meenemen. Maar toch wel speciale promos.
0: Ja, is wel heel speciaal. Ja, een goudstaaf. Hoe tof is dat, jongens? En dan toch belangrijk nieuws voor vissers. Ik weet niet, misschien dat er op dit moment al mensen klaar zitten aan de vijver of aan de beek om te vissen. Een wereldprimeur in Nederland. Wat gaat daar gebeuren?
2: Ja, er komt misschien wel een nationaal verbod op vissen met een weerhaak. Daarover wordt vandaag gestemd in het Nederlandse parlement. Dat is nog nooit ergens gebeurd in de wereld. Die weerhaak hebben dus zo'n extra haakje in de andere richting om te voorkomen dat die vis dan te makkelijk zou kunnen loskomen.
0: Ja.
2: Maar volgens de Nederlandse Partij voor de Dieren brengen zo'n haken te veel schade aan de vissen toe. Zelfs als ze teruggegooid worden, vissers zelf zijn daar niet altijd even blij mee.
0: Ja, nee.
2: Volgens de voorzitter van de Belgische karpervissers, Mark Hoedemakers, kan een ervaren, lees goede visser, perfect zonder dat kleine weerhaakje vissen ook.
0: Het is gewoon slechte vissers die maken daar
2: voilà,
0: een spel van. Maar vissen nooit begrepen.
2: Ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik zou niet zo lang kunnen stilzitten, denk ik.
0: Ja, dat.
1: Ja, mijn papa zit in een visclub, al jaren, maar die heten de walvissers. En die gaan eigenlijk nooit vissen. Die vissen aan wal. Dat is eigenlijk zo'n goede reden om gewoon met de mannen op uitstap te gaan.
0: Nee, wacht. Dus die zitten gewoon aan de kant.
1: Ja, aan de kant van een toog eigenlijk vooral. Vroeger gingen die nog heel veel vissen en één keer per jaar gaan die ook effectief op uitstap. Maar ja, de vissers.
0: De
1: heel bekend in de regio van Dendermonde, ja.
0: Goed idee, zeg. Ja, kijk, als er nu al vissers bezig zijn, laat het gerust even weten, hoor. Heel benieuwd of er nog zijn en wat jij van de haakjes vindt. En met welk haakje dat jij dan wist, natuurlijk. Maar wat is het plan van Margot van de regio? Dat hoor je zo meteen na Ellie Goulding. Lights.

0: Ja, de klachten komen al binnen. David Kenis die appt al. Goedemorgen voor de transportsector. Niet meer te doen. Die dieselprijs, ja, daar moeten we het over hebben.
1: Want...

0: schandalig duur. Echt ook Karine van Heulen uit Beersel. Die moet elke dag van Brussel naar Oostende om te werken in de zorg. Ja, dan betaal je wel een pak waarschijnlijk. Want als je vandaag diesel gaat tanken, hou je portefeuille klaar. 2,5 euro per liter. Onze Margot van de regio. Heb je al getankt gisteren?
1: Nee, want ik rij elektrisch.
0: Ah, dat is dan
1: dus
0: weer...
1: ik hoef niet te tanken. Ja.
0: Ja, op die manier wordt het plots wel heel voordelig. Ja, vandaag sta je aan een tankstation in Duffel om te horen hoe dat allemaal binnenkomt en om jou een beetje courage te geven. Neem ons even 2,5 euro per liter. Onze Margot van de regio. Heb je al getankt gisteren?
1: Nee, want ik rij elektrisch.
0: Ah, dat is dan
1: dus weer... ik hoef niet te tanken. Ja,
0: ja, op die manier wordt het plots wel heel voordelig. Ja, vandaag sta je aan een tankstation in Duffel.

0: Een tank van 60 liter. Dus die werd toch eventjes ja, zo wit als een blad papier. Maar ja, bon, het moet.
1: Hoe lang doe je dat mee, man?
0: Ja, niet super lang. Als je elke dag op de baan moet. Dus het is wel een dingetje. En daarom ga ik hier vanochtend de mensen een soort van koekje onder de autoriem steken. Dus iedereen die hier komt tanken, diesel dan toch, die krijgt van mij een klein extraatje. Want die kunnen het wel gebruiken.
1: Maar een tank voor 150 euro, ja. Hoe het allemaal afloopt en de verhalen, die hoor je straks ook bij ons. En je weet het,

0: myself.
1: Ja, het scheelt toch ook in de kosten eigenlijk. Als je dan de dieselprijs ziet, zo, op weg naar jezelf. Het is niet ver rijden natuurlijk. Jeremy Vrieling, goedemorgen. Er was nog een vraag binnengekomen van Sylvia Maanhout. Daarnet ging het over goudstaven. Waar kan ik die kopen? Waar kan ik die kopen? Ja, Jonas, waar kunnen we die kopen?
2: Je kan ze niet kopen, je kan ze wel winnen.
1: Ja.
2: In supermarkt Delhaize.
1: Maar wel 120, ik denk het Carrefour.
2: Carrefour, excuseer.
0: Punto, punto. Punto, punto.
1: Is dat meneer, goedemorgen. Als je zelf wil winnen, dan kan dat natuurlijk.
3: Dat kan ook zo ook.
1: Ja, gewoon even doen. Hè. Je appt Punto Punto via VRT Max, volg daar Radio 2. Klik op de berichten en dan je telefoonnummer erbij. En voor je het weet speel je dan mee. Alles beter dan zo'n goudstaaf. Punto Punto en jouw telefoonnummer. En straks meespelen Olivia Dean.

0: I need 2 voor 7.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
4: De Simo!
5: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En Jonas van het Nieuws heeft vanmorgen een beetje het vlaggen, maar echt, want er is gisteren iets gebeurd dat we toch nog even moeten regelen. Dat is voor straks allemaal. Welkom bij de dinsdag.
7: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
0: 7 uur, 14 nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
8: Goedemorgen. De dieselprijs stijgt tot een recordprijs en FIFA-voorzitter Infantino wil dan toch hervormingen binnen de Wereldvoetbalbond. De dieselprijs overschrijdt vanaf vandaag voor het eerst de grens van €2,50 per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu €125 betaalt. En wie aan de pomp staat, voelt dat ook.
9: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken, dus we moeten wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat dat duurder en duurder wordt.
10: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus ja, als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
8: Een recordprijs dus van €2,50 per liter diesel en dat heeft alles te maken met het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht 2 huizen en ook een wagen beschadigd geraakt bij 2 explosies. Er vielen wel geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
11: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben nu ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel, wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
8: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. En ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod zijn in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en ook niet tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Het alcoholverbod kwam er omdat er te veel overlast was in het centrum van de stad. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat blijkt uit een vakbondsbevraging van de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich dan in te werken en ook extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen dat budget voor die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten. En dat gebeurt vaak ook, zegt COC-secretaris Koen van Kerkhoven.
12: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding of om afwezige leraren te vervangen.
8: Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij nu in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. Infantino ligt al een hele tijd onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK voetbal wilde verkopen. Dat plan is na hevig protest wel afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer in de VS ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun, waardoor die wel kon meespelen tegen onze Rode Duivels. Infantino is kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar heel wat bonden willen dat hij toch opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië. Dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. Het was een moeilijk begin, maar uiteindelijk toch een makkelijke overwinning, vond speler Stijn Dulst.
13: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
8: De Red Dragons spelen morgen dus hun kwartfinale tegen Slovenië. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Groen Hasselt dient een klacht in tegen het stadsbestuur bij het agentschap Binnenlands Bestuur. De stad zou een rapport over de bomenkap van 202 platanen onterecht onleesbaar hebben gemaakt voor gemeenteraadsleden. En mobiliteitsarmoede kan je niet oplossen met een deelwagen. Dat blijkt uit een proefproject in de sociale woonwijk Bievelhof in Bilze. Het wordt bewolkt weer vandaag, maar het blijft wel droog. Meer nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: De problemen dan maar.
15: Naar Brussel. Voorlopig valt mee 10 minuten vanaf Aalst op de E40 en ook vanaf Peuty op de E19. Dan op de E314 wel een dik kwartier van Rotselaar tot Heverlee. En ook van Haasrode tot Bertum op de E40 vanuit Luiken. Daar lag een obstakel op de weg, maar dat is intussen wel weggehaald. De binnenring rond Brussel ook daar een kwartier erbij tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen een kwartier van voor Kruibeke zie ik op de E17 en toch alweer 25 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven vanuit de Kempen. Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten aan de Kennedy-tunnel en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Op dit moment heeft Jonas Maas, onze nieuwshottie, een prachtige mok, de Jotas. Het is wel uniek, hè?
8: Ik ga ze er toch nog eens even bij met een klein balletje.
0: Ja, mooi.
8: Waar ik aan kan draaien, met een mooie foto van mezelf op.
0: Mensen zijn zeer jaloers natuurlijk. Heb je hetzelfde hemdje aan als op de tas?
8: Ja, begot, ja, het is waar.
0: Ah ja, oké.
8: Ja, ja, kijk.
0: Misschien elke dag een ander hemdje, een andere tas zou mooi zijn.
8: Dat maar moet ik nog eens vragen aan Bavo.
0: Die kan je dus helaas niet winnen. Wat je wel kan doen is meespelen met de Punto Punto. Daarvoor app je even Punto Punto via VRT Max. En op die manier speel je straks misschien mee en win je een goeiemorgenmok.

voor die goeiemorgenmok gewonnen is, moeten we het ook nog eens over dat de vissen hebben en die weerhaken. Wat is dat allemaal, zeg? En waarom zouden die gewoon zomaar verdwijnen?

0: begin.
1: Welkom bij de dinsdag. Vandaag 22 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de dieselprijs een record haalt, 2,5 euro per liter. Dat het fantastisch weer wordt de rest van de week. En als je in de buurt van Vichten woont, maak je daar de oudste kermiskoers in Vlaanderen mee. Het wordt nog beter, want begin oktober kunnen die koersen Vlaams immaterieel cultureel erfgoed worden. Vlaamster dan een leeuw zelf, twee aan de leeuw. Dat is niet Vlaams, hè?
2: Dat is vrij Afrikaans, hè?
1: Altijd raar, maar los daarvan. Er komt misschien een nationaal verbod op vissen met een weerhaak in Nederland. Daar moeten we van over praten.
2: Ja, daarover wordt vandaag gestemd in het Nederlandse parlement alleszins. Nergens in de wereld is er al zo'n verbod. Die weerhaken die hebben dus een extra haakje in de andere richting om te voorkomen dat die vangst, die vis dan makkelijk zou kunnen loskomen. Maar volgens de Nederlandse Partij voor de Dieren brengen zo'n haken echt wel te veel schade aan de vissen toe. Zelfs als ze teruggegooid worden in zee. En dus willen ze heel graag een verbod op die weerhaken.
1: Dan meteen een reactie van onze luisteraar zie, onder andere van Luc Driessen uit Kasterlee, die zelf een karpervisser is. Luc, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jonas.
1: Jij vindt het maar niks, dit idee?
3: Nee, zeker niet. De reden is gewoon omdat dat klein weerhaakje, dat is, tegenwoordig is dat een micro-weerhaakje, dus is heel klein, voorkomt dat de haak uit de bek loskomt tijdens het drillen, dus met de vis binnenhalen. Als de vis met de kop schudt, dan komt de haak eruit en wordt die weer ingehaakt in dezelfde bek. En soms gebeurt dat 4 of 5 keer, heb ik al voor gehad, dat dezelfde haak in één bek eruit komt en terug vast hebt. Met een micro-weerhaakje blijft die haak, komt die er niet uit, blijft die in dezelfde inhaking inzitten. De vis wordt binnengehaald, de vis wordt, de haak wordt eruit gehaald. Dat is gewoon een klein klikje. De haak komt eruit en wordt meteen ontsmet.
1: Dus jij zegt van met die andere haken gaan ze nog veel meer schade oplopen?
3: Ja, inderdaad. Want het is zo als de vis schudt met de kop om te proberen los te komen, wat een logische reactie is,
1: ja.
3: Gaat hij meermaals inhaken in dezelfde bek. En dan krijg je meer verwondingen in die bek.
1: Okay.
3: Is reeds bewezen. Op verschillende plaatsen zijn verschillende visvijvers die ervan teruggekomen zijn om niet weerloos gaan te vissen.
1: Oh, jongens, dit is wel een gedoe allemaal. Zeg, er is ook nog Fernand Rouvroy uit Denderleeuw. Fernand, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter.
1: Jij vindt het, wij vinden het wel een interessant nieuwsje. Je bent zelf visser, hè?
4: Ja, ik ben wel een forelvisser op de Amblève in de Ardennen.
1: Mm-hmm.
4: En bij de vissersvereniging waar ik ga vissen is het gebruik van een haak met weerhaak verboden. En de reden is bij forellen, kleine forellen, als die een beetje ver in de mond heeft en je moet die loslaten gewoon omdat die te klein is, dan is het gevaar dat die wel gewond raakt en het niet overleeft.
1: Ah, oké. Okay.
4: En we vangen niet minder vissen daardoor. Ik ben vorige week nog eens gaan vissen, 2,5 dagen. En heb ik in totaal 8 forellen gevangen tussen de 15 en 14 centimeter.
1: Okay.
4: En de techniek om die niet los te raken is gewoon de lijn gespannen houden. En dat maakt een beetje spannend. Natuurlijk. Maar dat maakt delen uit van de sport, hè?
1: Van de sport, ja. Maar zo technisch dat dit allemaal wordt, jongens. Ja, er is een hele wereld die opengaat, maar er zal dus duidelijk nog veel over gediscussieerd kunnen worden. Zeg, Fernand, terwijl ik jullie toch heb, waarom zijn het allemaal venten die aan het vissen zijn?
4: Waarom?
1: Ja. Zijn het allemaal mannen? Het zijn toch bijna allemaal mannen die vissen? Ik zie nooit vrouwen vissen.
4: Er zijn ook vrouwen. Mijn vrouw vist niet, of nog niet misschien. Ze luistert ook naar ons, hè. Want ze zit nu in de auto. Maar in de vissersclub waar ik actief ben, zijn er wel een aantal dames die vissen.
1: Ah, toch?
4: Die gaan dus op we vissen wel allemaal op vliegvissen, hè. Dat zijn kunstvliegen, die natuurlijke vliegen. Vliegen nabootsen. En ja, dat is ook wel een hele wereld, al die verschillende soorten.
1: Mijn ogen die springen bijna uit een kop van al die beelden.
2: Ik denk dat we dringend eens moeten gaan vissen, Peter.
1: Dat heb jij gezegd. Jonas wil gaan vissen, misschien moeten we dat eens zeggen.
4: Jij mocht het een keer proberen.
1: Dat dacht ik al. Dankjewel, Fernand. Dankjewel, Luc, voor deze wondere wereld hier.

0: jou. Door alle vissers zie je Aaron Blommaert, tranen van goud. Het is 17 over 7. Zeg, onze nieuwshottie Jonas Maas. We hebben hier gisteren toch een beetje zitten sukkelen.
1: Ja, ik was echt fout. Ik weet het.
0: Het was een beetje als vissers met een weerhaakje, want ja. Het ging alle kanten uit. Het heeft te maken met het verhaal over de PMD-zak. Dat er altijd veel te veel mensen verkeerde dingen in die PMD-zak steken. En jij was even in de war. Kijk eens even mee. Je hebt toch van die deodorant bijvoorbeeld?
1: Ja, maar dat is te hard. Dus nee, dat hoort er niet
0: bij. Jawel, de dingen, spuitbussen.
1: Nee, ook niet.
0: Deodorant ook niet?
1: Nee.
0: Dan moet dat dan gewoon met het grootafval?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Maar je weet het niet, hè?
1: Ja, nee, ik ben er vrij zeker van.
0: Ze hebben dat gehoord bij Fost Plus, de organisatie die zich bezighoudt met die zakken. En die hebben jou een mailtje gestuurd.
1: Ja, en terecht ook, want ik was helemaal verkeerd. Ik dacht dat deo spuitbussen niet bij het PMD mochten, omdat dat brandbaar was, denk ik, ja, als je dat verwerkt. Maar dat mag dus wel.
0: We gaan een klein quizje doen, rond 7:15 vanmorgen. Ook leuk voor jou, lieve luisteraar. Maar eerst nog lekker een goede morgenmok winnen bij Punto Punto zometeen.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
9: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Peter van Bokstel uit Oordegem. Peter, goedemorgen. Bij een momentje hoor. Peter, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Peter.
0: Peter van Bokstel, je bent niet alleen natuurlijk, want Polly en Mila die spelen mee in de auto. Wie zijn Polly en Mila?
10: Polly en Mila zijn mijn twee lieve dochters die al weken vragen: papa, je moet je inschrijven. Je moet ook meedoen.
0: Ja, maar die lat ligt nu wel hoog, want jullie spelen met drieën. Zeer benieuwd hoor. Zeg, jij denkt te weten wat die ik ga betekent op onze Goedemorgenmorgen deur?
10: Wel, ik was even aan het denken en misschien is het van de musical, van de Radio 2 musical, ik ga.
0: Hallo Radio 2. Het zou zomaar kunnen. Bon, we gaan spelen vooral. De klok van Punto Punto, ik stel je vragen. Je krijgt telkens 1 letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Peter, ik wens je veel succes met de K, de L, de M, de N, de O. Welke K is het land waarin je bent als je Zagreb bezoekt?
10: Kroatië.
0: Welke L is een Nederlandstalig muziekgenre waarin de artiest over alledaagse droevige dingen zingt?
10: Pas.
0: Welke M is een sterrenbeeld en de bijnaam van de heilige Maria?
10: Maagd.
0: Welke N is een ander woord voor benzine?
10: Naft.
0: Oh. Wauw. Welke K is het land waarin je bent als je Zagreb bezoekt? Kroatië, dat is het juiste antwoord. Welke L is een Nederlandstalig muziekgenre waarin de artiest over alledaagse droevige dingen zingt? We zochten een levenslied. Ja. Welke M is een sterrenbeeld en de bijnaam van de heilige Maria? De maagd. En welke N is een ander woord voor benzine? Je antwoordde naft.
10: AM.
0: Nee, verkeerd. N. Wat is juist? Het is juist. Naft. Tuurlijk wel, okay. Ja. Dat was even het verkeerde beentje. Nee, naft was uitstekend hoor. Goed gespeeld, man.
10: Fantastisch.
0: Dus dat betekent dat iemand van jullie drieën die nieuwe Goedemorgen Morgenmok mag gebruiken. Wordt dat Polly, Mila of de rest van de familie?
10: Zal toch de papa worden?
0: Goed voorbeeld. Echt goed voor hebben. Goed bezig, Peter.
10: Yeah.
0: Geniet van. Groeten aan Polly en Mila. Fijne ochtend daar, hè.
10: Dank u, dag.
0: 22 over 7.

0: Mamma Mia.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Zou het nu echt de warmste ooit geweest zijn? Goedemorgen weer, Mam Bram.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dus we krijgen hier binnen dat een heel grote kans is dat dit het warmste jaar ooit wordt.
2: Ja. Wel, je moet weten, alle voorbije maanden waren veel warmer dan normaal. En rest ons nog wel een aantal maanden. Maar ja, ondertussen wordt het toch wel duidelijk dat ook september zeer warm zal zijn. Wellicht gaan we 2 graden boven het langjarige gemiddelde zitten. Of zelfs nog iets hoger. Rest ons nog oktober, november en december. Ja, maar het zal moeilijk zijn om de gemiddelde temperatuur voor dit jaar nog rond het normale te krijgen. Dus wellicht gaan we naar 1 of 2 graden. Warmer dan normaal en het zal wel eens het warmste jaar ooit kunnen worden.
0: Heftig, hè? Maar dan maar even kijken wat we deze week krijgen.
2: Wel, voor vandaag verwachten we toch wel wat lage wolkenvelden van over Nederland. Die zijn ondertussen ons land aan het binnenkomen. Dus op sommige plaatsen gaat het in de loop van de voormiddag zwaar bewolkt worden. Maar geleidelijk aan gaan er toch hier en daar opnieuw gaten komen in die bewolking. Dus wolkenvelden, maar ook een paar opklaringen met de zonnigste weerkaarten vandaag voor het westen van het land. Zeker zo langs de grens met Frankrijk is er wat meer zon. Ook in Wallonië schijnt de zon wat meer dan in Vlaanderen vandaag. Maar we houden het dus droog bij temperaturen in Vlaanderen tussen 18 en 20 graden en een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht bredere opklaringen overal, lokaal wel wat nevel of mist, bij minima van 9 tot 11 graden. En morgen nadat de lokale ochtendgrijs wordt het al snel heel zonnig, dus morgen een mooie zonnige dag. Temperaturen aan de warme kant voor de tijd van het jaar, 20 of 21 graden. Normaal hebben we recht op 18 graden. Maar kortom, het wordt een warme, maar een mooie dag. Donderdag vrij bewolkt in het begin, maar stilaan dan opklaringen en een graad of 18. En dan daarna vrijdag en ook in het weekend vrij warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen gaan boven de 20 graden en ook veel zon.
0: Ja, mannetjes, zoals ze dan zeggen.
3: Goed bezig allemaal.
0: Ja, en dat weer ook zeggen. Ja. Dankjewel weer, man Bram. Tot de volgende. En Sofie Erregat uit Markendal heeft genoten van ABBA om haar nachtdienst af te sluiten. Wacht nu even, nog niet gaan slapen. Want dit is Lady Gaga, The Dead Dance, 3 voor 7:30. Like

0: Jongens, we hebben hier een foto binnengekregen van een karper. En er hing ook een man aan. Doen we straks nog even over bellen. Het is 7:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
2: De dieselprijs overschrijdt vandaag voor het eerst de grens van 2,5 euro per liter in ons land. De hoge prijs is nog altijd het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en ook de oorlog in het Midden-Oosten. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd aan alle nationale voetbalbonden. Daarin schrijft hij dat hij openstaat voor een hervorming van de Wereldvoetbalbond en vraagt ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. Infantino ligt al een hele tijd onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK-voetbal wilde verkopen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Met alle nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jente van der Sande. Groen Hasselt dient een klacht in tegen het stadsbestuur bij het agentschap Binnenlands Bestuur. De stad zou een rapport over de bomenkap van ruim 200 platanen langs de Runkerse Steenweg onleesbaar gemaakt hebben voor gemeenteraadsleden. Volgens de stad moest dat om de privacy te beschermen, maar volgens Groen gemeenteraadslid Bright Ida klopt dat niet.
5: Achter die geanonimiseerde stukken staat dat het technisch haalbaar is om alternatieven uit te werken waarbij dat veel meer bomen kunnen behouden worden. En dat is problematisch, niet alleen omdat het stadsbestuur eigenlijk onwettige methodes aangrijpt om iets geheim te proberen houden, maar ook omdat dat tegenspreekt wat dat het stadsbestuur en Schepen-Liber altijd hebben beweerd.
4: De stad spreekt die beschuldigingen tegen. Schepen-Laurence Liber zegt dat de gemeenteraad wel degelijk alle relevante documenten heeft gekregen. Mobiliteitsarmoede kan je niet oplossen met een deelwagen. Dat blijkt uit een proefproject in de sociale woonwijk Bievelhof in Bilze. Bewoners moeten intensief begeleid worden vooraleer ze er gebruik van maken. En een deelwagen is een aanvulling en geen alternatief voor goed openbaar vervoer, merkte buurtopbouwwerker Emma Rijmer van sociale organisatie SAMO.
6: We merken het ook wel dat mobiliteit en deelmobiliteit dat dat nog wel wat voeten in de aarde heeft. Dat er nog basisbereikbaarheid blijft, echt het allerbelangrijkste. Te voet fietsen, maar ook echt aan het openbaar vervoer. Het is heel belangrijk dat er niet geknabbeld wordt aan openbaar vervoer en dat dat echt de basis blijft van een goed mobiliteitsbeleid. En dat dat kan aangevuld worden met deelmobiliteit, maar dat mag zeker niet de basis worden.
4: En nog in Bilze is gisteren een ruzie tussen twee automobilisten helemaal uit de hand gelopen. Dat gebeurde aan het kruispunt van de Maastrichterstraat en de Rode Kruislaan. Een van de bestuurders stapte uit en sloeg met zijn krik een ruit van een andere wagen kapot. Daarna reed hij weg. Getuigen verwittigden de politie en die onderzoekt de zaak. En buizenfabrikant Tubobel uit de Senderlo heeft 870 betonnen buizen met een boot naar Zeebrugge gebracht. Het is de eerste keer dat de fabriek afgewerkte producten met de boot vervoert, want normaal gebeurt dat met vrachtwagens. Door een boot in te zetten bespaart het bedrijf 40 vrachtwagenritten uit. En transport per boot heeft ook financiële voordelen. Dat zegt CEO Evert Lemmes.
7: Dat staat ons ook toe om meer internationaal te denken. Een groot project beleveren in Noord-Nederland is niet rendabel per vrachtwagen, omdat de transportkost gigantisch is. Maar via de waterweg is die transportkost aanzienlijk lager, ook over verre afstanden. Ik had het gewoon over de nabijheid van de werf ten opzichte van het water.
4: Bewolkt weer vandaag, maar het blijft wel droog. Na de middag is er kans op opklaringen. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Meer nieuws uit Limburg lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, en dan op de dag dat de diesel zo hoog staat, staat er toch ook al 240 kilometer file.
8: Ja, toch wel. Zeker op de E17 bijvoorbeeld van Antwerpen naar Gent. Daar is net een ongeval gebeurd in Waasmünster. Links is daar dicht, een beetje vertragen al. Verder naar Brussel, de ochtendspits van zo'n kwartier vanaf Zemst op de E19. En toch 20 minuten van Rotselaar tot Heverlee op de E314. En aansluitend ook op de E40 vanuit Luik vanaf Haasrode ook 20 minuten. Nog eens 20 minuten op de binnenring rond Brussel, van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde en ook op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. Naar Antwerpen, daar hebben we kwartiervertraging van voor Kruibeek op de E17. Ook op de E19 is dat zo, vanaf Sint-Job en verder toch een half uur al vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven vanuit de Kempen dus. Opletten op de E40, ten noorden van Luik sta je richting Brussel ruim een half uur aan te schuiven, van Cherat tot Loncin en dat komt dan weer door werkzaamheden verder op de E42. Bij Bierse, de luchthaven daar. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
9: Europabank, de bank die durft.
0: Ja, mannetjes. We hebben hier een foto binnengekregen van Alois Segers uit Aalst. Alois, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, dus jij staat erop op die foto met een karper die... Ja, Jonas, hoe groot is dit?
10: Ik kan het moeilijk inschatten, maar toch in lengte toch een halve meter, denk ik.
0: Niet normaal, man. Hoeveel woog die karper, Alois?
9: Die zijn nog niet zo heel groot. Ik denk een kilo of 12, 13 zo. Want ik heb hem niet gewogen. Foto genomen en zo vlug mogelijk teruggezet.
0: Het is zo'n typische foto van een visser die met een karper staat. Het heeft te maken met dat verhaal uit Nederland waar ze vandaag gaan stemmen over de weerhaakjes in de haakjes. Heb je het een beetje gevolgd, Alois?
9: Ik heb het een beetje gevolgd, ja.
0: Wat vind jij ervan?
9: Ja, ik vind de regels dat we er een beetje aan het overgaan. Dus elke visser, sportvisser, moet maar zijn verstand gebruiken wanneer dat hem haken met weerhaken inzet, wanneer niet. Het is niet altijd mogelijk om weerhaakloos te vissen. Waarom? Als je water hebt, zonder obstakels, zonder plantengroei, niks in de weg, zodra dat je lijn kunt strak houden, kan je perfect weerhaakloos vissen. Maar heb je water waar dat planten groeien is, dat je lijnen kan slap vallen, uw draad voor in mensen taal, dan verliezen uw vis eigenlijk weerhaakloos. Dus het is eigenlijk een beetje zelfverstandig omgaan.
0: Ik hoor vooral dat je lijn niet mag slapvallen. Dat lijkt
10: strak. Ja. Strak.
0: Strak. Ja. Een strakke lijn houden. Ja. Dank je wel, Alois. Nog een heel fijne ochtend daar. Vis, hè, man?
9: Ja. Dat blijft.
11: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
14: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: prachtig door al die foto's die binnenkomen. Onder andere ook van Lieve Bulles uit Brugge. Met een mooie foto van haar zoon Ton. Die is vorige week gaan vissen in Frankrijk. Aan de Loire. Heeft kanjers van karpers bovengehaald. Wat is dat toch allemaal, die vissers?
1: Ik heb ook een paar vrienden die vissen. Het moet toch iets zijn. Ik snap het ook niet meteen, maar...
0: Ja, ja, ik denk dat die gewoon weg zijn van thuis. Maar dat er is dus blijkbaar meer aan de hand. Misschien moeten we haren sturen, ja.

0: ja, want vandaag is het 22 september. Vooral de dag dat je hoorde dat de dieselprijs een record haalt. 2,5 euro per liter. Onze Margot van de regio heeft haar tank al volgegooid. Want ze rijdt gewoon elektrisch, superhandig. Staat aan een tankstation in Duffel om te horen hoe dat daar allemaal binnenkomt. Margot, je had vanmorgen een heel plan. Neem ons even mee.
1: Ja. Wel, ik sta hier inderdaad aan een tankstation in Duffel, waar het op zich best wel druk is. En ik dacht, ik neem gewoon lekkere koekjes mee en iedereen die moet tanken, die krijgt een koekje van mij. Dan krijgen ze toch een beetje een koekje onder de autoriem. En dat doet ook wel deugd, want ik ga jullie even meenemen naar de pomp. Hier heeft net iemand komen tanken. Diesel, die heeft voor 65 liter, dat kan je zien, 154 euro betaald. Dus de prijzen zijn echt gigantisch. En iedereen komt hier zo redelijk happy toe, 's ochtends met de auto. Ze beginnen te tanken en dan zie je zo toch de mensen zo een beetje slikken wanneer ze hun bankkaart er moeten instoppen. Dus ik ben eens gaan polsen bij de mensen. Ja, wat vinden jullie daar nu eigenlijk allemaal van? Dus kijk en luister vooral even mee wat ze ervan denken.
2: Dat is wel heel duur natuurlijk. Hè. Voor iedereen wordt het duur. Hè. Want we zijn nu met onze firma hier aan het tanken, maar we hebben 5 wagens rijden. Hè. Dus dat is een fortuin op het einde van de maand. Hè. Voor ons bedrijf ook en persoonlijk natuurlijk ook. We hebben vooral in te spelen op de prijs als ze dalen. Om tegen de jongens te zeggen, als je bier gaat dan tanken, in plaats van als het heel, heel hoog staat.
3: 150 euro, denk ik. Niet te betalen normaal. Hè.
4: Ik heb een tankkaart van het werk, dus eigenlijk voel ik dat niet. 112 euro voor bijna 48 liter.
5: We proberen zo toch met de fiets te gaan. Maar zo van die dingen opletten van proberen met een bakker te gaan met de fiets.
6: Ik was er juist nog over aan het denken dat het er wel stilletjes aan een beetje overgaat. Dankzij onze vriend in Amerika, zeg maar. Ik probeer er wel op te letten. Ik heb vorige week voor de eerste keer de eco-mode bijvoorbeeld gebruikt van mijn wagen.
0: Ja, mannen, die prijzen maar gewoon.
1: Dus echt, het is niet te doen. En ik sta hier dan nog aan een tankstation waar het redelijk tussen aanhalingstekens goedkoop is. Want hier betaal je voor 1 liter diesel maar 2,34 euro bijvoorbeeld. Ik ben eens gaan vragen hoe dat dan komt. Want de dieselprijs is 2,5 euro per liter. En die mens zegt, ja kijk, wij zijn van een deel van een grote groep in België. Dus wij kunnen onze prijzen sowieso een beetje drukken. Mm-hmm. Het speelt ook mee dat hier op de weg heel veel tankstations zijn. Dus de concurrentie onderling heeft ook een invloed op de prijzen. Maar ja, ik kan je ook een tip geven om dat dus even te checken. Echt, ga kijken waar je goedkoper kan tanken. Af en toe kan het. En er bestaat ook een goede website voor, carbu.com. Daar kan je echt in jouw regio gaan kijken van, daar kan ik goedkoper tanken. Want we moeten elkaar steunen. Ik doe het dus met koekjes hier aan het tankstation in Duffel, maar je kan het dus ook via die website.
0: Jongens, toch al die prijzen. Ja, zo van minder. Zeg, die koekjes, is dat...
1: Ja.
0: Was mijn zoon? Moet hij nog eens laten horen? Ja, die was gewoon geschrokken van jou.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar okay. En die vroeg zich ook nog af, die koekjes, is dat van eigen deeg?
1: Dat is zelf gekocht.
0: Zelf gekocht?
1: Kan ik goed, ja.
0: Kan ze wel. Dankjewel, Margot van de regio. Blijf de mensen daar steunen, zeg jongens. Beetje courage, hoor. Somber. Ja, nieuwshotte Jonas Maas, ben je er klaar voor?
7: Ik hoop het.
0: Ja, zo meteen gebeurt het allemaal, de grote PMD-quiz.

0: Tracker, goedemorgen. Het is 7:55. We hebben al vissen gehad. We hebben al hoge dieselprijzen gehad. Ja, jongens, maar we moeten nog over iets anders hebben, want...
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vroegste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Kom nu maar een beetje dichter ook met je PND-zak, want dat is al nieuws van gisteren. Jonas Maas, onze nieuwe nieuwshottie. We hebben gisteren toch een beetje zitten sukkelen met ons beiden, want het heeft te maken met dat verhaal van de PND-zak, dat er nog altijd te veel dingen in zitten die er niet moeten inzitten. En we waren op een bepaald moment zo ook niet zeker. Luister en kijk even mee. Je hebt toch een idee eraan bijvoorbeeld?
3: Ja, maar dat is te hard, dus nee, maar, dat hoort er niet
0: wel, de dingen, spuitbussen.
3: Nee, ook niet.
0: Deodorant ook niet?
3: Nee.
0: Maar moet dat dan gewoon met het grootafval?
3: Ik denk het wel, ja.
0: Maar je weet het niet, hè?
3: Ja, nee, ik ben er vrij zeker van.
0: Ja, ons hoofd is ontploft, want ze hebben dat gehoord bij Fost Plus, organisatie die zich bezighoudt met die zakken. En die hebben jou een vriendelijke mail gestuurd.
3: Ja, maar dat mag er wel in. Dus ze zeggen van ja, we snappen wel dat er veel verwarring over is. Voor veel mensen is het onduidelijk wat er wel of niet in mag. Dus we willen helpen.
0: Ja, Valerie Bruinings van Fost Plus. Goedemorgen, Valerie.
4: Goedemorgen.
0: Jij gaat ons helpen en je daagt ons ook uit. Doe eerst even over die deodorant. In de PMD of niet?
4: In de PMD. Het is een metalen verpakking, dus die mag er gewoon bij.
0: Het is dat, hè? Wel opgelost natuurlijk. Maar het is toch allemaal niet zo eenvoudig. Dus, Valerie, jij wil ons uitdagen.
4: Ja, inderdaad. Ik heb een aantal quizvraagjes meegebracht en dan zullen we eens checken wie van jullie twee het beste weet hoe ze PMD moeten sorteren.
0: Ach jongens, dit wordt zo mooi. Ben je een competitief beestje?
3: Eigenlijk wel en je kijkt al iets te diep in mijn ogen. Peter van de Veire.
0: Je weet, ik ben zeer competitief. Ik maak ook kapot. Goed, lieve luisteraar, doe gewoon even gezellig mee. Het is allemaal niet zo belangrijk. Oké, vraag 1. Voor wie is die, Valerie?
4: Peter, die is voor jou.
0: Ja.
4: En het is een lege chipzak. PMD of niet?
0: Oh, wauw, dat vind ik nou goed. Ik denk erin. In de PMD-zak.
4: Het is inderdaad PMD. Plastic verpakking, dus die mag in de PMD-zak.
0: Ja, dat was even spannend, zeg. Ja, de volgende vraag is voor jou, Jonas.
4: Ja, Jonas. Na de hete warme zomer, een kapot opblaasbaar zwembadje. PMD of niet?
3: Oh, vind ik al moeilijk. Hardspeelgoed mag niet. Ik denk dit wel. Hoewel, het is misschien te groot. Nee, het gaat er niet in mogen. Het is te groot, denk ik.
4: Het mag er inderdaad niet in, maar voornamelijk omdat het geen verpakking is.
3: Ah ja, tuurlijk.
4: Dus nee, geen PMD.
0: Ja, jij pakt dingen in de gekste omslagjes. Bom, de volgende vraag, ik ben benieuwd.
4: Peter, we gaan naar de badkamer. Het is ochtend. Een lege tube tandpasta. Ja. PMD of niet?
0: Ha! Oh man, ik gooi die altijd gewoon in de vuilnisbak. Dus ik denk gewoon in de vuilnisbak.
4: Nee, in een plastic verpakking, dat is PMD.
0: Dat is ook PMD.
3: Ja, Peter.
0: Had jij het maar... Ja, jongen, echt, je wist het
3: ik wist, ik wist het zeker.
0: Je wist het niet.
3: Tuurlijk wel.
0: Hond, echt waar. Oké, het is aan jou.
4: Ochtend koffie. Een koffiecapsule. PMD of niet?
3: Dat mag erbij. Dat is zo'n metalen verpakkingetje, dat mag erbij. Dat weet ik zeker.
4: Ja, klopt. Heel juist. Zo'n metalen verpakking mag in de PMD-zak.
0: Stop en met je overwinningsgebaren. Ja, Valerie, doe gerust verder. Hoor.
4: De laatste voor Peter, geloof ik. Hè?
0: Ja,
4: een ketchupfles, maar er zit nog wat ketchup in. PMD of niet?
0: Maar er zit nog wat ketchup in. Ja, dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Volgens mij mag dat bij PMD.
4: Het mag bij het PMD, maar je moet ze eerst leegmaken.
0: Dat was ik net van plan.
4: Niet, maar de verpakking moet leeg zijn.
0: Ja, de verpakking moet leeg.
3: Ja, nee, dat is maar een half punt, vind ik. Ja, maar goed, oké.
0: Allee, man, die is toch heet, hè. Oké, de laatste vraag voor Jonas.
4: De laatste voor Jonas.

0: een plastic bewaardoos, type Tupperware, PMD of niet?
1: Oeh, Tupperware. Harde plastic, nee, ik denk het niet.
0: Inderdaad, dat is heel correct. Het is geen verpakking, dus geen PMD.
2: Goed gedaan, zeg. Ik denk dat we, ja, wat zeg je, toch een soort mentale winnaar hebben.
1: Het is eerherstel van mijn flater van gisteren, toch?
2: Ja, dat was ook wel eens ook even nodig, hè, man. Dus ja, voor jou proficiat.
1: En dankjewel, Valérie, voor deze quiz.
2: Ik gun het jou even. Ja, Valérie, we gaan het nooit meer vergeten, maar wat moeten we vooral onthouden? Wat hebben we geleerd vandaag?
0: Wel, het belangrijkste is de vraag die je moet stellen. Is het een verpakking van plastic, metaal of drankkarton? PMD dus. Dan mag het in de PMD-zak. En bij twijfel, check de Recycle-app.
2: En het staat gewoon op die zakken ook, hè?
0: Inderdaad.
2: Ja, het staat gewoon op die blauwe zak. Je kan het er allemaal op lezen. Dankjewel, Valérie. We zijn weer helemaal mee. En dat tandpasta, die zag ik niet aankomen, zeg. Amai. Dankjewel. Fijne ochtend daar.
0: Ja,
2: when the going gets tough, the tough gets going.

0: Wat een vragen krijg je dan plots binnen, zeg. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Hier zijn geen taboes, want Rita Hazevoets uit Sint-Truiden heeft zitten luisteren naar onze PMD-quiz van Vos+. Rita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, wat, je had nog een belangrijke vraag doorgeappt. Vertel eens.
1: Ja, toch wel hoor. Ik zit met een klein probleempje. De dildo mag die in de plastic of in de PMD-zak, moet ik zeggen.
0: Ik zou bijna zeggen dat de dildo altijd in de zak mag, maar dat is een raar werking natuurlijk.
1: Nee.
0: Zitten de batterijen in jouw dildo, Rita?
1: Nee, die zijn eruit genomen.
0: Ah.
2: Ja, maar er zitten wel elektrische kabeltjes in, dus dat mag niet, denk ik.
0: Is dat? Dus dan moet het bij de batterij natuurlijk. Hè.
2: Dus als die versleten is, goed gebruikt is geweest, dan mag die gewoon bij het restafval, denk ik toch.
0: Ja. Hoe oud is die, Rita? Die
1: 4 jaar.
0: 4 jaar, ja. Dan mag die bij... Ja, dus goed gebruikt, ja. Nee, dan mag die bij de batterij. Dankjewel voor de nuttige vraag. Dag, Rita. It's a
3: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die je mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Iedereen in

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: En hoe lang moet jij gemiddeld wachten op je spaghetti op restaurant? Pardon? Ja, hoe lang moet je wachten op je spaghetti op restaurant? We hebben het er straks over zien. Goedemorgen.
7: Elke dag, telk voor twee.
6: 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2, met Jonas.
8: Goedemorgen. Dieseltanken was nog nooit zo duur en FIFA-voorzitter Infantino staat open voor hervormingen. De dieselprijs gaat vandaag voor het eerst boven 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. En dat voelen de mensen aan de pomp vanmorgen.
9: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
10: Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen, terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden.
8: De hoge prijs is nog altijd een gevolg van de oorlogen tussen Rusland en Oekraïne en ook de oorlog in het Midden-Oosten. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen, ook al is er veel druk van vakbonden en vanuit de Franstalige politiek. De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen, de belastingen dus, op brandstof niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En de regeringspartij MR wil dat de omgekeerde kliek wordt gebruikt. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht twee huizen en een wagen beschadigd geraakt bij twee explosies. Er vielen wel geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
11: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel, wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
8: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat blijkt uit een vakbondsbevraging van de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% vrijgesteld worden om zich in te werken in het lesgeven en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen dat budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld om besparingen in het middelbaar onderwijs op te vangen. En dat gebeurt dus vaak. COC-secretaris Koen van Kerkhoven begrijpt die keuze ook, maar de ondersteuning voor starters blijft wel heel belangrijk, zegt hij.
12: Dat was ook de reden waarom de Vlaamse regering aanvankelijk had voorzien om 20% vrijstelling te geven in die opdracht, om zich juist beter te kunnen focussen op die start in het onderwijs, een heel belangrijke stap, ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
8: In het zuiden van Oekraïne zijn twee doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. Drie anderen raakten daarbij gewond. De driejarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval was. En Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. Infantino ligt al een hele tijd onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK-voetbal wilde verkopen. Dat plan is na hevig protest wel meteen afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun, waardoor die wel kon meespelen tegen de Rode Duivels. Infantino is trouwens kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: Buizenfabrikant Tubobel uit de Senderlo heeft 870 betonnen buizen met een boot naar Zeebrugge gebracht. Het is de eerste keer dat de fabriek afgewerkte producten met de boot vervoert, want normaal gebeurt dat met vrachtwagens. En in Bilze is gisteren een ruzie tussen twee automobilisten uit de hand gelopen. Een chauffeur sloeg een raam van een andere auto kapot met een krik. Het wordt wisselend bewolkt weer vandaag, maar het blijft wel droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: 4 over 8, dan maar even kijken naar de files. Hajo, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, die staan onder meer op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Aan het parkeerterrein bij Oekene is een ongeval gebeurd. En je staat 20 minuten in de file vanaf Moorselen. Op de E313 dan, van Lummen naar Luik, zitten we in Limburg. 10 minuten vertragen door een aanrijding bij Herentals West. Het is ook vrij druk op de Limburgse Noord-Zuid-verbinding trouwens. Een kleine 20 minuten ben je kwijt van Hechtel, Exel tot Houthalen. Naar Brussel, vooral aanschuiven op de E9. 25 minuten vanaf Zemst en ook een klein half uur op de E40 vanaf Haasrode. De andere files staan op de gebruikelijke plaatsen en zijn niet langer dan een kwartier. De binnenring rond Brussel, ruim een half uur erbij tellen toch, tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En een klein half uur van Waterloo tot Tervuren op de buitenring. Naar Antwerpen, een kwartier van voor Kruibeke, inderdaad op de E17. Een kleine 20 minuten vanaf Sint-Job op de E19. Een kwartier van Oelichem tot Ranst op de E34. En een half uur vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Nederland, ook weer bumperen. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de E40 ten noorden van Luik sta je richting Brussel een drie kwartier in de file van Chagat tot Lonsin, komt door werken en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
6: Als je het allemaal hoort, zou je toch afvragen.
13: Wanneer is het weekend?
6: Ja, dat is nog even zo. Maar...
14: Goedemorgen, morgen.
6: Haju, heb je al gezien wat er op onze Goedemorgen Morgen deur hangt? Daar hangt dus ik ga op. Enig idee wat het zou kunnen zijn? Hij hult zich in stilte. Dus ik denk niet dat hij het weet.
15: Hij weet het niet, denk ik.
6: Nee, niemand die het weet. Morgen rond deze tijd weet je het sowieso. En ik denk dat je dan nog iets feller zal meedansen met dit liedje.

0: Ja, het is toch nog niet, het zit er nog niet helemaal.
1: Ja, ik moet blijkbaar twee keer draaien.
0: Ja, één keer naar links en één keer naar rechts.
1: Ik ga nog eens goed kijken naar jou.
0: Ja, morgen meer een kans.
2: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Wat is dat met die spaghetti en waarom moet je daar zo lang op wachten? Een helder gedacht straks hier na Eagle Eye Cherry. Goeiemorgen.

0: Lyle Cherry en Save Tonight. Het is 8:10. Welkom bij de dinsdag. Goedemorgen.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De dinsdag begint.
0: 22 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de dieselprijs een record haalt. 2,5 euro per liter. En onze Margot van de regio die heeft heel de ochtend mensen staan aanmoedigen om toch maar te tanken en te troosten aan een tankstation in Duffel. Ja, die prijs die blijft dan maar gaan. Mensen blijven wel een boel tanken. Ik dacht dat die dat gisteren allemaal hadden gedaan al.
2: Ja, mensen komen nog altijd tanken. Ja. Er hebben er heel veel gisteren geweest, dat zei de meneer van het tankstation hier ook. Maar ja, vandaag mensen moeten gaan werken. Als de tank leeg is, is ze leeg. En hier heeft net nog iemand getankt voor. Hou u even vast aan de takken van de bomen. 60 liter voor hoeveel euro, jongens?
0: Ja, wat is 150 euro dan?
3: Ja,
2: 142 euro, 68 centjes, alsjeblieft.
0: Oh, manneke,
2: dus ik deel hier koekjes uit en de mensen zijn daar echt wel heel blij mee.
0: Ja,
2: zowel een koek minder dat ze moeten betalen natuurlijk. Hè.
0: Goed gedaan, Margot. Blijf ze daar steunen. Gelukkig het goede nieuws. Alleen maar goed weer. Dat is dan wel weer prima. De wolken zijn aan het weggaan. En eindelijk morgen gaat de Goeiemorgen-morgendeur open. En dat gebeurt al vroeg, hè, rond 7:15. Met belachelijk groot nieuws. En met een poster op dit moment erop. Ik ga. We zullen wel zien. Het is voor morgenochtend. En nu gaan we discussiëren.

0: Bij ons op dit moment Rosalie Legrand, trouwe medewerker van deze ochtendshow. Rosalie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wou je gedacht even delen vanmorgen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Anderhalf uur voor een spaghetti is niet normaal.
0: Anderhalf uur voor een spaghetti is niet normaal, daar gaan we over discussiëren.
1: Ja.
0: Leg uit.
1: Wij hebben met de vriendinnen een spaghetti-clubje en om de zoveel weken gaan wij op donderdag spaghetti eten. En onlangs zaten wij in een heel gezellig café in Antwerpen en wij hadden op voorhand gereserveerd. Hallo, wij komen met 8 spaghetti eten.
0: Ja, ze wisten dat je spaghetti ging eten. Ja.
1: Ze wisten dat we spaghetti kwamen eten.
0: Ja.
1: En we hebben om 6:30 besteld, ons drankje en nog eens gezegd, we eten spaghetti. En anderhalf uur later kregen we ons eerste bord.
0: En wat is daar dan gebeurd? Dat is
1: ja, dat weet ik niet. Ik denk, nee, geen idee. Ik denk dat ze het vergeten waren of dat ze niet goed voorbereid waren. Maar ik heb zelf in de horeca gewerkt. Als je zo wat weet, de mensen komen spaghetti eten, dan hou je je wel klaar of zo.
0: Ja, want spaghetti is nu toch iets dat staat toch klaar?
2: Ja, zeker 8 borden is toch niet zo moeilijk om te maken.
1: Goh, nee. En we hadden op maandag besteld. En ja, we gaan altijd op donderdag, dus ja.
0: Ze hadden het kunnen weten gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Anderhalf uur voor een spaghetti is inderdaad niet normaal. Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn met verhalen van dingen die zo laat komen dat je denkt van ja, laat het maar. Ik heb geen honger meer, toch?
1: Nee, en ik heb zelf in de horeca gewerkt, dus ik weet heel goed dat het soms heel druk kan zijn. En af en toe blijft er een bonnetje hangen en dan vergeet je dat. Maar je ziet daar een tafel van 8 man zitten. Dat vergeet je toch niet zomaar.
0: Ik krijg hier al spontaan van Sarah Mercier uit Aalst, die laat weten. In de Fox Pub in Aalst heb je spaghetti na 3-5 minuten. Ze zijn bekend om een spaghetti en een snelheid. Maar 5 minuten van een spaghetti vind je wel heel snel.
2: En dan gaat hij toch een beetje wak zijn, want hij staat daar dan toch al even, denk ik.
1: Wak?
0: Na 5 minuten.
2: Ja, maar nee, als die zo meteen geserveerd kan worden, dan kan die toch niet heel vers zijn, denk ik.
0: En wel, je moet die spaghetti toch altijd nog een beetje koken, toch?
2: Ja, toch.
1: Verse spaghetti al dente. Wel in 3 minuten, hè?
0: Hè?
1: Ja, toch?
2: Ja, dat is nu wel waar. Maar, ja, oké. Okay, ja, misschien wel.
0: Ja, bon,
1: maar ook wel heel snel, ja.
0: Het is dat. Anderhalf uur voor een spaghetti is niet normaal. Jouw verhaal, jouw mening is welkom. Kan je doen op de app van VRT Max. Klik daardoor naar Radio 2 en deel daar jouw bericht. Ben je nog geweest naar die...
1: Nee.
0: Niet meer geweest.
1: Duurt te lang, nee.
0: Wanneer is de volgende spaghettiavond?
1: Er was er eentje vorige week, maar we doen dat zo wat willekeurig en we gaan altijd naar een andere plek. Dus.
0: Kijk, precies zo. Als er mensen zijn die nog een goede tip hebben daarvoor, deel hem ook gerust even. Digilicious nu en Milo Forever Young, 8:15.

0: van DJ-licious en Milo. Met daarnet een heel helder gedacht van onze Goedemorgen Morgen medewerkster Rosalie. Anderhalf uur voor een spaghetti is niet normaal. Ja, heel veel mensen die laten weten, onder andere Peggy Verdonk, die zegt uit Weinigem, ja, misschien om je meer te laten drinken, meer flessen wijn of zo. En de trucken van de voor, zegt Christian de Koning, ja, ze hopen dat de mensen nog een drankje nemen en nog een. Maar anderhalf uur voor spaghetti.
1: Dat is heel lang. Lisbeth Selen, die zegt ook uit Laakdal, ik heb ooit 2 uur moeten wachten op 2 crocs. En aan 6 Fanta's hebben dan de rekening gevraagd. En ze hebben ook die crocs van onze rekening gehaald. Maar het was toen totaal niet druk, dus er moet echt iets zijn mislopen. Ze zijn er wel nooit meer naartoe geweest, uiteraard.
0: Ja, natuurlijk. Er is nog iemand die toch laat weten van, maar misschien was de spaghetti saus echt top en moesten ze die nog vers maken. Ja, dat geloof ik nooit.
1: Ja, maar dan moet je het ook even komen zeggen. Na 1 kwartier, 20 minuten, het zal een beetje langer wachten zijn.
0: Maar er is toch niemand in een restaurant. Nog eens, ik heb nooit in de horeca gewerkt, dus ik kan het niet weten. Er is toch niemand die spaghetti à la minuut maakt. De spaghetti saus dan. Dat is toch op voorhand?
1: Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja. Dus ja, gek.
0: Als er een uitbater is die ons daarmee kan helpen, deel je bericht. Kan via VRT Max. Klik daardoor op Radio 2.
2: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
2: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info. kwondam.be.
11: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwheden op zondag 4 oktober. Vondere Bouwheden.be.

0: Wat een onwaarschijnlijke schijf was dat toch, zeg. Cluzo. Die Koewaters klonk toen helemaal anders ook, hè? Weet je het liedje?
1: Ja?
0: Maar die klonk toch veel hoger?
1: Ja, oké, maar ja, je herkent zijn stem toch uit de duizend met...
0: Ja, ja, dat wel, maar nu, zijn stem klinkt dus zo matuur, zo goed. Dus,
1: ja, dat is waar.
0: Grote verschil. Als hij nu zou meedoen aan het Eurovisie Songfestival, zou hij wel winnen.
1: In het Nederlands?
0: Ja, het is het moment. Het is het moment. Maar goed, we zijn bezig met het gedacht. Anderhalf uur voor een spaghetti is niet normaal. Dat was een gedacht van onze medewerkster Rosalie. Die heeft anderhalf uur moeten wachten in een restaurant op een spaghetti. Annemie Verbiest uit Herselt, die wou ook nog even reageren. Annemie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen allemaal.
0: Vertel eens.
2: Wel, ik vind dat eigenlijk wel heel erg dat ze zo lang moeten wachten. Maar wat er dan bij mij ontbreekt, dat is... Hebben ze de mensen niet zelf aangesproken? Want het kan altijd gebeuren in de keuken. U heeft dat zelf ook aangehaald en zo. Wat wij altijd doen, dat is als wij gaan eten en er gebeurt iets, we moeten lang wachten of zo, we spreken de mensen zelf aan. En dan kunnen die mensen ook zeggen, ja, er is iets gebeurd. Er heeft iemand die in zijn vinger gesneden of hetzelfde wat. Maar als je geen feedback geeft, positief of negatief, kunnen de mensen daar eigenlijk niet op reageren. Wat ik merk, dat is dat dat echt heel hard geapprecieerd wordt. Zeker bij negatieve reacties. Wat dat eigenlijk verwonderlijk is.
0: Ja.
2: Maar toch zijn ze daar, dan kunnen ze er ook iets aan doen. En eens overleggen, wat is daar eigenlijk gebeurd?
0: Ja.
2: Dikwijls wordt er echt, zeker de negatieve worden geapprecieerd, omdat ze er dan ook iets kunnen aan doen. Maar als ik dat tegen iedereen ga vertellen, of op Radio 2, die mensen kunnen er eigenlijk niks aan doen en dat is ook een hardwerkende sector eigenlijk.
0: Ja, dat is, want daar krijgen we ook veel binnen. Het is natuurlijk zo dat er heel veel tekort is in die sector wat personeel betreft en zo. Dus daar moeten we altijd wel een beetje rekening mee houden. Maar anderhalf uur is wel lang.
1: Zo. Ja, dat is toch te lang.
0: En er kwam nog zo'n berichtje binnen van Wendy Brissink uit Brasschaat. 90 minuten wachten op een bord spaghetti is inderdaad niet normaal en vervelend, maar is het echt nodig om daar op de radio een debat over te voeren? Aperitief wat langer, praat bij, maak er het beste van, smiley. Soms mogen we dingen ook wat meer in perspectief plaatsen.
1: Oké, maar goed, je moet dan wel zien dat je ook niet te veel gaat drinken natuurlijk, hè, op voorhand.
0: Ja, dat moet je dan in de... Als je dan met de auto bent.
1: Ja, voilà, dus opletten toch daarmee.
0: Wendy, alles met mate, maar dankjewel voor je reactie. Anderhalf uur wachten op een spaghetti, we gaan het niet meer doen. Robbie Williams en Supreme. En zie ik daar in de verte Xavier Taverne. Met goede tips voor de dieselkopers. Oh.

0: Supreme. Het is 8:30, Robbie Williams.
1: Elke dag telt voor twee.
0: De zon komt netjes op, zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Jonas.
2: Dieseltanken was nog nooit zo duur. Voor het eerst gaat de dieselprijs boven 2,5 euro per liter in ons land. De hoge prijs is nog altijd een gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en ook het conflict in het Midden-Oosten. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat geld dient om nieuwe leerkrachten tijd vrij te geven om zich beter in te werken of om extra ondersteuning te kunnen krijgen. Maar het wordt vaak gebruikt om besparingen in het onderwijs te kunnen opvangen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jente van der Sande. Buizenfabrikant Tupobel uit de Senderlo heeft 870 betonnen buizen met een boot naar Zeebrugge gebracht. Het is de eerste keer dat de fabriek afgewerkte producten met de boot vervoert, want normaal gebeurt dat met vrachtwagens. Door een boot in te zetten bespaart het bedrijf 40 vrachtwagenritten uit. En transport per boot heeft ook financiële voordelen. Dat zegt CEO Evert Lemmes.
5: Dat staat ons ook toe om meer internationaal te denken. Een groot project beleveren in Noord-Nederland is niet rendabel op een vrachtwagen, omdat de transportkost gigantisch is. Maar via de waterweg is die transportkost aanzienlijk lager, ook over verre afstanden. Ik ga het gewoon over de nabijheid van de werf ten opzichte van het water.
4: En het bedrijf wil daarom in de toekomst nog andere producten met de boot vervoeren. In Bilze is gisteren een ruzie tussen twee automobilisten uit de hand gelopen aan het kruispunt van de Maastrichterstraat en de Rode Kruislaan. Een van de bestuurders stapte uit en sloeg met zijn krik een ruit van een andere wagen kapot. En hij reed daarna weg. Niemand raakte gewond, getuigen verwittigden de politie en die onderzoekt de zaak. Het is zeer uitzonderlijk dat er op grote schaal fruit in plantages wordt gestolen. Dat zegt Luc van Oorbeek van de Belgische tuinbouwveilingen. Gisteren raakte bekend dat twee zestigers uit Herk de Stad een groep seizoensarbeiders had ingehuurd om een perenplantage in Hasselt leeg te roven.
6: Dit is een zo onwaarschijnlijk verhaal. Je vraagt je dan af, waar zijn die mensen mee bezig? Dan moet je toch al behoorlijk van het pad zijn om met zoiets te beginnen. Dat is toch onwezenlijk eigenlijk. Je engageert mensen, je neemt personeel aan om te gaan stelen. Nog nooit gehoord. Dit is, ja, du jamais vu.
4: Ja, de politie onderzoekt de feiten in Hasselt nog. Een van de twee verdachten zit voorlopig nog in de cel. En de stad Beringen heeft gisteravond de eerste editie van Tafel en Toog georganiseerd. Dat is een initiatief waarmee de stad de horeca wil ondersteunen. 4 keer per jaar zullen de uitbaters samenkomen om ideeën uit te wisselen en te bekijken hoe de stad hen kan helpen. Dat is nodig, want de horeca heeft het moeilijk, zegt Christophe Hapers van Brasserie Puur.
7: Dit initiatief is dan wel een goed initiatief, dat we samen kunnen zitten met het staatsbestuur van wat kunnen we doen, hoe kunnen we samen, en dat we mee inspraak hebben van kunnen we misschien sommige locaties iets verplaatsen of iets uitbreiden of alles samen doen, dat we alle dorpen samen iets kunnen doen ook. Hè.
4: En naast de uitwisseling van ideeën zullen er ook opleidingen georganiseerd worden. Bewolkt weer vandaag, maar het blijft wel droog. Na de middag kans op opklaringen. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Meer nieuws uit Limburg lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Op naar die files dan maar, Hajo. Vertel eens.
8: Inderdaad, op de N31, dat is de expressweg van Zeebrugge naar Brugge, daar zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andries, is net gebeurd. En nog in West-Vlaanderen, op de E403 van Kortrijk naar Brugge, ook daar nog steeds 25 minuten aanschuiven van Moorselen tot even voor Oekenen, door een ongeval. In Limburg ook nog problemen op de E313 van Lummen naar Luik, 20 minuten vertragen daar, door een aanrijding bij Herentals-West. Naar Brussel, even kijken, files van een half uur op de A12 van Strombeek helemaal tot in Brussel bij De Troos. De andere files zijn ongeveer 20 minuten lang op de meeste snelwegen. Opletten als je doorrijdt op de E40 richting Brussel Centrum, ook nog eens 20 minuten extra rekenen vanaf Krainem. De binnenring rond Brussel, ruim een half uur ben je kwijt tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Aan de oprit in Zellik is een aanrijding gebeurd en op de buitenring 25 minuten erbij van Waterloo tot Tervuren. Dan op de E313 sta je een half uur in de file vanaf Massenhoven. Verder aansluitend ook op de E34 vanaf Oelichem. En er staat 20 minuten file op de andere snelwegen naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
9: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
10: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op één.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Iedereen, 10%.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Het dendert nog even door, hoor, want...
1: Goedemorgen, morgen, Peter van de Verre.
0: Daarnet ging het ook over een spaghetti waar je anderhalf uur moest op wachten. Was toch wel een beetje lang voor onze medewerkster Rosalie. Maar Christine Quintins uit Hasselt, die heeft nog harder gehad. Christine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ooit met 9 personen gaan eten, om 7 uur gereserveerd. Ja. Bestelling vlot opgenomen, drank en voorgerecht snel gekregen. Maar om 7 uur was je binnen. Wanneer heb jij dan uiteindelijk je hoofdgerecht gekregen?
2: Niet. Wij zijn om iets voor 10 is mijn partner toen naar binnen geweest en gezegd van kijk, als wij binnen het kwartier ons eten niet hebben, dan vertrekken wij. En een kwartier later stond er nog geen eten op tafel en we zijn gewoon vertrokken.
0: Ja, jongen, het is echt niet makkelijk. Gelukkig, als je dan toch snel wil bediend worden. We hebben ook nog een brief binnengekregen van Michiel. Goedemorgen, Michiel.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Klein beetje reclame maken. Jij bent van de Fox Pub in Aalst. En Sarah die had ons gestuurd. Ja, bij de Fox Pub. Daarnaast spaghetti na 3-5 minuten. Klopt dat?
3: Oh, ik hoor hier het ene horrorverhaal na het andere. Hè. Lang wachten op uw eten. Inderdaad, bij ons in de Fox gaan wij heel snel. Nu, 3-4 minuten is wel zeer snel, denk ik. Het zal eerder 7-8 minuten zijn tegen dat je toch je spaghetti bij ons krijgt.
0: Maar die spaghetti saus is op voorhand gemaakt, neem ik aan. Hoe zit het met de sliertjes? Hoe doen jullie dat dan?
3: Dat is eigenlijk half gaar koken en dan een beetje à la bain-marie-achtig nog tot volledig al dente opkoken tot als er een spaghetti wordt gevraagd. Hè. Dus we doen eigenlijk het halve werk, 's ochtends al, ook de spaghetti saus wordt vers gemaakt 's ochtends en dan is het eigenlijk maar alle minuut per bestelling opvolgen. Dat is al heel snel een vol continu systeem van spaghetti maken.
0: Ja. Dus zoals bij de frieten eigenlijk, die worden ook alleen in dit geval voorgekookt.
4: Wauw.
3: Ja, klopt. Die worden half gaar. En dan is dat eigenlijk een vol continu systeem.
0: Ja,
3: dus dat helpt de snelheid. Ja.
4: En dat wist je niet dat het zo werkte eigenlijk?
0: Ja, nee, dat is ook nieuw voor mij. Kijk,
3: maar, dat is ons systeem, hè. Pas op. Hè. Misschien zijn er andere systemen, maar wij werken zo al meer dan 50 jaar op die manier eigenlijk.
0: Kijk eens aan, zeg ze. Radio 2, je leert nog eens iets bij, zie. Dankjewel, Michiel. Nog een heel fijne ochtend.
3: Salukes, tadaa.
0: 18 voor 9, we hebben een nieuwe Radio 2 topsong. Een song die je veel hoort bij ons, omdat we er enorm in geloven. Het is een hele mooie van vanmorgen en deze week. Loving Each Other van Berre. Het gaat over de liefde. En liedjes over de liefde, altijd mooie.

0: La la la. Bartkel, dankjewel. Het is 9:10. Goedemorgen, zeg. En vooral over de diesel, daar betaal je dus intussen 2,5 euro per liter voor. Die prijzen van Margot. Hoeveel was het? 142 euro voor een tank.
1: Van een 50-tal liter, ja.
0: Zottenboel. Al heel de ochtend heeft ze mensen gesteund aan een tankstation in Duffel. Heel veel goede moed als je vandaag gaat tanken. Gelukkig heeft onze consumentenman Xavier Taverne nog een paar goede tips.
2: Ah, is dat zo?
0: Oh nee, echt waar. Zak. Dat kan toch niet? Ik dacht dat die mens is niet gebriefd. Ik ben weg. Los de top, jongen. Ik ga. Ja, ik ga. Kom, geef die tips voor de mensen. Ze zitten wachten.
2: Nee, er is inderdaad. Want weet je nog, vorig jaar met de Win-Win-Week hebben we toch Schema op pad gestuurd om wat minder geld uit te geven. Ik vraag me af of ze dat is blijven doen. En nu ze volledig deel uitmaakt van het Win-Win-universum, mag ze dat zo meteen netjes komen uitleggen. Wat zijn de tips die werken? Want je hebt een aantal broodje-aap-verhalen. Of zijn het broodje-aap-verhalen? Wie zal het zeggen? 100 rijden op de autosnelweg. Helpt dat of helpt dat niet?
0: Ah ja.
2: Ja. En kleine veranderingen in je leven aanbrengen, dat klinkt dan een beetje alsof je op een soort retraite bent. Maar dat is wel zo. Je kan voor kleine verplaatsingen, dat heb ik zelf bijvoorbeeld gedaan, gewoon even de benenwagen nemen. Of de fiets.
0: De benenwagen.
2: Jazeker.
0: Heeft het echt gezegd?
2: Ik heb het zeker gezegd.
0: Ja, maar het zijn van die details die effectief hebben.
2: Maar die kunnen wel echt het verschil maken. Want die korte afstanden, kijk, je auto aanzetten, dat verbruikt wel wat energie. En elke keer dat je dat doet, aan en uit, en als dat dan is om naar de bakker of naar de benenhouwer te gaan, probeer dat dan toch op een andere manier te doen. Maar ik denk dat heel veel mensen heel bewust bezig zijn met hun verplaatsingen. Want inderdaad, als je een keer gaat tanken, en dat is 140, 150 euro... Ik denk dat dat voor veel mensen echt een reden is. Als er dus 3 cijfers op de teller staan om te zeggen, wow, ik ga hem aan de kant laten staan. Dus we gaan proberen zo economisch mogelijk straks bij Win-Win de dingen op een rij te zetten.
0: Stel je dan voor dat je dat 2 of 3 keer per maand moet, dat zijn bedragen, niet normaal.
2: Ja, maar dat is echt een heel grote hap uit je maandbudget.
0: Ik heb zo hard gelachen onlangs trouwens. En dat had met jou te maken, Xavier, daar moeten we het ook nog eens over hebben. Mm-hmm. Want straks gaat het ook over body lotion bij Win-Win. Ja. Het heeft te maken met het moment dat jij helemaal in een deuk ging op de radio. DJ Caroline de Becker die kwam uitleggen wat je anders kon doen als je op televisie zat. In plaats van een zak chips helemaal kapot te vreten, zei ze, je kan ook jezelf insmeren met body lotion. Dat is echt gebeurd op Nationale Radio.
2: Zeker weten.
0: Geniet nog even mee.
3: Probeer voor tv een andere routine in te bouwen in plaats van te snacken. Koop bijvoorbeeld een grote pot body lotion. Smeer jezelf samen zien terwijl je tv kijkt.
2: Sorry. Dat is wel heel specifiek.
3: Ik vind... Okay. Ik vraag me, moet je je sokken dan aanhouden? Of wat? Ik moet toch nog eens even nadenken erover. Maar goed. Allee, Xavier, herpak u.
2: Mireille gaat...
0: Maar heb je dan ook met die bodylotion gaan zitten ook?
2: Nee, maar ik had iemand van de redactie had 's avonds met een pot bodylotion een foto op Instagram gezet en ik had dat gerepost, maar veel mensen dachten dat dat mijn foto was. Ja, maar dat was dus gewoon van Kaat, Kaat van Win-Win. En ik heb oprecht op geen enkele story die ik ooit heb geplaatst zoveel reactie gekregen als daarop. Maar ik blijf dat gewoon een gek idee vinden. Maar veel mensen antwoorden wel, ja, dat is wel inderdaad, je handen zijn vettig, je bent helemaal ingesmeerd. En chips is altijd een beetje kruimels, en als je dat bent ingesmeerd met bodylotion, blijven die kruimels plakken in die bodylotion, dus dat moet je ook niet willen. Dus het is blijkbaar wel een goede manier om je van het snacken af te helpen.
0: Maar vooral veel belangrijker, Caroline komt uitleggen wat er in body is.
2: Ja, we dachten, we maken gewoon daarvan een item dan ineens.
0: Ook mooi, ook mooi.
2: Ja.
0: Goedemorgen.

0: Heel veel plezier met Win-Win.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: Ja, na de slappe lach natuurlijk het inhoudelijke verhaal. Want wat zit er in body lotion, Caroline komt het ons vertellen. Zometeen.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De maximumprijs voor diesel gaat vandaag voor het eerst boven 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu al 125 euro betaalt. De prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt is intussen wel weer in dalende lijn, dus de recordhoogte is vermoedelijk van korte duur. Al weet je dat nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van de Energiefederatie Energia.
1: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
0: Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat blijkt uit een vakbondsbevraging van de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich dan in te werken en ook extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen het budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten. En dat gebeurt dus ook vaak, zegt COC-secretaris Koen van Kerkhoven.
2: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding of om afwezige leraren te vervangen.
0: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Nederland zou de gevechtsschepen volgend jaar al moeten leveren, maar spreekt nu over 2034. Omdat de huidige vloot te oud is, kan de Belgische marine niet meer zo lang wachten. Italië kan tegen dezelfde prijs wel al 3 schepen leveren tegen 2030. En in Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Omgekeerd zegt Rusland dat het een Oekraïnse olieraffinaderij heeft aangevallen en schepen ook bij Oekraïnse havens. Rusland spreekt over een massale aanval. Op het Oktoberfest in München in Duitsland is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. De man van 52 zou verpletterd zijn door de gondel van een vrijvaltoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon dus niet meer gered worden. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. Het is nu hier en daar nog wat bewolkt. Na de middag wordt het wel zonniger en we halen temperaturen tot zo'n 20 graden. Morgen begint grijs, daarna klaart het opnieuw op. Het is nog altijd zacht dan, tot zo'n 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Ah, wat hou ik van die nazomer. Oh. We mogen dat officieel geen Indian Summer noemen. Dat mag alleen in de Verenigde Staten blijkbaar.
4: Dat is ook, ja?
3: Ja, ik heb de... Oh, daar gaat je microfoon weer. Wat ben ik toch een amateur. Ja, doe maar.
5: En ja, ja, is dat zo? Mogen we dat niet Indian Summer noemen?
3: Nee, dat is blijkbaar een fenomeen dat alleen in de Verenigde Staten.
5: Oké, goed, aanvaard.
3: Ja, Frank de Bozere, toen hier nog werd, heeft mij daar meermaals voor op de vingers.
5: Oei, ja, ja, ja, als een grote Frank het zegt.
3: Dan moeten we zwijgen. Dan.
5: Inderdaad.
3: Maar ik noem het gewoon wel een Indian Summer, hoor, want ik vind het heerlijk. En wat betekent het voor de weg? Blijven mensen thuis omdat de benzine zo duur is?
5: Dat zou je denken, maar dat is niet het geval. Want op de N31 van Zeebrugge, kijk eens, bijna 300 kilometer file staat er nog. Het is 9 uur. N31 van Zeebrugge naar Brugge. Problemen door een ongeval bij Sint-Andries. Het is er een kwartier aanschuiven. Dan op de E17 van Kortrijk naar Gent is net een ongeval gebeurd bij De Pinte. Dus de linkerrijstrook is dicht, ook daar wat aanschuiven al. En op de E313 van Lummen naar Luik sta je ook 20 minuten in de file door een aanrijding bij Herentals-Wester is 1 rijstrook dicht. Kijken we naar Brussel, hebben we nog files van gemiddeld zo'n 15 tot 20 minuten. Vanaf Afliegem bijvoorbeeld, Zemst, Berthem en Overijssel, de gebruikelijke plaatsen dus. Maar vanuit Leuven is het nog wel zeer druk richting centrum Brussel. Dus als je voorbij Rijers naar de stad wil, sta je nog eens een half uur in de file tot in de Europese wijk. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je nog steeds ruim een half uur tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring nog 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En dan hebben we nog files van 20 tot 15 minuten. Vanaf Haasdonk zie ik ook vanaf Sint-Job op de E19. Vanaf Oelichem, vanaf Massenhoven en tussen Schelle en Wildrijk op de A12. Antwerpse ring richting Nederland. Ook daar nog een kwartier bumperen van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de E40 tot slot bij Luik sta je richting Brussel. 1 uur in de file van Charat tot Loncin. En dat komt door werkzaamheden verder op de E42 bij de luchthaven van Bierse.
3: Je zou denken dat, als je dat zo hoort, de benzine gewoon in de afprijzing staat.
5: Ja, bijna. Ja, maar er zijn wel steeds minder mensen die diesel rijden natuurlijk. Hè. Ja, de auto's zijn tegenwoordig benzine en elektrisch. Ja.
3: Met een oude zielen ga, joh.
5: Ja.
3: Ja, ben verknocht aan mijn diesel. Nee, dat is niet waar.
5: Nee,
3: ik krijg hybride. Dankjewel, Gajo.
4: Europa Bank. De bank die durft. Win-win.
6: Xavier Taverne.
3: Ja, wil je dan toch wat zuiniger gaan rijden met je auto, dan krijg je zo meteen tips van Korting Koningin Schema.

0: Roxette en Joyride.
1: Win-win.
0: Maar wie we hier hebben, Shema Saisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je zit aan de andere kant. Vorige week stond je in de cockpit van het radioprogramma. Ja. Ik heb heel veel geluisterd, moet ik zeggen.
2: Ja, je was hier ook af en toe om mijn hart onder de riem te steken.
0: Ja, ik kwam een beetje supporteren, want mensen denken dan, die dikke luiaard, die doet dan niks natuurlijk. Maar dan ben ik met andere dingen bezig hier.
2: Ja, onder andere de afspraak.
0: Ja, ik liep hier wel rond en je hebt het echt goed gedaan, hoor. Ik hoor ook heel veel mensen in mijn omgeving zeggen, moet jij echt nog terug? Werd mij gevraagd.
2: Dat zou mij sterk verbazen. Maar we zijn een team, hè. We zijn
0: absoluut.
2: Het samen, het is superleuk ook.
0: Het is ook heel fijn. Je bent hier vandaag omdat we het over de dieselprijs moeten hebben. Die heeft een recordhoogte bereikt. De officiële maximumprijs voor diesel is vandaag gestegen tot boven 2,5 euro. 2,501 euro per liter. Om precies te zijn, heeft alles te maken met die oorlog in het Midden-Oosten. We zeggen Margot van de regio vanmorgen in Goedemorgen. Morgen mensen tegenhouden aan de pomp. Ja. Het bedragen tot meer dan 140 euro. Ik vond dat wel heel erg veel. Hoeveel tank jij als je hem vol doet?
2: Vol, ik heb benzine, dat is ongeveer rond de 80 euro, zoiets.
0: Ja, want benzine en diesel, daar zit dan wel nog een verschil tussen, ja, inderdaad. Ja. Want het gaat vooral over die dieselprijs, hè, die naar een recordhoogte gaat. En dan dachten wij, goh, we moeten misschien toch eens kijken om verstandiger om te springen met dat brandstofverbruik. Vorig jaar waren er de win-win weken, waarin we tips verzameld hebben om die dure septembermaand betaalbaar te houden. Je hebt toen uitgezocht hoe je kan besparen op brandstof. Onder andere met een cursus defensief rijden, maar heeft dat opgebracht? En om te beginnen, Shema Saisai, wat is defensief rijden?
2: Ja, algemeen betekent het dat je moet anticiperen op het verkeer, goed opletten, goed kijken wat er gebeurt rond jou. Zo kan je ongevallen voorkomen, het is dus veilig. En je verbruikt minder. Bijvoorbeeld, je moet genoeg afstand laten tussen jou en je voorligger. Waar je 50 km per uur mag, is de tip bijvoorbeeld om zeker 30 meter tussen te laten. Zo moet je dan ook minder fel remmen en daarna weer optrekken, want dat verbruikt veel meer als je dat wel heel de tijd doet. En je kan ook best remmen op de motor, dus eigenlijk gewoon laten uitbollen. En als je dus genoeg afstand houdt, dan is dat heel makkelijk om dat te doen. En rijden aan een constante snelheid is daarbij ook belangrijk. Zeker op de snelweg, maar ook op gewestwegen bijvoorbeeld, kan je dan op cruise control rijden.
0: Dat doe ik eigenlijk altijd. Ja,
2: het is makkelijker, hè, om het te doen, maar het verbruikt dus ook minder.
0: En je hebt gewoon minder kans op verkeersboetes.
2: Ja, in jouw geval kan ik dat zeker begrijpen.
0: Dat is niet zo.
2: Maar ook trager rijden, Xavier, helpt om te besparen. Als je trager rijdt, is er veel minder luchtweerstand en moet je wagen dus veel minder hard werken om een bepaalde snelheid te bereiken. Stel nu dat je 110 km per uur al zou rijden in plaats van 120, dan kan je al 12% diesel besparen en 18% benzine is berekend. Als je dus ook daarnaast een beetje defensief rijdt, uiteraard. Vorig jaar is het voor mij uitgerekend, dat kwam bij mij neer op bijna 5 euro per week. Dus op een jaar tijd is dat wel veel geld.
0: Ja, dat is inderdaad niet weinig.
2: En hoe trager je rijdt, hoe meer je bespaart. Er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld op de rechterrijstrook heel de tijd achter vrachtwagens rijden. En dan bespaar je natuurlijk echt enorm veel.
0: Maar ben je ook bloedirritant. Je wagen goed onderhouden, altijd een goed idee, maar heeft dat ook een invloed op het verbruik van de wagen?
2: Ja, op tijd je onderhoud laten doen is heel belangrijk daarbij. Sommige dingen kan je trouwens ook zelf doen, dan bespaar je ook wel iets. Maar ook belangrijk om regelmatig je bandenspanning te checken. Want als je banden te plat zijn, dan verbruik je ook weer meer. Wat de juiste bandenspanning is, hangt af van auto tot auto. Dat kan je dan vinden in het boekje van je wagen of aan de binnenkant van de deur van de bestuurder of aan waar je moet tanken. Dat kan je ook vinden. Daarnaast zijn er ook enkele andere kleine tips. Ja, bijvoorbeeld een airco. Ja, verbruikt veel, weet iedereen wel, maar zet die bijvoorbeeld af en toe toch eens af. Niet in de hittegolf natuurlijk, maar op andere momenten. Of laat die gewoon minder hard draaien, helpt ook al, want het verbruikt veel energie. En snel rijden met je ramen open verbruikt ook meer energie dan nodig. Want mensen denken van, ja, ik ga gewoon mijn ramen openzetten dan, is ook niet zo goed. Mijn zus bijvoorbeeld, ik reed daar onlangs mee en die kreeg deze waarschuwing. En daar stond op, besparingstip, sluit je ramen door de luchtweerstand.
0: Och.
2: Echt waar. En ik dacht, ah, handig, zo'n auto die dat gewoon
0: zegt. Wat een slimme auto heeft.
2: Het is gewoon een win-win auto. Ja. Moeten we allemaal hebben. Ja. En ook belangrijk, als je natuurlijk te lang stilstaat, zorg dan dat je gewoon de motor uitzet.
0: Ja. Ja,
2: niet gewoon laten draaien. Daarstraks, je vertelde het al, Margot van de Regio was bij een tankstation en zij vermeldde al de website carboo.com met een C. Daar kan je alle prijzen vinden van de benzine of diesel in jouw regio. Maar kijk ook eens verder. Want dat heb ik dus al langs ontdekt. Ik voelde me echt in het zak gezet. Dus ik kijk in de regio Kontich, daar woon ik. En daar zag ik allemaal ongeveer dezelfde prijzen staan. En dan keek ik in de buurt van Brussel, omdat ik hier echt moest tanken. Mm-hmm. En ineens zag ik prijzen die 14 cent per liter goedkoper waren.
0: Hier in Brussel?
2: Hier in Brussel. En ook bij de dure tankstations met een winkel waar je denkt, ja, dat zal zeker duur zijn. Nee. Dus blijkbaar verschilt het ook nog eens per regio. Dus kijk eens in de buurt van je werk, in de buurt van je ouders of je schoonouders, eender waar, daar kan het wel eens heel goed, veel goedkoper zijn.
0: Carbu.com, dat is carbu.com en daar vind je die prijsvergelijkers. Je kan er ook voor kiezen om je eigen wagen niet te gebruiken, zoals Linda van Avermaat. De fiets wordt nu wel sneller genomen voor kleine boodschappen dicht bij huis. Soms staat de auto dagenlang stil. Ja, dat herken ik, want ik ben zelf ook wel iemand die ongeveer 50-50 zijn verplaatsingen doet met de fiets of met de wagen. Dat moet je natuurlijk wel kunnen. Je moet op een plek wonen waar dat gaat. Openbaar vervoer speelt dan ook een rol, of een deelwagen misschien.
2: Ja, je kan er eens bijvoorbeeld over nadenken. Heb ik eigenlijk wel een eigen auto nodig? De organisatie Way2Go die promoot deelmobiliteit en die zegt dat als je minder dan pakweg 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar rijdt, dat het eigenlijk voordeliger is om gewoon gebruik te maken van deelwagens. Je hebt daar wel ook verschillende soorten in. Een van de bekendste is zo deelauto's die een vaste standplaats hebben, zoals Cambio. Daarbij moet je de auto dus na gebruik ook terugbrengen naar zo'n vaste plaats. Je hebt ook systemen zoals Poppy, die je dan gewoon ergens kan ophalen en op een andere plek gewoon kan achterlaten.
0: Ja, gewoon die kan je parkeren waar je wil, dacht ik.
2: Voilà, eender waar. Nadeel is alleen dat je die voorlopig alleen kan gebruiken tussen en in Antwerpen en Brussel.
0: Oké.
2: Okay. En dan heb je ook nog platformen waarbij je je eigen auto kan delen met de buurt. Dus stel van, ja, ik heb wel graag mijn eigen auto, maar ik wil er ook iets aan verdienen. Cozy Wheels bijvoorbeeld is zo'n platform. Die auto staat dan ook op een vaste plaats en dan deel je de wagen met mensen in je eigen straat of in je wijk. En daar zijn er ook wel duidelijke afspraken.
0: Dat wilde ik net zeggen, ja.
2: Ja, hoeveel elke gebruiker per kilometer moet betalen. Je bent ook goed verzekerd als er iets zou gebeuren. Maar bekijk het gewoon eens van, stel nu dat je denkt, oh, interessant, kon ik wel eens bekijken. Elke deelplatform heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadeel.
0: Ja, Cozy Wheels heet dat deelplatform als je je eigen wagen wilt delen met bijvoorbeeld de buren. Goeie afspraken overmaken. Je hebt vorig jaar tijdens de Win-Win-week geprobeerd om wat zuiniger te rijden. Heb je daar iets van opgestoken? Ik bedoel daarmee, doe je een jaar later iets wat je rijgedrag heeft beïnvloed?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, defensief rijden doe ik heel de tijd. Het is veiliger ook. Ja. Waarom lach je?
0: Omdat defensief rijden uit jouw mond altijd een beetje klinkt alsof je gewoon op de bumper van je voorganger plakt.
2: Weet je, daar zijn geen bewijzen van, dus ik ga het gewoon ontkennen.
0: Dank je, Shema.

0: Niels de Stadswater en De Wereld Draait Voor Jou. Als je nu meekijkt via VRT1 of VRT Max, dan kan je zien dat ik iets in mijn handen heb waar ik bijzonder, bijzonder fier op ben. Want het is eindelijk zover. Het boek van Win-Win ligt in de winkel. Na het radioprogramma, de tv-afleveringen, de podcast, de nieuwsbrief en onze social media is er dus een nieuwe telgje in de Win-Win-familie. Er is hard aan gewerkt. Onder meer door Harald Scheerling van onze radioredactie, een van de sterkhouders, hebben we samen met hem heb ik dit boek geschreven. Je vindt er alles terug om nog een slimmere consument te worden, om ervoor te zorgen dat je goed weet wat je rechten zijn, maar ook wat je plichten zijn. We durven te zeggen dat het boek zichzelf heel snel zal terugverdienen. Want dat staat er namelijk ook op, dus die belofte moeten we dan ook waarmaken. Je leert bijvoorbeeld dat je ook een wettelijke garantie krijgt op dieren of tweedehands producten, hoe je een valse van een betrouwbare webwinkel kan onderscheiden en wat je kan doen wanneer je de verkoper jou niet verder wil helpen, terwijl je daar wel recht op hebt. Al heel veel reacties op het boek hebben we gekregen. Nancy laat al weten via VRT Max dat ze het boek binnenkort zeker gaat aanschaffen. Ines de Roo hoopt dat er veel van verkocht worden. En Brigitte Nijs schrijft dat ze het nog niet gekocht heeft, omdat ze graag een exemplaar wil dat gesigneerd is door een zekere Xavier Taverne. Maar ik woon in Vlaamse Brabant en hij is nog niet langs geweest. Ja, ik zou blijven luisteren, Brigitte. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En op Facebook zou ik ons ook in de gaten houden. Overal waar je kan eigenlijk, Brigitte. Heidi die volgt ons op Facebook. Is het boek gisteren al gaan halen? Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Heb je er al eens door gebladerd?
1: Ja, het is heel interessant over de dierenverzekering. Mm-hmm. En ook over de post dat je tijd hebt om je pakjes terug te sturen. En vind ook, als je luistert naar de radio, waar je soms met dingen lezen. En dan is het handig dat je nog een keer in de boek kan lezen.
0: Ja, want we praten over heel veel in de radio-uitzending. En dat komt allemaal neer op een aantal consumentenprincipes die je trouwens allemaal in dit boek terugvindt. En soms gaat het wat snel, dat horen we wel vaker. Ook over de nieuwsbrieven die we op vrijdag altijd sturen, zeggen mensen, ja, het zou toch leuk zijn om dat eens in een boek samen te krijgen. Wat zeg je?
1: Het is een heel interessant boek.
0: Welk hoofdstuk, naar welk hoofdstuk kijk je vooral uit, Heidi?
1: Naar de sparen in de supermarkt. Dat niet altijd klopt, 2+1 gratis. Dat soms wel goedkoper is als je gewoon 1 koopt.
0: Ja, ben je daarmee bezig, Heidi, als je naar de supermarkt gaat?
1: Ja, want het leven is al duur genoeg. En een beetje op budget laten.
0: Inderdaad, want dat proberen we te doen. En?
1: Het lukt soms, soms niet.
0: Ja, we zijn allemaal maar mensen, Heidi. Soms lukt het om een beetje te besparen en soms lukt dat ook niet. En dat vind je allemaal terug in het boek van Win-Win. Dankjewel voor je reactie. Veel mensen hebben het boek al gekocht, hebben ze ons laten weten, wat heel erg fijn is, want het ligt nog niet zo heel lang in de winkel, namelijk sinds gisteren of in sommige gevallen zelfs pas vandaag. Een aantal mensen hebben het ook al online gekocht. We willen graag nog een stapje verder gaan en Rosita Wintijn uit Brugge heeft mij een beetje in snelheid gepakt, want ze vroeg gisteren al via VRT Max, kunnen we dat boek niet gewoon winnen, gratis krijgen? Ja, ik had het kunnen weten, want het woord Win zit al in haar achternaam, Wintijn. Wel, Rosita Wintijn, we gaan dat absoluut doen. Want deze week geef ik op de radio 5 exemplaren weg van het boek van Win-Win. En we geven er ook nog eens 5 weg via onze nieuwsbrief. Hoe je die kunt winnen, dat kan je alleen maar ontdekken als je je geabonneerd hebt op de nieuwsbrief. Als dat nog niet gebeurd is, schrijf je dan nu snel in via VRT Max. Vrijdag krijg je dan onze wekelijkse nieuwsbrief in je mailbox en kan je een gesigneerd exemplaar van het boek winnen. 9:45 ongeveer komt die nieuwsbrief in je mailbox terecht. Maar ook op de radio geef ik 5 exemplaren weg. Wat moet je daarvoor doen? Stuur mij via VRT Max een bericht waarin je kort uitlegt waarom jij dat boek goed zou kunnen gebruiken. De 5 leukste reacties die worden door de redactie verzameld. En het zou zelfs kunnen dat niemand minder dan Shema Saisai jouw exemplaar deze week hoogst persoonlijk komt overhandigen. Stuur ons een bericht via VRT Max waarom jij dit boek, dit prachtige boek van Win-Win, kan gebruiken. En wie weet ga je ermee lopen. En wie weet krijg je het ook uit handen van Shema Saisai. Oh, zoveel redenen om mee te doen.

0: Ze heeft het heel goed gedaan in de Radio 2 Top 30. Blij dat er mensen zijn die toch wel blij worden van Shakira en Berna. Met Dai Dai, Caroline Becker. Goedemorgen.
1: Hallo, Xavier.
0: Jij zoekt altijd uit wat er in de producten zit die wij in huis halen. Onlangs hadden we het hier over chips, weet je, nog een week of twee geleden?
1: Ja, zeker.
0: En waarom je daar niet mee kan stoppen met snaaien als je voor de tv zit. En we hebben toen, je hebt een tip gegeven die je had gekregen van diëtist Michael zelf.
1: Ja, klopt.
0: En toen gebeurde er iets op
1: onvergetelijk.
0: Onvergetelijk. Ja. Er gebeurde iets op de radio waar we met plezier aan terugdenken.
1: Probeer voor tv een andere routine in te bouwen in plaats van te snacken. Koop bijvoorbeeld een grote pot body lotion. Smeer jezelf samen zien terwijl je tv kijkt.
0: Sorry. Dat is wel heel specifiek.
1: Ik vind... Ik vraag me, moet je je sokken dan aanhouden? Of wat? Ik moet toch nog eens even nadenken erover. Maar goed. Allee, Xavier, herpak u.
0: Sorry. Mireille gaat... Dat fragment is licht viraal gegaan, Caroline Becker. Maar we dachten, we moeten het er misschien wel eens over hebben. En dus?
1: Ja. En dus gaat het vandaag over body lotion.
0: Okay.
1: Wat zit er in body lotion?
0: Na het nieuws uit jouw buurt.
2: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselaar.

0: Radio 2.
1: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
2: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
3: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
5: Oh, dat is ongelooflijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
3: Woe! Wij gaan!
6: Ah, dan ik ook.
4: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
4: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
7: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is hij dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
13: Iets over 9:30, VRT Nieuws uit Limburg met Jente van der Sande. De ochtendspits op de E313 van Lubbe naar Hasselt verloopt vanochtend bijzonder moeizaam. Er is een ongeval gebeurd aan de afrit Hasselt-West. Rond 8:00 zijn daar 4 voertuigen tegen elkaar gebotst op de linkerrijstrook. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel hinder. Er zat een file tot aan de verkeerswisselaar in Lubbe en ook in de richting van Lubbe vertraagt het verkeer. De historische waterburcht in Aldebize gaat eind 2028 2 jaar dicht voor een grondige renovatie. Dat schrijft het Belang van Limburg. Het gaat onder meer om de ramen, het dak en de energievoorziening. De rest van het domein blijft wel open, zegt woordvoerder Kevin Slechte.
14: Aldebize is een heel groot domein, een heel grote site. We hebben verschillende andere gebouwen waar we dan de eventuele evenementen die in de Waterburg plaatsvonden, dat we die ergens anders gaan lokaliseren. Bijvoorbeeld het museum Domus wat in 2025 geopend is, die gaan we tijdelijk naar de kerk verhuizen. Ook de zomeropera die wel gekend is, die zijn ook nog aan het kijken voor andere plannen. Dus dat zijn voldoende alternatieven, Aldebize. En Aldebize gaat sowieso nooit volledig sluiten.
13: De renovatie maakt deel uit van een groter plan om de gebouwen van Aldebize de komende 10 tot 15 jaar gefaseerd aan te pakken. En de Waterburg is als eerste aan de beurt. Groen Hasselt dient een klacht in tegen het stadsbestuur bij het agentschap Binnenlands Bestuur. De stad zou een deel van het rapport over de bomenkap van ruim 200 platanen langs de Runkerse Steenweg onleesbaar hebben gemaakt. En zo konden heel wat gemeenteraadsleden niet het volledige rapport inkijken. Volgens de stad moest dat om de privacy te beschermen. Maar volgens Groen gemeenteraadslid Bright Ida stond er in die passages in dat rapport belangrijke info. Hij heeft het onder andere over een studie waaruit bleek dat een deel van de bomen behouden kon blijven. De stad spreekt de beschuldigingen tegen. En de stad Beringen heeft gisteravond voor de eerste editie van Tafel en Toog georganiseerd. Dat is een initiatief waarmee de stad de horeca wil ondersteunen. 4 keer per jaar zullen de uitbaters samenkomen om ideeën uit te wisselen en te bekijken hoe de stad hen kan helpen. Dat is nodig, want de horeca heeft het moeilijk, zegt Christophe Hapers van Brasserie Puur.
15: Dit initiatief is dan wel een goed initiatief, dat we samen kunnen zitten met het stadsbestuur van wat kunnen we doen, hoe kunnen we samen, en dat we mee inspraak hebben van kunnen we misschien sommige locaties iets verplaatsen of iets uitbreiden of alles samen doen, dat we alle dorpen samen iets kunnen doen ook, hè.
13: En naast de uitwisseling van ideeën zullen er ook nog opleidingen georganiseerd worden. Het weer dan nog. Bewolkt weer vandaag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Na de middag kans op opklaringen en het wordt niet warmer dan 20 graden. Meer nieuws uit Limburg lees je ook in de app van VRT Nieuws.
11: Hajo, waar schuiven we nog aan op dit uur?
16: Ja, de files waar je nog langer dan 10 minuten moet vertragen. Dat is op de E40 naar de kust tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Want daar is het opletten voor obstakels. Die liggen op verschillende plaatsen op de weg. Goed uitkijken daar. Mm-hmm. Verder naar Brussel nog een kwartier op de E19 vanaf Zemst. Op de binnenring rond Brussel, ja, wel nog een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de kleine ring richting zuid in Brussel dan nog 20 minuten van Koekelberg tot in de Rogiertunnel. Na het Antwerpen zie ik files van nog zo'n kwartier vanaf Kruibeek op de E17 en op de E313 nog 25 minuten vanaf Massenhoven.
11: Dankjewel.
17: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2. Win-win.
18: Xavier Taverne.

0: Dua Lipa.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Ik denk soms dat ik een Britse DJ ben. Zo. Dua Lipa.
2: Oh yeah.
0: En dan moet ik gewoon zeggen. Dua Lipa. Met Dance the Night.
2: Ben jij ooit naar de Vrije Radio geweest, Xavier?
0: Nee, maar ik luister heel veel Britse radio thuis.
2: Ik ook.
0: Ja, ja. BBC Radio 1 luister ik.
2: Ja.
0: Dan heb ik echt het gevoel dat ik in Engeland woon.
2: Ja, dat is een droom die waarschijnlijk niet...
0: Nooit zal...
2: Nee, kijk. Maar kijk.
0: We moeten zelfs niet doen alsof het ooit zal gebeuren.
2: Nee, maar we zijn tevreden waar we staan. Toch?
0: Zeker, want we mogen het allerbeste consumentenprogramma van de Lage Landen, nu en veel breder dan dat, presenteren. En we zoeken uit wat er in de dingen zit. Vandaag gaat het over, Caroline...
2: Ja, body lotions. Hè. Body lotion op vraag van een aantal luisteraars met gevoel voor humor. dus ik ben in de wereld van de body lotion. Gedoken.
0: Body lotion betekent dus alleen voor the body en niet voor het gezicht?
2: Not for the face, honey. gezicht is complexer. Hè? Daar heb je zo vette en minder vette zones. Daarvoor heb je een crème nodig. Dat is voor diepere hydratatie.
0: Okay.
2: Body lotion is dus voor je hele lichaam, om te hydrateren. Maar eigenlijk zouden we dat niet nodig moeten hebben, zo'n body lotion. Want een gewone huid, Xavier, heeft dat niet nodig. Dat is perfect van zichzelf. Al zijn er natuurlijk mensen met een te droge huid en vrouwen die ook wat ouder worden, hè, want wij drogen langs alle kanten uit. Dus wij hebben dat ook wel eens nodig voor onze huid.
0: Voor de huid, voor alle duidelijkheid. Ja. Ja. Ik heb wel nog nooit het gevoel gehad dat ik een body lotion nodig had.
2: Ja.
0: Veel mensen hebben het gevoel dat ze dat wel kunnen gebruiken.
2: Ja, en dat is omdat wij vaak... Wij douchen eigenlijk te vaak.
0: Dat
2: en
0: ook
2: wij,
0: nog eens.
2: Ja, en wij douchen ook te lang. En wij douchen ook te warm, waardoor dat onze huid uitdroogt. En tijdens dat douchen gaan we dan ook nog eens allerlei zeepjes en shampoos en zo gebruiken. Die we eigenlijk ook niet echt nodig hebben. En daar droogt onze huid ook van uit. Dus na het douchen kan een body lotion de vochtbalans herstellen.
0: Heerlijk, hè? Hoe we iets doen wat we eigenlijk te veel doen. En dat dus moeten herstellen met iets wat we eigenlijk niet nodig hebben.
2: Hey, dat houdt de economie draaiende, Xavier.
0: Ongelooflijk. De mens is een gewillig schaap op het altaar van... producent.
2: Waar gaan we naartoe?
0: Ja. Maar goed, je hebt chique body lotions van €30 per fles. Of ja...
2: Bidonnen van 7 euro.
0: Ja, 5 liter flessen voor €7.
2: Ja.
0: Ja, welke moet je dan kiezen? Hè?
2: Ah, wel, ik zal u iets zeggen. Body lotion is waarschijnlijk een van de grootste oplichterijen in de winkelrekken.
0: Nou.
2: Ja, dat is een zware uitspraak, maar zo doen wij dat in de media. Want wat zit daar vooral in? Water. 80% water.
0: Allee, joh.
2: Ja, en die andere 20% dat zijn vochtinbrengers. Hè, die het vocht in de huid doen trekken. Zoals glycerine of urea. Hè, dat staat soms op je body lotion, urea. Vochtvasthouders. Zoals vaseline en minerale oliën en paraffines en siliconen. Maar er zitten ook vetten en oliën in om onze huid zachter en gladder te maken. Daar heb je dan weer emulgatoren voor nodig. Want olie en water dat mengt niet goed. Emulgatoren maakt dat allemaal wat samenbinden. En dan de bewaarmiddelen, hè, zoals parabenen. Want we zitten daar met onze handen in en zo. We willen niet dat dat gaat schimmelen en bacteriën erin komen. En dat zijn eigenlijk die 5 basisbestanddelen... zijn in elke body lotion hetzelfde. Samen met die hele klets water erbij. Dus eigenlijk, je betaalt vooral voor water... en ongeveer overal dezelfde basisbestanddelen.
0: Als ik overal hetzelfde voor betaal, waarom kost het ene dan €30 en het andere €7?
2: Ja, dat is een zeer goede vraag, Xavier. Want de ene is daarom niet beter dan de andere. Ja. Hè? Als je een gezonde huid hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit welke body lotion je kiest. Of je nu naar de Action gaat, of je gaat naar de Issy Paris XL. €6, €26, wil niks zeggen over de kwaliteit, want die basis die blijft gewoon hetzelfde.
0: Ja, die basis blijft hetzelfde, maar toch wordt er mij van alles beloofd. Als ik naar die flessen body lotion kijk. Natuurlijk, clean, zonder parabenen, zonder siliconen, met etherische olie voor de droge huid, voor de natuurlijke huid, voor de vette huid, anti-aging.
2: Ja, ik ben daar eens ingedoken. Hè. Huh? Ik zal straks met ontnuchterende waarheden aankomen. Ik zag je.
0: Oh,
2: you love me.
0: Ja, I love you. Radio 2. Win-win.

0: Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Ja, wat zit er in bodylotion is de vraag die we ons vandaag stellen. Carolien, je zei net al, je hebt al de droom doorprikt. 80% water, 20% basisingrediënten. Meer zit er ook niet in de basis van je bodylotion. Allemaal goedkope ingrediënten ook nog eens.
2: Ja.
0: En toch blijft er zoveel om uit te kiezen als consument als je in die afdeling bodylotion. Want dat is een afdeling, hè, bodylotion. Hoe kies Amai. Ik dan?
2: Wel, ik heb daarvoor eens met dokter Samira Baharlou gebeld, dermatologe aan UZ Brussel. En ze zegt, ten eerste moet je je huid wel een klein beetje leren kennen. Hè. Wat de behoeftes van je huid zijn. Heb je allergieën, dan moet je natuurlijk goed kijken wat er in je bodylotion zit. Parfum, dat is al iets wat heel veel allergische reacties kan opwekken. Etherische oliën, klinkt allemaal lekker natuurlijk, kan je ook heel wat reacties van krijgen. Trouwens, kinderen ook niet mee insmeren met bodylotion. Droge vlekken, nee. Zeker niet. Die hebben dat totaal niet nodig.
0: Okay.
2: Maar totaal niet. En ook kan je ook allergieën van krijgen van die parfums in die producten. En als je droge vlekjes en eczeem en zo hebt, dan raad ze toch aan om je bodylotion bij de apotheek te halen.
0: Ja, maar mijn nicht van 15 heeft dat. Maar dit is wel bij de apotheek gehaald.
2: Ja, omdat je daar veel meer duiding krijgt.
0: Ja, het is wel echt iets medicinaal bijna, dat die droge plekken wat aanpakt.
2: Voilà. En dan zegt ze, oké, dan kan je er best gaan induiken en dan kan je best langs de apotheek gaan. Heb je dat niet, hè? Heb je een gewone huid, dan zit daar eigenlijk niet veel verschil tussen al die bodylotions.
0: Ja, want je kan kiezen tussen verschillende geuren. Dat is al, enfin ja, dat moet je dan vooral zelf weten wat je lekker vindt en wat niet. Maar er staan ook nog heel wat andere claims op. Brenda uit Oosterzeele zegt dat ze altijd een bodylotion koopt met natuurlijke ingrediënten zonder parabenen.
2: Ja, dat staat vaak op de verpakking, hè. Natuurlijk of clean, hè, staat er ook altijd clean. Ik ben dan eigenlijk ook wel geneigd om dat te pakken, Xavier. Echt, want dan denk ik, dat zal dan wel beter zijn. Maar dokter Baharlou kan daar heel kort over zijn.
3: Als dat staat natuurlijk, clean, dat is fake. Omdat het natuurlijk niet beter is. Je moet niet meer centen daarvoor uitgeven, omdat het natuurlijk is.
2: Ja, het is marketing. Het is gewoon marketing. Zo een olijfblad op de verpakking of met aloe vera en zo. Ze zegt, ja, dat ziet er allemaal natuurlijker en gezonder uit. Maar dat is geen wetenschap. Dat is gewoon marketing. En ook opletten met die etherische oliën. Hè, zoals ik daarnet al zei, dat klinkt ook allemaal natuurlijk. Maar dat veroorzaakt huidirritatie.
0: Allee, en wat dan met opschriften als zonder parabenen en zonder siliconen?
2: Wel, volgens heel wat dermatologen, ook zoals dokter Baharlou, zijn dat holle marketingtermen. Siliconen en parabenen met die etherische oliën, hè, zoals ik daarnet al zei, dat klinkt ook allemaal natuurlijk, maar dat veroorzaakt huidirritatie.
0: Allee, en wat dan met opschriften als zonder parabenen en zonder siliconen?
2: Wel, volgens heel wat dermatologen, ook zoals dokter Baharlou,

0: zijn bewaarmiddelen en die zijn gecontroleerd op veiligheid, zegt ze. Siliconen die trekken trouwens niet in onze huid. Zijn wel schadelijk voor het milieu, dat moet ik er wel bij zeggen. Okay. Maar kijk, allee, mocht je daar nu allergisch aan zijn, dan is dat iets anders. Maar dat is niet schadelijk, zegt ze. Maar ik vind wel, daar moet ik eerlijk over zijn, Xavier, niet iedereen is het daarover eens. Er zijn ook wetenschappers die dan weer kritischer zijn voor parabenen.
1: Ja, want die hebben we hier ook al gehoord. Hè. Daar is blijkbaar geen eenduidigheid over.
0: Nee, ze zeggen, we moeten daar voorzichtig in zijn. Zeker met iets wat we bijvoorbeeld elke dag op onze huid smeren. De concentraties zijn bepaald door Europa. Maar wat geeft dat op lange termijn? Daar zijn ze nog niet helemaal over.
1: En wat betekent dermatologisch getest dan? Want daar pakken ze ook graag mee uit. Hè? Als het een soort medische claim is.
0: Ja, dat zijn eigenlijk zijn dat gewoon alle huidproducten die in onze rekken liggen, zijn dermatologisch getest. Anders mogen ze niet op de markt komen. Dus, dat is dan toch ook weer een beetje een zever in pakjes. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Zever in pakjes dus.
2: Dus, Caroline, wat zit erin?
0: 80% water, 20% andere bestanddelen om het vocht vast te houden en de boel niet te laten verrotten. Dat is eigenlijk waar je body lotion uit bestaat. Is je body lotion duur? Dan heb jij vooral voor marketing betaald. Lekker geurtje, mooi doosje en de holle claim dat het natuurlijk is. Maar het zegt niks over de kwaliteit. Heb je een huid zonder specifieke noden? Wil je s'avonds van de chips blijven, Xavier? Smeer je dan gerust voor tv helemaal in met een body lotion van een huismerk, want dat is even goed als de dure variant. Probeer uit, kijk hoe je huid erop reageert.
1: Ja, want dat is niet onbelangrijk. Je kan er wel nog allergisch voor zijn.
0: Dat wel. Dus probeer gewoon uit.
1: Maar als ik het zo hoor, dan heb ik geen enkel argument gehoord om body lotion in huis te halen, behalve om zo weinig mogelijk chips te eten in de zetel.
0: Voilà. Is dat niet het belangrijkste argument?
1: Ik zou daar, mocht ik nu een marketeer zijn, zette ik dat in de winkelrekken.
0: Houd je van de chips af.
1: Houd je weg van de chips.
0: Ja. Perfect.
1: Dankjewel, Caroline.
0: Graag gedaan.

Bazaar en ooit komt er een dag. Ja, ik ben intussen ook een beetje de sfeerspons van mijn eigen vriendengroep geworden. Want een vriendin stuurt me net, ja, lap, nu heb ik gisteren net nog bodylotion gekocht. Om dan te horen dat het uiteindelijk vooral marketing is en dat die dure gewoon veel en veel te duur is.

Keen en Crystal Ball, Anne en Daan, die zijn er zo meteen. En die hebben het af en toe wel eens over een boek. Maar vandaag, jongens, hebben ze het over een boek. Ja, dat is het boek. Meer kan ik daar niet over zeggen. Het is het boek met hoofdletter. Bij Anne en Daan, zo meteen.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
4: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
4: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, kieken.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
6: Ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: En lekker met van die
7: spijkerzicht.
8: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
9: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
10: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotec Open Deurdag.
9: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotec Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
10: Meer info op sensotec.be. Sensotec.
11: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
12: Je hebt er die zweren bij boter, je hebt er bij die zweren bij olijfolie. Is de een beter dan de andere? Diëtiste Lisa de Brabander. Zometeen bij Anne en Daan.
13: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
14: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. De douane rolde dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken in ons land op. En dat is evenveel als het record in 2024. Dat waren er toen 12 wel op een heel jaar. Dit jaar werden er in die illegale fabrieken al 185 miljoen namaaksigaretten aangetroffen. Dat zegt de douanetopman Christian van der Waren.
15: Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant. En toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. Als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1 miljoen en half sigaretten per dag produceren.
14: De maximumprijs voor diesel is vandaag voor het eerst boven 2,5 euro per liter. De prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt is dus wel alweer in dalende lijn. Dus die recordhoogte is vermoedelijk van korte duur. Al weet je dat wel nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energia.
16: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
14: En vanochtend zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Jannie Vermeers en ook Thibaut Nijs. Die laatste is er voor het eerst bij op het WK. Nijs had er zin in, ook al was het voor hem wel heel vroeg vanmorgen.
17: Goh, het was 6:00 of 5:30 deze ochtend om op te staan, dus fonkelen doen ze nog niet. Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
14: Nog geen fonkelende ogen dus bij Thibaut Nijs. Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn vanmorgen vroeg vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit. Zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor België zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert daar de twee kopmannen. Het is nu hier en daar nog wat bewolkt. Na de middag wordt het wel zonniger en we halen temperaturen tot zo'n 20 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het opnieuw op. Het is ook nog altijd zacht met temperaturen tot zo'n 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
18: Dankjewel Jonas. Op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertraging tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde. Files naar Antwerpen op de E17 heb je 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Nederland 10 minuten van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
8: Radio 2, Anne en Daan.
1: Anne Rijmen en Daan Masset.
12: Straks hebben we het over olijfolie en boter. Het wordt dus sowieso een lekkere uitzending. Daar kan je van op aan. Zeer welkom bij een nieuwe

0: Bruno Mars en Treasure. Lieve, lieve radiovrienden. Daan heeft er al een heel avontuur op zitten. En het is nog maar amper 10 uur.
1: Ja, ik ben vandaag nog eens met de trein naar het werk gekomen. En ik stond vanochtend 10 minuten te vroeg op het perron. Helemaal klaar.
0: Voor de dag.
1: Ik had om 5:30 al tickets gekocht om de trein te nemen. Want anders sta ik op het perron nog zo last minute. Ik dacht, ik ben er helemaal klaar voor. Dus ik sta klaar. De trein komt het station binnengereden. Ik voel aan mijn zakken en ik denk... Shit. Geen gsm. Oh. Waar die tickets op staan.
0: Oh nee.
1: Ben ik terug naar de wagen gekeerd die op de parking stond. Ook daar lag je niet in. Dus ja.
0: Dus jij ligt de paniek al.
1: Ja, lichte paniek. Ja, bon, kon niet op de trein stappen, want ik had geen ticket. Dus weer naar huis.
0: Ma.
1: Smartphone lag nog op de keukenkast. Ja. En dan rechtsomkeer gemaakt. Intussen waren de kinderen al wakker. Heb ik die nog een kusje kunnen geven. En dan
0: kijk.
1: Richting station voor de volgende trein. En toen kwam ik aan in Brussel-Noord met de trein.
0: Ja.
1: En daar hing, misschien mensen die daarvan ook vandaag ook zijn gepasseerd, daar hing precies een geur van glühwein.
0: Ik heb daar al andere geuren meegemaakt, maar...
1: Ook. Maar vandaag, ofwel is het omdat ik zo'n kerstfanaat ben, maar ik rook precies zo de typische kerstdrank glühwein.
0: Dat is misschien wel wat vroeg op de dag, hè?
1: Ja, ofwel zat dat in iemand zijn thermos.
0: Kan.
1: Die zin had in glühwein in plaats van koffie.
0: Ja, en dat op een dag met 23 graden. Maar kijk, je bent er geraakt met gsm.
1: Ja.
0: Dus we kunnen beginnen.
1: Ja.
0: Oké, heel goed dan Daan.
2: Radio 2, Anne en Daan.
3: Anne Rijmen

0: Bon Jovi en Keep the Faith. Goedemorgen allemaal. Veel gelezen dit weekend. Veel. De kranten vooral. Ik heb ook geprobeerd om een boek te lezen. Nog moeite mee. Behalve als het zeer interessant is.
1: Ja, heb je het dan over je eigen boek? Gezonder zonder zever?
0: Je bedoelt dat boek met 100 gezondheidsvragen, Daan, en evenveel antwoorden dat in de boekhandel ligt, dat jij van mij gekregen hebt, dat je nog niet opengedaan hebt?
1: Wie zegt dat?
0: Ik ben er zeker van.
1: Wie zegt dat? Ik was druk bezig met een ander boek en dat is dat van Win-Win namelijk. Dat ligt vanaf vandaag in de boekhandel. Er staan allemaal leuke dingen in die jou vooruit helpen in het leven. Zoals bijvoorbeeld, weet je wat herroepingsrecht is?
0: Nee.
1: Ah, herroepingsrecht. Als jij dingen online bestelt, dan krijg je 14 dagen bedenktijd. Je moet daar zelfs geen reden voor opgeven. Dus als jij zegt na 14 dagen, dit is het toch niet, kan je dat gewoon terugsturen. Dat geldt voor alle Europese verkopers. Maar de kans is groot dat je dan wel de retourkosten zelf moet betalen. We zijn gewend bij de grote giganten zoals een Zalando of een Bol.com dat je gratis mag retourneren. Maar eigenlijk zijn de verzendkosten wel voor de klant. Tenzij dat de verkoper, zoals een Zalando en Bol, dat dus voor hun eigen rekening wil nemen. Maar als de verkoper een fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld iets verkeerd geleverd, dan moet je wel moeten zij opdraaien voor de retourkosten. Ik lees bijvoorbeeld op pagina 130 in het boek.
0: Als je maar is het al zo ver? Heb je dat al gelezen?
1: Dat, jong, ik ben een sneltrein. Als je een blauwe hoofdtelefoon bestelt, maar je krijgt een zwart exemplaar, dan is het product niet conform wat je besteld hebt. En dan geldt de wettelijke garantie. En de verkoper moet jou dan gratis een zwarte hoofdtelefoon bezorgen.
0: Oké, wat als je die tweedehands koopt?
1: Ook dan is er wettelijke garantie van toepassing. Zeker als het bij professionele handelaren gaat. Denk dus bijvoorbeeld aan de kringwinkel of aan de trok. Als jij nu tweedehands spullen koopt via een platform zoals Facebook Marktplaats, dan geldt dat niet.
0: Dat is enkel bij officiële eigenlijk.
1: Inderdaad. En zelfs als je tweedehands spullen koopt, dan mag dat verlaagd worden naar 1 jaar garantie. Maar dan moet de verkoper het jou wel op voorhand laten weten. Bijvoorbeeld door het op de factuur te zetten of in de algemene voorwaarden.
0: Allee zeg. Ik heb wel eens gehoord dat je ook 1 jaar wettelijke garantie hebt op een dier. Dat vond ik heel gek.
1: Ja, dat staat ook in het boek. Dat geldt dan voor professionele verkopers weliswaar. En dan ben je beschermd voor bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een aangeboren afwijking. En dan mag een herstelling, dat is eigenlijk de dierenarts.
0: Krijgt een nieuw pootje.
1: Of een vervanging, een nieuw dier, dat mag je dan vragen. Het gaat wel over levende wezens, maar dieren zijn dus voor de wet een product.
0: Onder garantie. Zeg. Allee, het is allemaal interessant. Je vindt dat boek van Win-Win nu in de boekhandel. Dat ligt vast naast dat van mij. Ik geef nog even de titel mee voordat team Win-Win mij uit de groep zet. Gezonder zonder zever. Naast Win-Win. Allee. Kusje, Xavier.

0: Princess Darlings en Up All Night. Ik heb me zoiets nieuws gekocht. Een spuitbus voor olijfolie. Ken je dat? Dat gespuit en dan komt er olijfolie uit. Mijn man die giet zoveel olijfolie in de pan dat dat net niet over de rand klotst. Dus met een spray is dat een beetje minder.
1: Ja, ik ga je helemaal wild maken, want ik doe soms de twee in één pan. Beetje ja. boter en dan olijfolie erover. Echt dan smaak. Jongens toch.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, wat is het beste? Olijfolie of boter? Daar komt onze diëtiste Lisa zo meteen over vertellen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, Olivers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Linda Carlisle en Leave a Light On. Onze diëtiste Lisa de Brabander is erbij komen zitten. Want we willen het hebben over plantaardige olie of boter. Persoonlijk, Daan, ga ik liever voor boter. Ik vind dat dat lekkerder ruikt. En ja, ik vind dat gewoon lekkerder.
1: Oké, doe mij dan maar toch de olie als we dan een kamp moeten kiezen. Ik bestel af en toe zelfs olijfolie die rechtstreeks uit Spanje komt. En dat zit tussen mijn oren waarschijnlijk, maar ik proef dat. Bon, benieuwd wat de beste keuze is. Lisa de Brabander, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ja, Lisa, om te beginnen zijn veel verschillende soorten plantaardige oliën. Hè?
0: Ja, klopt.
2: Ik ben al naar de winkel geweest om te checken, voordat we dit gingen doen. Sorry, maar die rekken staan vol.
0: Ja. Ja, inderdaad, er is heel veel keuze als je in de supermarkt rondloopt. Uiteindelijk al drie verschillende soorten oliën, of drie verschillende categorieën. Dat zijn de zaadoliën, de nootoliën en dan de meest gekende, die de meeste mensen wel gebruiken, de olijfolie. Maar als we dan eigenlijk heel specifiek gaan kijken naar die voedingswaarden, maar dan vooral naar de vetten, want ja, een olie of boter is wel een echte vetbron, dan is het belangrijk dat we dat vetprofiel eigenlijk gaan bekijken. De meeste vetten hebben een verschil tussen de verhouding verzadigde en onverzadigde vetten. De verzadigde vetten, dat is wel een belangrijke, zijn eigenlijk de slechte vetten, wordt soms wel een keer vernoemd in de volksmond, de slechte vetten. En de onverzadigde vetten zijn de goede vetten. Wat is dat verschil? Die verzadigde vetten geven meer risico op hart- en vaatziekten, cholesterol dat daarmee stijgt, maar ook naar overwicht en obesitas. Terwijl dan die onverzadigde vetten, die goede vetten, net het tegendeel een beetje gaan bewijzen. Die gaan eigenlijk ontstekingsremmend gaan werken. Goed voor de cholesterol, gaan de goede cholesterol doen stijgen, de slechte doen zakken en ook positief voor hart- en vaatziekten. En als ik daar dan naar mag gaan kijken, dan zou ik uiteraard kiezen voor de plantaardige oliën, want die verhouding zit daar veel beter dan bij boter. Want boter bevat meer verzadigd vet dan onverzadigd vet en bij olie is het omgekeerd.
2: Ja, je hebt die net al opgesomd, hè, die voordelen.
0: Ja.
2: Essentiële vetzuren, omega 3, omega 6 en zo. Hoe zit dat dan met olijfolie? Mag je dat voor alles toepassen of is er dan ook, want je hebt zo'n verschil in,
0: ja.
2: Hoe zeg je dat dan? Vierge en
1: vierge,
2: een extra vierge.
0: Dat verschil is vooral in productieproces. Extra vierge gaat, dat is een koude persing, dus al die voedingsstoffen blijven nog mooi bewaard. Dat is ook vaak een duurdere olie. Je ziet dat ook, dat prijsverschil. Die is ook ietsje troebeler, dus je mag daarmee bakken, maar ik zou zeggen kort bakken. Niet te lang gaan vergitten, maar eigenlijk is het jammer omdat je een vrij dure olie koopt.
2: Ah, en je vergeet dat eigenlijk kapot dan?
0: Ja, je vergeet het inderdaad een beetje kapot, maar ook, het is daar een zeer mooie, like dat je daarnet zei, dat klopt wel echt, hè. Die smaak wordt super mooi behouden. En dan is het fijner om dat bijvoorbeeld een keer over een burrata of een salade te doen. Dan heb je daar veel meer smaak.
2: Die zijn zo wat smeuwiger, hè?
0: Ja.
2: Die zijn zo wat ook geler, vind ik.
1: Ja.
2: Dat is toch wat ik.
1: Tijdens de allereerste Radio 2 Winterbreak in januari zijn we een olijfolie-tasting gaan doen.
0: Denk.
1: Dat is heel tof. Ik weet nog dat je dat achteraan op je tong moest proeven. Je moest dat naar binnen slikken en dan proef je allerlei smaken die je niet proeft aan het puntje van je tong.
2: Ja.
1: Hoe het precies zat, weet ik niet meer. Gelukkig gaan we nog eens terug in januari. Kunnen we er meer over
2: leren. Kunnen we nog eens gaan. Hè?
1: Ja. Maar laat weten, ben je team olijfolie of team boter? Ik zie de reacties al binnenlopen via VRT Max. Mag je blijven doen, hoor.

0: Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou.
1: Er staat nog één file naar Antwerpen, dat is op de E313. 10 minuten komt erbij vanaf Randst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Borgerhout tot Deurne. Daar is een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Maak even plaats voor de chouchou van de zomer. De winnaar van het 10e seizoen van The Voice, Bas Herra, met All Because of You.

0: London Beat and You Bring on the Sun.
1: We hebben huisdiëtiste Lisa bij ons zitten. Het gaat over boter versus olijfolie vandaag.
0: Ja, ik heb luisteraar Bettina aan de lijn. Dag Bettina, goedemorgen.
2: Goedemorgen Dan en Daan.
0: Ben je team boter of team olijfolie?
2: Ik ben beide.
0: Beide? Je combineert ze ook?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké, okay, boter plus de olijfolie.
2: Als ik bijvoorbeeld een steak wil bakken, dan zal ik een soort boter gebruiken. En als ik wil wokken bijvoorbeeld, dan ga ik olie gebruiken.
0: Ja, ja, zo doe ik het ook.
2: Dat er een beetje vanaf wat ik ga klaarmaken.
0: Ja. Ja, dat klopt ook, hè.
1: Traditionele verdeling, denk ik dan. Over die boter gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Maar Lisa, je had het net al over die olie. Er zijn eigenlijk drie soorten oliën. Namelijk zaadolie, walnootolie en olijfolie, de meest bekende. Wat is het verschil? Wanneer gebruiken we wat?
3: Ja, inderdaad. Dus die zaadolie, die nootolieën en die olijfolie. Die zaadolieën, die hebben inderdaad, zoals mevrouw ook zegt op de, aan de telefoon, die hebben een hogere rooktemperatuur. Dus daar kan je inderdaad gemakkelijker mee gaan wokken. Ja, hoge temperaturen mee aangaan. Bijvoorbeeld zonnebloemolie, arachideolie, dat kan je echt gaan gebruiken om te wokken.
1: Ja, ja, ik heb dat al eens gelezen op zo'n, hoe heet dat, O4-plaat.
3: Ja.
1: Dat is heel warm en dan zeiden ze tegen mij, je moet arachideolie gebruiken.
3: Ja, inderdaad.
1: Dat kan meer warmte aan.
3: Ja, ah, okay. Ja, dat is een verschil in rooktemperatuur. Stel dat we dat niet zouden doen en we zouden bijvoorbeeld een walnootolie op een O4-plaat gaan leggen, dan gaat die walnootolie echt gaan oxideren, zeer snel gaan oxideren, omdat die hitte niet aan kan. En dan krijgen we schadelijke stoffen in ons lichaam. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus dat moeten we echt wel goed bekijken. Welke olie gebruik je voor welke bereiding? Een olijfolie bijvoorbeeld kan dan gebruikt worden om kort een keer groentjes aan te stoven, iets kort aan te bakken, maar niet te hoog te gaan in temperatuur. En dan een walnootolie, zoals ik nu net zei, of een lijnzaadolie, dat is dan eerder voor in koude salades te doen. Een keer een lepeltje over de salade.
0: Maar als jij nu een worstje bakt, of een vleesje, wat doe je dat dan? Is dat dan boter of olijfolie?
3: Ja, dat is een beetje afhankelijk. Ik zou dan eerder snel naar een olijfolie gaan of een arachideolie om iets aan te bakken. Maar ik kan inderdaad ook wel begrijpen dat boter smaakt ook vaak ietsje beter. Dat dan een boter gebruikt wordt. Maar inderdaad, met boter mag je bijvoorbeeld niet gaan wokken. Want dat is dan weer, boter heeft ook niet zo'n hoge rooktemperatuur.
0: Nee, dat wist ik.
3: Dus een beetje, eigenlijk de combinatie van beiden is niet zo slecht. Dat is,
0: Goed, we gaan het er zo meteen nog verder over hebben, hoor.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: Ik weet het. Mag ik zeggen?
6: De zoete inval.
7: Jullie mogen het.
8: Wij mogen het en hij niet.
7: Ja.
8: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
7: Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
9: Is er een dokter in de zaal?
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
10: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
4: Check de volledige kalender op VRT Max.
11: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond een currieke?
15: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
17: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
15: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Bryan Adams en Summer of 69. Huisdiëtiste Lisa de Brabander is bij ons om het verschil uit te leggen tussen olijfolie en boter. Nu zou je denken van, ja, iedereen doet toch zijn eigen ding. Maar jongens, de vragen die hier binnenkomen via VRT Max, hallo kus. Dat er veel soorten olijfolie zijn, dat vertelden ze net nog. De ene kan heel heet worden, de ander dan weer niet. Dat is dan weer voor koude of warme gerechten. Maar we hebben ook een vraag van Sandra. Dag Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens.
1: Ja, ik had online al een aantal keer gelezen dat die geraffineerde plantaardige olie ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat, omdat die geraffineerd worden en eigenlijk aan hoge temperatuur geproduceerd worden, dat daar heel veel schadelijke stoffen in ontstaan en dat dat eigenlijk ontstekingen kan veroorzaken in jouw lichaam. Dus daardoor ben ik ook gestopt met plantaardige olie te gebruiken, en zeker de geraffineerde. En werk ik nu eigenlijk voornamelijk alleen maar met olijfolie en kokosolie.
0: Ja, Lisa, vertel.
2: Ja, inderdaad. Goeie, ik begrijp de vraag, want dat speelt bij heel veel mensen. En ik zie dat ook wel af en toe een keer passeren op social media.
0: Ja.
2: Dat olieën inderdaad ontstekingen zouden gaan veroorzaken. Maar dat is eigenlijk een kleine, of ja, moet ik het vertellen, een misvatting in de voeding. Dat komt eigenlijk van, ver terug, de jaren 90, zagen ze in veel wetenschappelijk onderzoek dat de chronische ziekten eigenlijk aan het stijgen waren. Hè, obesitas, ook darmproblematiek. Dus daarvan dan die ontstekingen of die...
0: Ja,
2: dat verhaal
0: van die ontstekingen komen, ja.
2: En dan zagen ze eigenlijk dat ook in die tijd het gebruik van zaadolieën bijvoorbeeld, dus die arachideolie, die zonnebloemolie, dat ook steeg. Dus wij begonnen dat meer en meer te consumeren. Want als ik dat bijvoorbeeld zelf vraag aan mijn oma, die had dat niet in haar huis staan, die had alleen maar boter staan. Dus ze zijn meer en meer olie beginnen gaan gebruiken, maar ze zagen ook een trend dat wij meer ziekten begonnen ontwikkelen, meer darmziekten. En zo is dat eigenlijk ontstaan, dat die link werd gelegd met, komt dat van die zaadolieën? Maar mevrouw dat we nu aan de lijn hebben, die spreekt vooral over die geraffineerde olieën. Daar klopt niet volledig, want olieën worden eigenlijk verhit of geraffineerd om net hogere temperaturen te gaan aangaan, of dan die hogere temperaturen aankunnen, zodat er minder oxidatie voorkomt. Dus het is eigenlijk een beetje een tegenstrijdig...
0: Dus minder oxidatie, minder ontsteking.
2: Ja. Dus het is niet zo dat geraffineerde producten ontstekingen gaan veroorzaken, dat zeker niet. En als we dan spreken over, want wat ik vooral lees op social media, is dat de zaadolieën zijn die ontstekingen veroorzaken. En dat komt dan eigenlijk van oud wetenschappelijk onderzoek dat de dag van vandaag al ontkracht is en eigenlijk tegendeel bewezen. Zo dat geraffineerde producten ontstekingen gaan veroorzaken, dat zeker niet. En als we dan spreken over, want wat ik vooral lees op social media, is dat de zaadolieën zijn die ontstekingen veroorzaken. En dat komt dan eigenlijk van oud wetenschappelijk onderzoek dat de dag van vandaag al ontkracht is.

0: niet meer wat is er nu juist, wat is er niet juist. En er wordt altijd verwezen naar wetenschappelijk onderzoek. Maar de vraag is, ja, inderdaad, hoe oud is dat wetenschappelijk onderzoek?
1: Nee, maar ik versta het, Sandra. Ik zit ook altijd vaak van die vragen. Misschien de trends niet volgen op social media, maar luisteren naar onze Lisa, huisdiëtiste. Je sprak net al over boter. Daar zullen we het straks over hebben, want daar komen ook wat vragen over binnen via 14 Max.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Quondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info quondam.be.
4: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
5: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
6: Het zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betant.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij hier?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière-switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
14: Olijfolie, noten, zaden, koude, warme gerechten. Boter was het beste. En hoe zit het met hoeveel boter? Diëtiste Lisa de Brabander vertelt ons straks het antwoord.
15: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
16: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Door het conflict in het Midden-Oosten zijn niet enkel de brandstofprijzen sterk gestegen, ook bouwmaterialen zijn veel duurder geworden. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog in 1 jaar tijd en de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwondernemingen werken daarom met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen achteraf worden bijgesteld. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op heel korte termijn kunnen opvangen. En dat komt dus allemaal door die stijgende energieprijzen, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Inbeeld.
17: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld. En dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
16: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting door te rekenen. Ook al is die nieuwe belasting pas vanaf januari van kracht. Studentenvereniging Opkrot geeft juridische adviezen en wijst op de dingen waar studenten op moeten letten.
18: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt. Juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven. En ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent. Juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
16: Huisbazen die de kotbelasting nu al aanrekenen, moeten dat altijd in het contract zetten. De studentenraad vreest dat de tax op kotgaan te duur zal maken. De douane heeft 119 kilogram cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verdeeld over koelcontainers met ananassen en bananen die afkomstig waren uit Costa Rica en uit Peru. De gevonden drugs zullen worden vernietigd. Er loopt een onderzoek. Het is nu nog wat bewolkt. Straks na de middag wordt het wel zonniger en tot zo'n 20 graden. Morgen begint grijs, daarna klaart het opnieuw op. Het is wel nog altijd heel zacht, tot wel 23 graden. En meer in de app van VRT Nieuws.
19: Europabank, de bank die durft. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten vertragen van Borgerhout tot Deurne. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeval. Ook nog aanschuiven naar Antwerpen op de E313. 40 minuten erbij vanaf Ranst. Op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel 10 minuten. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.

0: Xavier en ik, we zeiden van de week nog, dat vinden we een tof nummertje. Choose in Texas en Ella Langley.
1: Je zal niet alleen zijn. Diëtiste Lisa is bij ons, want we hebben het vandaag over olie en boter bij Anandaan. Net al geleerd dat arachideolie een hogere temperatuur aan kan dan bijvoorbeeld olijfolie en dat je walnootolie vooral kan gebruiken bij de afwerking van koude gerechten. Ja, ja, goed onthouden, klopt, hè, Lisa? Ja. Goed.
0: Heel goed. Laten we het eens hebben over de boter, want er zijn ook oneindig varianten in. Ingrid, laat weten via VRT Max, wat met de bakboter van bekende merken in plaats van echte boter? Is het gezonder?
2: Ja, ja, inderdaad. Bakboter is zo iets dat dan had eerst de hoevenboter, wat dan onze grootouders vaak gebruikten, en dan had je in één keer de bakboter van de bekende merken inderdaad. En wat was dan het voordeel uit die bakboter? Dat, ja, een groot deel was dan ook plantaardig vet, dus dat werd dan ook een beetje gelabeld als wat gezonder. Maar dat plantaardig vet, dus dat was een deel echte boter, uh-huh, en dan een deel plantaardig vet. Maar dat plantaardig vet, ja, dat is vloeibaar, dat werd verhard. En in dat proces van verharding, dus dan weer een beetje naar bewerkte voeding, toe. In dat proces van verharding komen er transvetten vrij. Wat was eigenlijk de insteek van de producent? Minder verzadigde vetten, dus meer onverzadigde vetten gaan toevoegen. Vandaar dat ze die plantaardige oliën toevoegden aan boter. Omdat dat dan ook wat gezonder werd gelabeld. Maar die transvetten kwamen wel vrij. En daar sprak eigenlijk niemand over. Dat wisten we toen ook niet echt. Dan weer heel veel onderzoek, zoals altijd, veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dan kwamen die transvetten wel echt naar boven, dat dat een relatie heeft weer met obesitas, hart- en vaatziekten. Ah, ja. En dan is er eigenlijk een wetgeving gekomen, nog maar vrij recent, in 2021, dat die transvetten daar moeten uitgehaald worden. Dus nu mag eigenlijk boter minder dan 2% transvetten bevatten. En dat is een strenge wetgeving, dus elke boter moet daar ook aan voldoen dat in onze supermarkt ligt. Dus nu mag je er wel van uitgaan. Dat is niet meer wat dat in de jaren 90 was. Of zelf in 2010. En dus dat is nu wel al veel beter dat dat eruit gehaald wordt. Dus zeker geen probleem met bakboter van,
1: van de supermarkt. Ja. Oké. Okay. Carina stelt ook daarover een vraag. Je hebt in de supermarkten ook vaak van die vloeibare margarine staan. Zij schrijft op VRT Max, dat zou beter zijn voor de cholesterol? Vraagteken.
2: Ja, klopt. Ja, correct inderdaad. Het blijft zo, die vaste boter, ook al worden die transvetten daar nu wel uitgehaald of is er daar een wetgeving rond, boter blijft een product dat veel verzadigd vet bevat. Meer dan plantaardige olie. En een vloeibare boter is verdund en bevat ook die plantaardige vetten. En daardoor zit het gehalte aan verzadigde vetten veel lager dan in vaste boter. Dus iets om goed te onthouden, hoe vaster uw boter, hoe meer verzadigde vetten. Dus vloeibaar is eigenlijk een betere keuze.
1: Dat staat bij ons in de koelkast. Ja.
0: Maar hoe zit dat dan met die hoevenboter?
2: Ja, hoevenboter, dat is inderdaad dan, dat is een beetje die opkomming dat nu is van minder ultrabewerkte voeding. En dan komt die hoevenboter daar terug bij. Ik snap die beweging ook wel een beetje. Het is inderdaad zo dat we een beetje moeten afstappen van die ultrabewerkte voeding. Maar dan spreek ik vooral over die koekjes die je in de supermarkt vindt. Die fastfood. Maar eigenlijk boter, opnieuw die transvetten, dat is nu met die regelgeving, zit dat ook weer al veel beter, die hoevenboter. En ik begrijp ook wel dat er meer wordt ingezet op hoevenboter. Maar het blijft wel echt een product met dat hoog is in verzadigd vet. Dus zou ik dan nu gaan aanraden om dat elke dag te gaan gebruiken? Nee, ik zou dan eerder opteren voor een vloeibare boter. Maar ben je echt culinair en wil je die smaak van die boter in je vlees krijgen, dan snap ik wel dat je voor een hoevenboter gaat. Maar eigenlijk ideaal is het niet. Nee.
1: Zo een keer bij de feestdagen, maar niet voor dagelijks gebruik. Voilà.
2: Ja, biefstukje.
0: Okay. Goed, conclusie Lisa. Boter of olie?
2: Ik zou de combinatie doen van vloeibare boter en een plantaardige olie, maar dan wel opletten dat je plantaardige olie voor de juiste bereidingswijze gebruikt.
0: Ja. Dus niet die olijfolie voor de koude gerechten, om dat op je plaat te leggen daaraan. Hoe heet die plaat?
1: De O4.
0: Ja. Ik weet niet wat dat is, maar bon.
1: Aha. Is het een zelfuitnodiging?
0: Een beetje. Lisa, dankjewel voor de verheldering. Tot volgende keer. Ja.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Stardays en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Phil Collins and You Can't Hurry Love.
1: Vanochtend op het perron stond ik te wachten op de trein. Was het een hele mooie zonsopgang.
0: Ja.
1: Roze wolkjes.
0: Ja.
1: Intussen zijn het grijze wolkjes geworden. Want het was aangekondigd.
0: Het hangt er een beetje vanaf waar je zit. Hè. Sommige regio's die zitten nu in een stralende zon.
1: Ah.
0: Terwijl andere regio's, ja, West-Vlaanderen bijvoorbeeld, het centrum van het land. Als je meer richting Duitsland gaat, daar zijn veel wolken. Maar daartussen zijn regio's die volop in de zon zitten. Dus ook van namiddag, een deel van het land zal nog met die wolkenvelden zitten. Terwijl op andere plaatsen de zon dan volop kan schijnen. Waarschijnlijk langs de grens met Frankrijk bijvoorbeeld, of voor de provincie Luxemburg gaan die opklaringen altijd wel wat breder kunnen uitvallen. Maar dat kan evengoed ook hier en daar in Vlaanderen zijn. En dan krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot zo'n 20 graden hier in Brussel. Dus
1: dat
0: valt heel goed mee. Weinig wind ook. In het zuiden van het land tot 22 graden. En voor de kuststreek is dat een 15 graden. Nee, voor de Hogeveen is het 15 graden. En dan, vanavond en vannacht, die lage wolkenvelden die hier en daar hangen, dat gaat allemaal wel wat meer openbreken. Een rustige nacht ook, met toch ook wel hier en daar nog die lage wolken. Op vele plaatsen brede opklaringen. En daar kan dan wat nevel of mist ontstaan. En ondertussen temperaturen die toch zakken richting 11 of 12 graden hier in Brussel. In sommige Ardense Vallei kan het gaan richting 4 graden en dan 13 graden voor de kuststreek. Ja. En dan morgen hier en daar het ochtendgrijs. Daarna genieten van de zon. Af en toe wat hoge sluierwolken ervoor. In de loop van de dag misschien ook wat lagere wolken. Maar het blijft de meeste plaatsen wel droog. En opnieuw die maxima tot 20. Hier en daar zelfs richting 22 graden. Dus die temperaturen blijven zeer goed meevallen. Donderdag rond 18 graden hier in Brussel. Voor Belgisch Lotharingen misschien net die 20 graden. Met vooral ten zuiden van Sammer en Maas ochtendgrijs. En mogelijk tijdelijk een beetje gemiezer. En dan wordt het een mix van zon en wolken. Blijft droog. Dan is er ook nog een mooie vrijdag. Tot 23 graden gaat het. Het wordt opnieuw wat zachter.
1: Zei je en dan vrije dag of vrijdag?
0: Vrijdag.
1: Ah, vrijdag. Ik had er staan een vrije dag. Ik dacht, oh, heb ik iets gemist? Is deze week een feestdag?
0: Nee, vrijdag.
1: Ja, oké, goed. Ja, sorry.
0: Ja. Jij wilt dat misschien horen.
1: Ja, ik hoor wat ik wil horen.
0: Ja, voilà. Het wordt een mooie dag ook wel. Hè. En dan voor het weekend, zaterdag, wat meer wolkenvelden misschien. Maar zeker aangename temperaturen richting 24 en in het zuiden van het land misschien 25 graden.
1: Mm-hmm.
0: Mooi voor zondag ook. Redelijk veel zon. Dan gaan we ook opnieuw naar 20 tot 25 graden. Dus dat is een aangenaam einde van de week. Maandag is er een zwakke storing die passeert. Dus dat geeft veel wolken met misschien af en toe een beetje regen of een bui. Rond 20 graden zitten we dan. En dan dinsdag opnieuw grotendeels droog met geregeld wat zon. En toch ook wel 22 graden.
1: Goed, hè?
0: Al bij al valt dat zeer goed mee, denk ik.
2: Ja, we hebben zaterdag een teamdag gedaan.
1: Ja.
2: Dat is deels buiten.
0: Geen vrijdag.
2: Geen vrijdag, nee.
1: Nee. Maar wel leuke dingen.
0: Ja.
2: En mooi weer. Dank u, Sabine.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: zeg ik morgen als jij bij Céline Dion in Parijs zit en ik hier in Brussel, dan zeg ik, I'm not at this party.
1: Ja, dan zeg ik, dat is waar dan.
0: Inderdaad. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 1 uur, amai, 1 uur vertraging bij, van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeval. Files nog naar Antwerpen op de E313, 3 kwartier erbij vanaf Ranst. Op de A12 vanaf Wilrijk 25 minuten en 1 kwartier op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de E17 richting Kortrijk ook 1 kwartier extra van Kruisum tot Waregem. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Dit blijft toch goed, hè, Loreen en Euphoria. Nog even.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Radio 2.

0: Oh, Kylie Minogue, maar die zou ik graag een keer live zien.
1: Die heb je toch al eens live gezien? Je hebt ze live gezien zelfs.
0: Ja, maar nou... Ja, ah, ja, dat was ik vergeten.
1: Ze heeft bij jou in de studio gezeten.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, dat is waar.
1: En ze was zo vriendelijk.
0: Ja, ze vond mijn rok heel mooi. Ja, dat is waar, was ik al vergeten. Maar ik heb ze nooit zien optreden.
1: Ah, ik heb ze vorig jaar of het jaar ervoor in het Sportpaleis zien optreden. Toen het
0: echt
1: zo verschrikkelijk warm was.
0: Juist.
1: Ja, gingen ze een grote test doen met airconditioning in het Sportpaleis.
0: Ja, dat was mislukt.
1: Dat was gigantisch mislukt.
0: Ja.
1: Was er bakken en braden.
0: Ja.
1: Kan ook door Kylie zijn geweest.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is wel fijn.
1: Zeg maar even vooruitblikken naar morgen vroeg.
0: Ja, morgen vroeg moet ik vroeg opstaan om 2 terreinen dan te halen die mij tot in Parijs gaan brengen voor het concert van Céline Dion.
1: Wauw, eindelijk is het zover. Ik heb al heel veel video's gezien op sociale media. Ja, we hebben eigenlijk al het hele concert gezien op sociale media. Maar bon, het live horen en het live zien...
0: Dat is nog iets anders.
1: Ja, dat is nog iets anders.
0: Ja. We hebben Sylvie nog. Dag Sylvie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anne en Daan.
0: Goedemiddag eigenlijk. Hè. Zeg, je hebt ook gestuurd naar VRT Max. Morgen is de dag. I know, ben jij geweest
2: inderdaad eigenlijk? Nee, ik ben niet geweest en ik zal ook niet gaan, jammer genoeg.
1: Oh, heb je geprobeerd om te gaan, Sylvie?
2: Nee, niet echt.
1: Okay.
2: Want budgetgewijs is het een beetje ding als alleenstaande. Maar,
1: ja.
2: Plus, Sylvie, de mogelijkheid was er ook niet echt.
0: Nee, maar Sylvie, nu je dat zegt, dat budget, ik heb hier al prijzen horen, bedragen horen vallen voor tickets van Céline. Dat is erover, hè.
2: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, inderdaad.
1: Ja, maar kijk, Anne gaat morgen dubbel en dik voor jou ook meegenieten. En voor ons en voor iedereen die geen tickets kan kopen of kon kopen omdat het te duur was of omdat er geen waren. Dus je hebt veel werk morgen, Anne.
0: Ja, ik weet het. Zoals je zei, ik heb al heel wat gezien op social media, maar dat is natuurlijk niet de real deal. De hoogste noot van All By Myself.
1: Oh.
0: Dat is... Ik blijf kippenvel krijgen. Het gejoel van de fans. De dampende arena van de Plenitude in Parijs. Dat is de arena waar ik dus zal aanschuiven. Morgen om mee te zingen met de mooiste ballads ter wereld. En met Frans ook bij te schaven.
1: Ja, jij gaat niet alleen. Je neemt ook luisteraar Kim mee. Zij heeft enkele weken geleden hier de Céline Dion-wedstrijd gewonnen.
0: Ja.
1: Dus jullie gaan samen genieten. Heb je al afgesproken met haar? Zo?
0: Ja, we hebben al gemaild samen. We spreken morgen af aan de trein.
1: Ja, goed.
0: Dus ja, aan de trein. Blijkbaar heeft onze trein ook vertraging.
1: Dat weet jij nu
0: dat
1: al.
0: Dat weet ik nu al. Dus dat kan nog spannend worden. Dus noods liften we tot daar.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja.
1: Oké. Okay. En voor de rest weet je waar alles ligt. Je weet waar jouw hotel ligt. Je weet waar die arena is. Hoe je daar raakt.
0: Dat zie ik morgen wel.
1: De tickets, ook voor Kim, dat heb je allemaal al geregeld.
0: Dat zie ik ook morgen. Ik heb al een t-shirt.
1: Ja. Daar ben je vet mee als je geen tickets hebt en niet weet waar dat de arena ligt.
0: Komt goed, Daan. No stress.

0: Cool and the Gang en Fresh. Morgen ga je Anne dus ook horen live vanuit Parijs. Allee, als dat allemaal goed gaat, als je de juiste trein hebt gevonden. Veel luisteraars zijn bezorgd ook dat je er allemaal goed gaat raken, dat je allemaal op voorhand moet kijken. En Sarah stuurt net nog via VRT Max, ja, op voorhand je tickets ook downloaden op je smartphone.
1: Ah, ja.
0: Dat zal je maar gebeuren dat je daar in de rij staat en dat door iedereen daar op 4G te zitten, dat je geen internet hebt en dat je ze niet meer kan downloaden.
1: Oh, drama.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: En daar hoor je dat 6 op de 10 van de sigaretten gerookt in Genk niet uit België komt. En krijg je ook van die vonken aan de parkeerautomaten in Hasselt? Wat is er aan de hand?
4: Elke dag.
5: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bouwmaterialen zijn dit jaar erg duur geworden en de laatste Belgen zijn vertrokken naar het WK wielrennen. Niet alleen diesel is vandaag nog maar eens duurder geworden door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Ook bouwmaterialen blijven duurder worden. Dat heb je vast ook al gemerkt als je aan het bouwen of verbouwen bent. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. En de prijs van loods, koper en zink zelfs met ruim 30%. Volgens Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild verwachten de meeste bouwbedrijven dat de prijzen van bouwmaterialen zelfs nog meer zullen stijgen de komende maanden. Het heeft dus geen zin om werken uit te stellen, zegt hij.
6: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen.
5: De douane heeft gisteren 119 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verdeeld over koelcontainers met ananassen en bananen die afkomstig waren uit Costa Rica en Peru. De gevonden drugs die zullen nu vernietigd worden. Er loopt ook een onderzoek. De Vrije Universiteit Brussel gaat een masterproef of thesis anders beoordelen nu veel studenten artificiële intelligentie gebruiken om dat proefstuk te schrijven. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar meer op hoe de masterproef tot stand komt en of AI wel op de juiste manier wordt gebruikt, namelijk als hulpbron of informatiebron. Dat heeft de rector van de VUB, Jan Dankaert, gezegd naar aanleiding van de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB.
7: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval, hè. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
5: Het wordt als universiteit ook steeds moeilijker om artificiële intelligentie op te sporen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij op hun school. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De schutter opende het vuur op een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Het gaat waarschijnlijk om een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een Turkse school dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit zo snel mogelijk in zijn land aanpakken. En vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Dat was in alle vroegte. Wout van Aert, Jannie Vermeers en Thibaut Nijs zaten op het vliegtuig. En die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs stapte deze ochtend met veel enthousiasme op dat vliegtuig.
8: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
5: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit, zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Blijft droog, maar bewolkt met hier en daar wat opklaringen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen, maar droog bij opnieuw die 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Vanmorgen al heel wat problemen onderweg en ook vanmiddag is niet anders. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 1 uur vertraging van Sint-Anne-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeval. Verderop is van Deurne tot Merksem de rechte rijstrook versperd door een oliespoor. En op de ring richting Stabroek is er door omrijders een kwartier aanschuiven van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Files naar Antwerpen op de E313 van ons dus. Bijna 1 uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 vanaf Oelegem 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten. En op de E34 vanaf Melsele 15 minuten. Op de E17 richting Kortrijk 50 minuten extra. Van Kruisum tot Waregem. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Ergens anders kan je in de file komen. Nergens meer dan 5 minuten.
9: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Radio 2 Middag in Limburg.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Bjorn Verhoeven.
3: Wat denk jij? Moeten we de prijs van sigaretten terugverlagen? Want de overheid loopt miljarden mis aan goedkope sigaretten uit andere landen. Zometeen meer erover. Dat en veel meer in de middag.
11: Goedemiddag.

0: De goede oude '80s. Ik voel je Ticento met de stem van Antonella Ruggiero. Zal het een operazangeres nodig hebben om deze hoge tonen te halen. Zo werd het 8 over 12. Radio 2. Het was iets speciaals in het belang van Limburg. Er zijn steeds meer buitenlandse of nagemaakte sigaretten. Zeker bij ons in Limburg, bijvoorbeeld in Genk. Ruim 57% boven het gemiddelde. Dus ja, stel je voor dat je geen echte Belgische sigaretten koopt. Van Simabel, de koepelorganisatie van sigarettenfabrikanten in België en Luxemburg, hebben Christine de Baats aan de lijn. Christine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat zijn nogal cijfers, zeg.
1: Ja, dat klopt. En we zien dat de laatste jaren enkel in stijgende lijn gaan. Hè. Dus nationaal gezien zitten we al boven de 50%. En Genk is daar inderdaad een uitschieter in.
0: Ja, blijkbaar. Het is vooral de prijs. Hè, want het gaat niet alleen om echte slechte namaaksigaretten. Het gaat bijvoorbeeld ook om sigaretten uit Luxemburg, uit Bulgarije, uit Turkije. Die worden meegenomen van op vakantie bijvoorbeeld.
1: Dat klopt. Er zijn een aantal markten waar we veel sigaretten uit zien terugkomen. Bijvoorbeeld Bulgarije is daar de grootste van. Maar wat er precies, hoe dat die precies hier in België terechtkomen, dat is ons niet bekend. Ik denk een aantal sigaretten zullen inderdaad meegenomen worden tijdens een vakantie. Maar de volumes die we nu terugvinden zijn dermate hoog dat niet enkel van vakantiegangers kan zijn. Bijvoorbeeld Bulgarije, 30% van de niet in België gekochte producten komt uit Bulgarije. Dus dat kan niet enkel zijn door toeristen die naar Bulgarije op vakantie gaan.
0: Ja,
1: maar we hebben ook geen zicht op hoe dat die dan in ons land terechtkomen.
0: Ergens is het natuurlijk wel begrijpelijk, want België staat in de top 5 van de Europese landen waar sigaretten duurst zijn. Dus ja, dat is lucratief hè, om andere landen sigaretten waar ze goedkoper zijn binnen te smokkelen. Wat kunnen we daartegen doen? Meer controle aan de grenzen?
1: Wel, ik denk een grenscontrole kan, maar het gaat hier om een interne markt. Dus ik denk vooral het accijnsbeleid van de overheid moet goed onder de loepen genomen worden. De accijnzen gaan steeds de hoogte in en dit is een direct gevolg daarvan. Hè. Dus de accijnzen moeten bekeken worden. Ik denk bijkomende accijnsverhoging leiden niet tot meer inkomen voor de overheid. Integendeel, hè. Dus er is nu een daling aan de gang omwille van het feit dat die prijsverhogingen die het gevolg zijn van de accijnsverhoging de prijzen zodanig de hoogte hebben ingejaagd dat de mensen op zoek gaan naar goedkoper alternatieven.
0: Absoluut, ja. 79% trouwens van een pakje sigaretten bestaat uit belastingen. Maar zoals u zegt, als de helft van de sigaretten die nu gekocht worden al geen Belgische meer zijn, dan loopt de staatskast toch heel wat geld mis. Want ik dacht, verkoop van tabaksproducten levert 3,5 miljard op elk jaar aan de Belgische schatkist.
1: In 2025 was dat iets meer dan 3 miljard. Maar we zien nu dat achteruit aan het lopen is. Hè. Ik heb nu niet de laatste cijfers van september. Maar we zien dat er toch al in juli dat we al 300 miljoen achterliepen op vorig jaar. Dus het daalt steeds. Hè. Dus,
0: Heeft u een verklaring waarom vooral in Genk met 57% boven dat gemiddelde niet-Belgische sigaretten verhandeld worden?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk zelf geen verklaring voor. Omdat, zoals ik al zei, we die stromen niet in kaart hebben. Ik denk dat de douane, ik had orde vanochtend ook een interview met het hoofd van de douane die ook die trend bevestigde. Maar wij zelf hebben geen zicht op die stromen. Die op de manier waarop dat die in België terechtkomen.
0: Voilà, mocht u daar wel nieuws over hebben, contacteer ons zeker, mevrouw. Maar ik vond vooral speciaal hoe jullie dat controleren, hè? Of het echte Belgische sigaretten zijn. Wat doen jullie precies?
1: Dat klopt. Er wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld die de pakjes op straat gaan oprapen en dus een analyse maken van zijn dat Belgische pakjes, want die zijn uiteraard goed herkenbaar omwille van het feit dat er een waarschuwing in drie talen op staat, dat het een groen pakje is, dat er een taxzegel op plakt. Dus, en al de andere pakjes die worden dan naar de diverse fabrikanten gestuurd om na te kijken enerzijds of het gaat om een echt pakje, want je hebt ook nog eens namaak, of het gaat om een pakje dat is ingevoerd uit een andere markt eigenlijk.
0: Schitterend. Dus als je mensen ziet neuzen in de vuilbakken of pakjes oprapen van straat, het is voor onderzoek van Sibel, voilà, dan weten we dat ook alweer. Want namaak, hoeveel procent is dat nu op dit ogenblik?
1: Dat is bij de 5%. Dus dat is ook gestegen de laatste jaren. Hè. Dus, en we zien ook vanochtend op de radio, zei meneer Van der Waaren, dat er dit jaar 12 fabrieken in België zijn opgerold. En toch al, als ik me niet vergis, rond de 180 miljoen sigaretten in beslag zijn genomen. Hè. Dus dat zijn allemaal al namaak sigaretten.
0: Ja. To be continued, mevrouw De Baat. Christine De Waats van Simabel, de koepelorganisatie van sigarettenfabrikanten in België en Luxemburg. Dank u wel en nog een fijne middag.
1: Oké, dank u.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nog niet naar de nooduitgang, ook tot 1 uur ben ik nog bij je met Radio 2 Middag. Heb je het ook al gehad? Dat je zo een kaartje nam aan een parkeerautomaat, dat het je een vonk kreeg. Hoe zit dat? Wat is er aan de hand?
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film. Iedereen in

0: op kidnetvoorouders.be.
1: Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Een nummer draaien we over 100 jaar nog, ben ik zeker van. Elton John, Kikkidee, Don't Go Breaking My Heart. En zo werd het bijna 7:30. Ik zag op Facebook een raar fenomeen, gepost door een zekere Maxime. Die vroeg zich af, zijn er nog mensen die geëlectriceerd worden als ze braaf een parkeerticket nemen aan de middelste inrit van parking Cartier Bleu? Want mijn vriendin had vorige week ook al een schok gekregen en nu weer. En het was geen kleine schok. Radio 2. Natuurlijk heeft de stad Hasselt direct mensen naar die parkeerautomaat gestuurd daar in Cartier Bleu. En er blijkt niks mis mee te zijn. Het zou gaan om elektrische schokken, statische elektriciteit. Dat zou nu in de periode zijn. Iemand die er van alles weet van de faculteit Wetenschappen Fysica is Bo Karmans. Bo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dit de tijd van het jaar dat we weer wat extra vonken krijgen aan alles?
1: Ja, zeker. In de winter is de lucht veel droger. Dan kunnen die ladingen moeilijker verdelen. En dan kan het zijn dat je wel wat extra schokken krijgt.
0: Ja, en dat kan best hevig zijn, zo'n schok, hè, denk ik.
1: Ja, zeker. Er kan eigenlijk heel wat lading op jou opbouwen. Zeker ook in de winter als je bijvoorbeeld schoenen met rubberen zolen draagt of zo, dan kan die eigenlijk nergens heen. En dan, als je dan in de buurt van metaal komt, dan kan dat eigenlijk allemaal ineens gaan ontladen. En dan kan je wel een ferme schok krijgen.
0: Ja, niet alleen aan de parkeerautomaten, maar ook aan auto's als je ze nu vastpakt. Ik zie zelfs soms echt een vonkje verschijnen. Dat is, hoeveel elektriciteit is dat? Is dat ooit onderzocht?
1: Dat kunnen toch wel... Ik denk duizenden volts zijn. Nu, dat is maar een hele korte periode, dus je moet je daar niet heel veel zorgen over maken. Het is niet of je door de bliksem wordt geraakt, maar nee, kan zeker wel even pijn doen.
0: Valassen, dus opletten. Ja, je zegt het al, geen rubberen zolen, maar ja, dat is een beetje lastig. Wat kan je nog doen om niet al te veel statische elektriciteit te hebben?
1: Ik denk sowieso, omdat met de droogte dat het eigenlijk allemaal versterkt wordt, dus je handen bijvoorbeeld goed insmeren, je huid goed gehydrateerd houden, kan zeker al helpen. Voor de rest, in plaats van ergens met je vingertoppen naartoe te gaan, met je hele hand, zodat je je oppervlakte wat vergroot, dan krijg je het minder op één punt. Dat is ook minder pijn. Lederen zolen dragen of natuurlijke kledingstukken kan allemaal helpen.
0: Ja, of eerst met het tipje van je autosleutel tegen de parkeerautomaat tikken. Dat kan ook helpen.
1: Ja, zeker. Voilà. Dan krijg je hem daarin. Ja.
0: En vooral nog niet de foute kerstmistruien bovenhalen met al te veel wol, want dan krijg je ook een extra vonk, toch?
1: Inderdaad. Synthetisch is niet zo goed daarvoor.
0: Voilà. Je zegt het is in de winter. Kan ik dan aannemen dat dit de gevaarlijkste periode is? Zo van september, oktober tot en met maart, april. En dan zijn we er weer vanaf.
1: Ja, zeker. Er zit minder vloeistof in de lucht, dus je hebt minder verdeling van de ladingen. En ook overal is nu de verwarming aan, dat maakt de lucht nog een pak droger. Dus zeker.
0: Valasse, we weten wat we moeten doen. Hè? Eerst even met een tipje iets anders raken of de hele hand, dan krijg je minder vonk. Bo Karmans van de U Hasselt, dankjewel. Fijne dag.
1: Dag.

0: Heerenveen. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Limburg met Klaas Wouters. Een Limburgse tandarts wordt ervan verdacht dat hij twee medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. De twee zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. Ze hebben zelf bij de politie een klacht ingediend tegen hun werkgever, omdat ze bedreigd werden en verplicht werden om tandheelkundige ingrepen uit te voeren. Daarop heeft de politie huiszoekingen uitgevoerd in het Maasland en in Herkdestad. Daarnaast is er ook sprake van sociale fraude, want de illegale ingrepen werden aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. Volgens een eerste berekening van het RISIF gaat het voor 2021 om een mogelijke illegale winst van meer dan 188.000 euro. In Sint-Truiden zijn opnieuw 10 steps en 6 fatbikes in beslag genomen. De lokale politie voert al een geruime tijd actie tegen e-steps en fatbikes. 10 steps en een fatbike werden in beslag genomen omdat ze waren opgevoerd. 5 andere fatbikes werden bestuurlijk in beslag genomen wegens gevaarlijk rijgedrag. De bestuurders moeten op gesprek komen bij de burgemeester, zegt politiewoordvoerder Evi Lennerts.
1: Dat doen we al enige tijd, omdat we vooral het rijgedrag in het centrum naar de voetgangers toe zien dat dat ook wel voor overlast zorgt. We hebben al verschillende fatbikes en steps op die manier in beslag genomen. De personen die dan die step bestuurden, die moeten bij de burgemeester komen. En daar wordt dan ook na gesprek beslist wat er met die voertuigen zal gebeuren.
0: De burgemeester kan de fatbikes liever maximaal 6 maanden in beslag nemen. In augustus werden in Sint-Truiden ook al 7 fietsen in beslag genomen. De historische waterburcht in Alden-Biezen gaat eind 2028 2 jaar dicht voor een grondige renovatie. Dat schrijft het Belang van Limburg. Het gaat onder meer om de ramen, het dak en de energievoorziening. De rest van het domein blijft wel open, zegt woordvoerder Kevin Slechten.
2: Alden-Biezen is een heel groot domein, een heel grote site. We hebben verschillende andere gebouwen waar we dan de eventuele evenementen die in de Waterburg plaatsvonden, dat we die ergens anders gaan lokaliseren. Bijvoorbeeld het museum Domus wat in 2025 geopend is, die gaan we tijdelijk naar de kerk verhuizen. Ook de zomeropera die wel gekend is, die zijn ook nog aan het kijken voor andere plannen. Dus dat zijn voldoende alternatieven, Alden-Biezen. En Alden-Biezen gaat sowieso nooit volledig sluiten.
0: De renovatie maakt deel uit van een groter plan om de gebouwen van Alden-Biezen de komende 10 tot 15 jaar in verschillende fases aan te pakken. De Waterburcht is als eerste aan de beurt. En een zomerlinde in Tongeren is de Limburgse genomineerde voor de wedstrijd Boom van het Jaar. De eeuwenoude boom staat in de velden, op de grens tussen de dorpen Koningsum, Wildooien en Pieringen. De linde is een echt herkenningspunt voor de bewoners uit de streek en wordt er Beddebeumke genoemd. De zomerlinde heeft meerdere stammen. Dat komt omdat de oorspronkelijke stam afgestorven is, waarschijnlijk na een blikseminslag. Uit het wortelstelsel zijn daarna verschillende stammen opgeschoten. Stemmen op de zomerlinde in Tongeren kan nog tot 3 oktober. En dan nog het weer vanmiddag. Opklaringen en temperatuur rond 18 graden. Vanavond licht bewolkt, maar het blijft droog. In de loop van de nacht is er plaatselijk kans op nevel en mist. Meer nieuws uit Limburg vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Klaas. Antwerpse ring nog altijd miserie. Richting Nederland meer dan een uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Weg is wel vrijgemaakt. Richting Gent 10 minuten extra van Borgerhout tot Deurne. Richting Stabroek door omrijders een kwartier aanschuiven. Van Beveren tot de Liefkezoektunnel. Files naar Antwerpen op de E313. 1 uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 vanaf Oelegem 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 45 minuten. En op de E34 vanaf Melsele 15 minuten. Op de E17 richting Kortrijk. 1 uur extra van Kruisum tot Waregem. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
4: Radio 2 middag in Limburg.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Dionne Verhoeven.

0: begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Het gebeurt niet alle dagen, beste Erik, maar vandaag is vandaag, omdat het zo zonnig is, zijn hier een aantal studenten van PXL op bezoek en die willen jou bedanken voor het mooie weer. Hè?
1: Ik zal mijn bankrekeningnummer doorgeven, dan kunnen ze storten.
0: Het zal eerder andersom zijn dan, Erik, hè, dat jij als ouderdomsdeken toch iedereen een zakcentje moet geven volgende zondag. Ja,
1: die arme studenten, hè. Ja. Mooi weer, Björn, eigenlijk. Hè? Op dit moment inderdaad. Op deze trouwens laatste officiële zomerdag. Hè? Want de astronomische herfst begint volgende nacht. Met op dit moment in Limburg temperatuur rond 17, 18 graden zie ik. We gaan naar 19, misschien lokaal zelfs 20 graden nog altijd. Met een wisselende bewolking. Hè? Dat is het staartje van een heel zwakke storing die over ons heen aantrekken is. Bij momenten kan het misschien wel even wat meer bewolkt worden. Maar al bij al valt het allemaal nogal mee. Trouwens, vannacht blijven we in dezelfde situatie zitten. Wisselend bewolkt bij temperaturen rond een graad of 10. Daar waar er wat opklaringen zijn. Graad of 12, 13 waar er iets meer wolken zijn. En dat alles bij een zwakke noordoostelijke wind. En dan dus even opletten, want vannacht om 2:06... en dan zullen de meeste studenten nog wel wakker zijn, veronderstel ik. Begint dus de herfst, de astronomische herfst. Dan staat de zon ergens loodrecht boven de evenaar. Dat is dan aan de andere kant van de aarde, denk ik. Hè, ergens boven de Stille Oceaan. En dan begint dus de herfst. En dat merken we morgen een beetje, want morgen meer wolken. Meer wolken dan opklaringen toch wel. Bij wel nog altijd aangename 20 graden. En vooral het blijft nog droog, morgen overdag. Dat is anders de nacht van woensdag op donderdag. Want dan trekt er een zwakke storing over met een beetje lichte regen in de loop van de nacht bij zo'n 12, 13 graden. Maar als die dan verdwenen is donderdagochtend, dan beginnen we toch wel aan een betere weerperiode. Met donderdag nog een wisselende bewolking in 18, 19 graden. Maar dan vanaf vrijdag wordt het zonnig. En dan gaan we gezwind boven de 20 graden. Ik heb hier zelfs voor zondag 4, 25 graden staan.
0: Een heerlijke nazomer. De firma dankt je. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: kan het leven mooier zijn, hè? Erik, die temperaturen van 24 graden voorspelt nu zondag. En deze is Gerard Spiro die het nog wat warmer maakt. Met Serial Lover. Klassisch in de krant. En dat deed me pijn aan mijn hart. Ik las Limburgse VZ2. Het kietelt dreigt te stoppen. En wat doet het kietelt precies? Je moet weten, bij ons, in ons land, leeft 1 op 7 kinderen in armoede. En die VZ2, het kietelt uit Bree, die geeft 1500 kinderen een verjaardagsfeestje. Die kinderen weten niet eens dat die VZ2 erachter zit. En nu dreigen ze ermee te moeten stoppen. Mark Breemans van het kietelt, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bjorn.
0: Dat zijn verschrikkelijke verhalen. 1 op 7 kinderen leeft in armoede. En jullie brengen dan toch minstens 1 dag een beetje licht in hun leven. Wat doen jullie precies?
1: Wat wij precies doen, is wij zorgen dat die kinderen een leuke verjaardagsdoos krijgen. Zoals je juist al zei, we werken anoniem. Dus de kinderen denken dat het van hun ouders komt. En in die doos zit dus eigenlijk alles in om het huis te versieren. 6 uitnodigingen, dat ze 6 vriendjes mogen uitnodigen. En dan alles om een verjaardagstaart te maken. Bordjes, bekers, servietjes, grenadine, chips, snoep. En natuurlijk niet te vergeten, een nieuw cadeau voor de jarige zelf. En wat je juist ook zei, is die ene dag. Maar wij willen eigenlijk verder gaan als die ene dag. Want we weten hoe hard kinderen kunnen zijn. Als ik niet op jouw feestje mag komen, mag jij ook niet op mijn feestje komen. Dus kinderen die geen feestje geven of kunnen geven, omdat de ouders daar geen centen voor hebben, worden ook zelden uitgenodigd bij andere kindjes thuis.
0: Nou, zo en staat door, dan door middel van, alleen, voilà.
1: Ja, en door middel van onze verjaardagsdoos willen we dus eigenlijk deze kinderen de mogelijkheid geven om ook weer bij die andere 6 uitgenodigd te worden. Waardoor het niet alleen maar die ene dag is, maar dat we ook werken tegen de sociale uitsluiting voor kinderen in armoede.
0: Kijk, een leuk cadeau op een verjaardag. Chips, frisdrank, pannenkoekenmix, cake. Alles om een beetje feest te bouwen. En ja, zoals je zei, de kinderen weten niet wie erachter zit. Die denken, ah, dat is van mijn ouders. Zoals het eigenlijk zou horen. Maar Mark, nu lees ik dat jullie dreigen te stoppen. Want jullie zitten een beetje in de problemen.
1: Ja, zo snel stoppen we nog niet. We hebben nog altijd de fighting spirit. En wel de passie om deze kinderen te helpen. Maar we moeten wel, zoals we ook gelezen hebben al in de krant, is het wel een moeilijke periode voor ons, omdat zo snel stoppen we nog niet. We hebben nog altijd de fighting spirit en wel de passie om deze kinderen te helpen. Maar we moeten wel, zoals we ook gelezen hebben al in de krant, is het wel een moeilijke periode.

0: daarin geeft, want wij werken volledig zonder subsidie. En dan wordt het inderdaad wel moeilijk. Hè. We hebben de laatste jaren heel erg vroeger, toen we pas opgestart waren, hè, waren we nieuw, kwamen we bij heel veel serviceclubs. We hadden ook heel elk jaar eigenlijk het voordeel dat we iets hadden met, rond. Ja, dat was in die tijd nog Music for Life, achteraf de warmste weken worden. Maar we zien ook daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Een jury kiest welk goed doel er gekozen wordt. Ook het thema waar het om gaat dat jaar. En daardoor merken we nu al dat we de laatste 4 jaar niet meer in aanmerking komen, ook om die warmste week. Ja. En dat is wel iets wat we inderdaad in het verleden vaak opgebouwd hebben, ja.
1: Ja, je zegt inderdaad, ja, ook bij de serviceclub, het nieuwe is er vanaf, terwijl het initiatief wel meer dan ooit nodig is. Hè. Meer dan 1500 kinderen geven jullie zo'n verjaardagsfeestje. Zijn er dingen die we met z'n allen kunnen doen, Mark?
0: Ik zou zeker zeggen, doe acties, samen geld in voor ons. Bedrijven die ons steunen krijgen er ook reclame en erkenning voor terug. Dus het is voor ons belangrijk momenteel om ook structureel centjes binnen te krijgen. Maar ook natuurlijk elke gift. Een kind die iets doet voor een ander kind. Eigenlijk alles is, ja, is bij ons welkom. Maar,
1: oud speelgoed of zo, hè? Voilà, of die dingen. Hè?
0: Nee, oud speelgoed doen wij niet. Wij werken alleen maar met nieuw speelgoed.
1: Ah, wel,
0: dat hebben we eigenlijk, die beslissing hebben we in het begin genomen, omdat heel vaak onze doelgroep kinderen hebben eigenlijk alleen maar tweedehands speelgoed of speelgoed van een broertje of speelgoed die ze ergens krijgen. En wij willen die juist op hun verjaardag eens een keer een nieuw cadeau geven waarvan ze kunnen zeggen, dit is van mij.
1: En ik heb het uitgepakt. Mark, mooi initiatief. Als er mensen luisteren, als er bedrijfsleiders aan het luisteren zijn, mensen die zich willen inspannen, dan kunnen ze terecht op een website, neem ik aan, Mark. Waar moeten ze naartoe?
0: Naar www.kietelt.be.
1: www.kietelt.be. Mensen, als je vandaag nog geen goede daad hebt gedaan, ga daar eens checken. Kijk wat je kan betekenen. En dan kunnen we toch weer 1500 kinderen in Limburg een dag gelukkiger maken. En dat is een eerste stap. Mark Bremans, dankjewel. Heel veel succes.
0: En dag, Bjorn.

0: Gerspar Doel zeg ik nog een fijne middag tegen je. Het is 3 voor 1. Zometeen terug Radio 2 Hitmix met Brahim. Dus blijf lekker bij Radio 2. En blijf het nieuws ook volgen via de app van VRT Nieuws. Heel veel verkeersproblemen vanmorgen waren er op de E313. Het is toch altijd bijzonder druk, dus als je de baan op moet, neem toch een flesje water mee. Je weet het nooit. Het gaat ook weer warmer worden de komende dagen. Dat hoorde ook van onze weerman. En je leest ook alles over een Limburgse tandarts die medewerkers zonder juiste diploma's patiënten liet verdoven en zelfs tanden ontzenuwen. Dat gebeurde in Lanaken. Dat vind je allemaal op VRT Nieuws. En verder ook nog de politie van Sint-Truiden die 16 e-steps en fatbikes in beslag heeft genomen. En wat ze daarmee doen, ze mogen ze in ieder geval een halfjaartje in beslag houden. Als je zelf iets te melden hebt, je hebt net zoals Mark een VZW die dringend wat aandacht nodig heeft, laat dat dan maar weten. Dat kan via Radio 2 op VRT Max. Gewoon doorklikken en een bericht achterlaten en dan zien we dat hier bij ons in de studio. Ik wens je nog een hele mooie dinsdag. Veel plezier met de collega's en ja, je weet het, hè, dit is Radio 2 met de middag in Limburg. Iedere werkdag van 12 tot 1. Graag tot morgen, dan zijn we weer van de partij. Ciao, ciao.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
5: Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
6: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
5: Meer info op sensotech.be.
7: Ja, misschien heb je het al gezien. Herfst is begonnen, maar dat weerbericht voor de komende dagen. We krijgen nog wat zomercadeau. En zometeen na 1, de perfecte song om die zomer nog wel langer vast te houden.
8: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
9: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bouwmaterialen zijn dit jaar erg duur geworden en een tandarts uit Limburg zou mensen zonder diploma patiënten hebben laten verdoven. Bouwmaterialen zijn dit jaar een pak duurder geworden door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd en de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Volgens Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild verwachten de meeste bouwbedrijven dat de prijzen van de bouwmaterialen zelfs nog meer zullen stijgen de komende maanden. Het heeft dus geen zin om werken uit te stellen.
10: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten als er niks verbetert dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten te snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen.
9: Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij 2 medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De 2 dienden in augustus zelf een klacht in en zeiden dat ze onder druk werden gezet om die ingrepen uit te voeren. En er zou ook sprake zijn van financiële fraude, want de ingrepen werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. En mogelijk kon hij zo bijna 200.000 euro verduisteren. Het onderzoek naar de precieze omvang van de fraude loopt nog. Federaal minister van Energie, Mathieu Billet, gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief niet meer gebruikt kunnen worden. Dat heeft hij vandaag gezegd in de commissie Energie in het federaal parlement. Reactoren Doel 3 en Tihange 2 zouden beschadigd zijn, zegt onze energie-experte Nina Verhagen.
11: Eerder deze maand brachten wij het nieuws, gebaseerd op verschillende bronnen uit de nucleaire sector, dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zo goed als onherstelbaar beschadigd zijn. Dat komt doordat uitbater Engie stalen heeft genomen van de reactorwand, waardoor die reactoren niet meer gebruikt kunnen worden. Minister Billet zegt nu dat hij geen weet heeft van definitieve conclusies in die richting en dat het technische onderzoek daarover nog loopt. De federale regering is op dit moment aan het onderhandelen met Engie, de uitbater van de reactoren, om alle kernreactoren over te kopen. Verschillende partijen binnen de federale regering, vooral die van de minister, de MR, willen opnieuw volop inzetten op kernenergie. Maar de vraag is of alle reactoren wel weer kunnen worden heropgestart en vooral tegen welke kostprijs.
9: En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij op hun school. 2 leerlingen zouden er ook erg aan toe zijn. De schutter opende het vuur op een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Het gaat waarschijnlijk om een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een Turkse school dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in zijn land zo snel mogelijk aanpakken. Het blijft droog deze namiddag, maar bewolkt met hier en daar wat opklaringen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen, maar droog bij opnieuw die 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel Sophie. Zometeen ja, toch wat extra zon hier op je radio. Eerst naar de weg, daar op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uurtje bij. Dat is van Sint aan de Linkeroever tot Deurne, richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Stabroek komt er een half uur bij, dat aanschuiven daar van Beveren tot Olyfkeshoektunnel. Naar Antwerpen staan ook wat files op de E313. 1 uur erbij vanaf Massenhoven. E34 vanaf Oelegem een kwartier extra. A12 vanaf Wilrijk 20 minuten erbij. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum 1,5 uur extra. E34 vanaf Mijlselen een half uur erbij. Op de E17 richting Kortrijk dan. Daar ook bijna 1,5 uur extra van Kruisem tot Waregem. Weg is er gedeeltelijk versperd, komt door een ongeval. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

ziet hem stralen tussen de berichten. Onze Philippe Heilen uit Aalst. Merci, wat een zomerse hit deze. Earth, Wind & Fire, September. Philippe, ik ben mee aan het genieten samen met jou. Het mag weer. Ook vandaag op deze dinsdag 22 september. Ik ga wat hitjes aan elkaar mixen hier in Radio 2 Hitmix. Doe ik tot 4 uur. Met heel veel plezier. Nu met de Radio 2 topsong van een paar weken terug. Onze Bart Peters nu met We zijn ermee bezig.

van Cannibals. Daar wordt onze Chris uit Oostkamp ook heel gelukkig van. Fijne muziek maakt mij zo gelukkig, Chris. Maakt mij gelukkig dat je erbij bent, vriend. Veel groeten daar in West-Vlaanderen. We zijn allemaal pas vertrokken hier met Radio 2 Hitmix. Dus als je nog wat werk voor de boeg hebt, blijf dan gezellig hangen. Ik haal er nu 5 mannen bij die in de 90's heel wat harten sneller deden slaan. Ja, de Backstreet Boys.

0: Hey, als je straks nog de weg op moet of je bent al onderweg, drive safe. Zometeen zeker met Miles Smit en Niall Horan erbij. VRT Radio 2.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
6: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
5: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
6: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid. Snelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
10: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreed en betaald.
9: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
10: Leon, wat doe jij hier?
9: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
9: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
12: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
12: Oei. Met een enkel.
2: Schat, zo vuil?
12: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
12: Zo bitter.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. En die Niall Horan staat op donderdag 5 november hier bij ons in de AFAS Dome in Antwerpen. Vrienden, het is tijd voor... Ja, je kan elkaar nog zo graag zien en toch voelen dat samen ja, gewoon niet meer lukt. Dat is waar Berre over zingt in Loving Each Other. Over ruzies, jaloezie, fouten langs beide kanten, maar zonder met de vinger naar één iemand te wijzen. Ja, en Berre zelf, die stond onlangs nog in Londen te zingen. Stond daar ook Quentin Tarantino, die liep daar rond. En ook de vader van Formule 1-piloot Lando Norris, die kwam me zelfs persoonlijk feliciteren. Wij hier bij Radio 2 geloven sterk in dit straftalent van bij ons. Daarom hoor je hem deze week net wat meer.

0: Safety Dance. Men Without Hats. Uit Canada. Zometeen niet Canada, wel een Amerikaanse stem die ik voor je heb klaarstaan. En ik vertel je zo hoe je binnenkort ook live op kosten van Radio 2 de man kan zien en horen. Maar eerst gaan we naar de weg. Antwerpse ring daar, richting Gent. Komt er zo'n 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Stabroek 10 minuten aanschuiven van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Files naar Antwerpen op de E313. Half uurtje erbij vanaf Massenhoven. E34 vanaf Oelegem 10 minuten extra. A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum 1 uur extra. Op de E34 vanaf Melzelen komt er nog zo'n 20 minuten bij. Op de E17 dan richting Kortrijk is bij Waregem de weg vrijgemaakt. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Best I Ever Had, Gavin DeGraw. Wil je die stem binnenkort live aan het werk horen? Kan, hè? Op donderdag 8 oktober staat hij in La Madeleine in Brussel met al zijn grote hits en nieuwe muziek. Jij daar kan erbij zijn via Radio 2 op VRT Max. Daar maak je kans op tickets. En nu van Gavin DeGraw naar, van bij ons, Mama's Jasje. Laat me

0: ik laat je niet alleen. Ik blijf gezellig bij je met Radio 2 Hitmix tot 4 uur. Zometeen haal ik er zelfs een muzieklegende bij die heel andere plannen heeft op jouw dinsdagmiddag.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
4: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Radio 2.

David Bowie, Let's Dance. Maar die klinken zo funky, die gitaartjes. Komt omdat hij ze van Nile Rodgers kreeg, de man van Chic. Ja, Bowie speelde de song op een akoestisch gitaartje voor en Nile maakte er die geweldige dansplaat van. Dan heb je de juiste man gebeld. Nu, wat je ook doet, waar je het ook doet, doe het met The Sweet Escape, Gwen Stefani en Akon.

Keep on moving. 5. Ja, is misschien ook gewoon de beste aanpak op zo'n dinsdag. Niet te lang blijven hangen bij wat niet lukt, maar het doordoen. En lukt het niet op die ene manier, dan probeer je gewoon een andere. Wim Soetaar heeft er genoeg, hè. Zo'n 1000 manieren nu.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Noodcentrale 101.
2: Ik wacht.
1: Meneer, als u op de toetsen duwt terwijl dat we bellen, dan hoor ik u niet.
0: Op VRT 1 in de noodcentrale moeten de calltakers hun geduld bewaren. Op VRT Canvas eindigt de docu-reeks Drugsdelta in het sporen van het geld. En op VRT Max ontdek je de nieuwe videoreeks For the Girls and the Gays. Veel kijkplezier.
3: It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
8: Straks na twee, ja, of je nu nog volop aan het werk bent of al aftelt tot je naar huis mag, ik heb een plaat voor je klaarstaan die jouw werkdag een eigen soundtrack geeft.
9: Elke dag.
10: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Universitair Ziekenhuis van Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Die kankers behoren tot de 6 meest voorkomende in ons land en worden vooral veroorzaakt door te veel alcohol drinken en roken. Elke week blijkt dat gemiddeld 50 mensen één van die kankers hebben. Professor Wouter Huvenne vertelt wie zich vandaag best kan komen laten controleren.
11: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen. Zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
10: Omdat de opkomst voor de screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent ook 4 extra controlemomenten. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij 2 medewerkers zonder de juiste diploma's ingrepen heeft laten doen. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. Ze dienden deze zomer zelf een klacht in omdat ze onder druk zouden zijn gezet om die ingrepen uit te voeren. En dat is natuurlijk onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
12: Het is natuurlijk wel een reden dat mensen een diploma moeten halen om bepaalde kwalificaties toch te behalen om mensen op een veilige manier te kunnen behandelen en de eventuele gevolgen van die ingrepen ook op te vangen, moest er zich iets voordoen. Hè. Dus dat, in dat opzicht kan dat echt niet.
10: Daarnaast zou er ook gefraudeerd zijn, want de ingrepen werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts en mogelijk kon hij zo bijna €200.000 verduisteren. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider van 23. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis in Aartselaar en naar een bandencentrale gebracht. En daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer zou in de haven een container verkeerd hebben geplaatst. En federaal minister van Energie, Mathieu Billet, gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief niet meer gebruikt kunnen worden. Eerder deze maand kwam het bericht dat reactoren Doel 3 en Tihange 2 beschadigd zouden zijn nadat uitbater Engie Stalen had genomen. Maar volgens de minister staat dat niet vast en loopt het technisch onderzoek hierover nog. De federale regering onderhandelt op dit moment met Engie over de aankoop van alle reactoren. Het is droog, maar bewolkt met hier en daar een opklaring. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen en droog bij opnieuw 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Sophie. Naar de weg nu. Antwerpse ring daar richting Nederland. Vertraag je 40 minuten van Sint aan de Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek komt er een kwartier bij van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen staan wat files op de E3. 13, 40 minuten erbij vanaf Massenhoven. E34 vanaf Oelegem 15 minuten. E17 vanaf Kruijbeek een half uur en op de E34 vanaf Mijlselen een half uur extra. En op andere plaatsen enkel nog wat kleinere vertragingen.

Dolly Parton, 9 to 5. Misschien heb je het al gelezen of ergens opgevangen. In Amerika hebben ze haar gezicht verwerkt in een gigantisch maïsdoolhof. Je kan er dus letterlijk tussen de maïs door Dolly haar kapsel wandelen. Ja, dan weet je dat je Nicole bent. Hè. Van Dolly nu naar Davina Michel, die zichzelf een opvallende vraag stelt. Would I be friends with me? Met jezelf dus. Allee.

Blauw van de Scene, zo'n plaat waarmee je toch instant terug in de jaren 90 zit. Het is altijd de max hoe muziek je in een paar seconden terug kan brengen naar een bepaalde tijd. I love it. En we springen nu met Radio 2 Hitmix naar het nu met deze van Coldplay. Ja, Chris Martin uiteraard. Een boost voor jouw dinsdagmiddag.

0: Van de extra boost met Higher Power van Coldplay doen we zo meteen wat rustiger met de gedachte ergens aan het water zonder dat je er je stoel voor uit moet.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Elke dag telt voor twee.

Let op, komt-ie. Zet hem luider. Komt-ie. Mis hem niet. Juist, onze vriend Luc was er ook op aan het wachten hier, zie ik, tussen de berichtjes. Radio 2 VRT Max app, leuk. Grace Kelly, Mika net nog. Kleine tip en vraag, morgen moet je echt eens vroeg afstemmen op Radio 2, want heel groot nieuws. Rond zo 7:10 bij Goedemorgen Morgen. Ik ben zelf ook heel benieuwd, ik ga het samen met jou morgen vroeg ontdekken. En nu eentje, ja, die we allemaal herkennen bij de eerste tonen van die piano. Bruce Hornsby and the Range. This is the way it is.

0: wondermooi. Wat een song. En dit pianomelodietje heb je misschien ook later in de 90s nog een keertje teruggehoord bij Tupac Changes. Bruce Hornsby and The Range uit de 80s, The Way It Is. Zometeen gaan we schitteren als een diamant dankzij Camille, maar eerst... Eerst naar de weg, Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je nu zo'n 25 minuten van Sint aan de Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek een kwartiertje aanschuiven daar van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen files op de E313 vanaf Massenhoven, half uur erbij. E17 vanaf Kruijbeke, half uurtje. En op de E34 vanaf Melzele, 40 minuten extra. Op de buitenring dan, rond Brussel, verlies je nu zo'n 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de buitenring rond Gent een kwartier extra in Gent. Zeehaven richting Zelzaten en op andere plaatsen enkel nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Lenny Kravitz met... Wat een schijf dit, jongens. Zometeen gaan we dansen, maar wel on our own, dankzij Robin.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
6: Voor de volle 100% met de Pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

Jeremy Vreelink, op weg naar mezelf. En soms moet je gewoon je eigen weg zoeken, ook al weet je nog niet precies waar die uitkomt. En als iemand onderweg je probeert tegen te houden, hey, pech voor die iemand, want deze Matthew Wilder, die gaat gewoon door. Een heel goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Dit is Break My Stride.

Enrique Iglesias. Nou, die was het in 2007 gewoon beu om sorry te zeggen. Robbie Williams die heeft daar geen tijd voor. Zo net voor drie wil hij jou gewoon nog even entertainen met deze hier.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga aan de gang hier alsjeblieft.
4: Dat is schieten.
5: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Elke dag telt voor twee. Hey, hey.
0: Radio 2.
8: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotec Open Deurdag.
9: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotec Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
8: Meer info op sensotec.be.

0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kieke, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: En likken we van die spijker, zegt...
3: Papa?
4: Ja?
3: Wat gaan we dit weekend doen?
4: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
5: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
4: Meer info op levensloop.be.
5: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
1: Bij gedicht!
8: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: Straks na 3 broers, 1 refrein en een grote kans dat je het voor de rest van de middag in je hoofd hebt. Blijf in de buurt, tot z'n biet.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Universitair Ziekenhuis van Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Die kankers behoren tot de 6 meest voorkomende in ons land en worden veroorzaakt door veel alcohol drinken en roken, maar ook door het humaan papillomavirus. Elke week blijkt dat gemiddeld 50 mensen mond- of halskanker hebben. Deze mensen willen zich vandaag graag laten controleren.
1: Omdat ik rook, redelijk veel rook, en een dokter had beneden een affiche hangen, ik was wel geïnteresseerd.
2: Ik voelde mij wel aangesproken, omdat ik 15 jaar geleden weliswaar cervix voorstadium gehad heb door een HPV-besmetting. Ik wist niet dat HPV ook gelinkt was aan de kankers waarvoor men vandaag onderzoek doet.
3: Wij behoren niet tot de risicogroep, maar het is natuurlijk altijd interessant om preventief na te gaan of er problemen kunnen zijn.
0: Omdat de opkomst zo hoog is, organiseert het UZ Gent nog 4 extra halve controledagen. Dan naar het Zuid-Limburg zou 2 medewerkers zonder de juiste diploma's ingrepen hebben laten uitvoeren bij patiënten. Ze zouden patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De 2 dienden deze zomer zelf een klacht in en beweerden dat ze die ingrepen onder druk moesten uitvoeren. Dat is echt onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
4: Een tandontzenuwing is eigenlijk een betrekkelijk ingrijpende behandeling, waarbij dat de tandzenuw verwijderd wordt. Dat is een technisch moeilijke act eigenlijk ook om te doen. Dus in dat opzicht, iemand die daar niet voor gekwalificeerd is, zou ik dat al... Die kan daar echt die tent volledig mee kapot maken ook. Dus in dat opzicht is er al zeker niet aangewezen om te doen.
0: Daarnaast zou de tandarts ook financieel gefraudeerd hebben en bijna €200.000 hebben verduisterd. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider van 23. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. En daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. En in de Amerikaanse stad New York start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Onder andere de Amerikaanse president Donald Trump zal daar een toespraak houden. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, blikt vooruit op de vergadering.
5: Het militaire conflict in Iran en de economische gevolgen daarvan zullen natuurlijk hoog op de agenda staan tijdens deze algemene vergadering. Het wordt in dat opzicht ook uitkijken naar de toespraak van de Amerikaanse president Trump. Hij neemt als een van de eersten het woord vandaag. Vorig jaar brandde hij de VN als organisatie nog af. Het is afwachten hoe de toon dit jaar zal zijn. En hij zal ook een akkoord ondertekenen over Groenland. Een belangrijk terugkerend thema tijdens deze week zal ook de oorlog in Oekraïne zijn. En ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie domineren de gesprekken hier.
0: Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost aanwezig in New York. Het is droog, maar bewolkt met hier en daar een opklaring. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen, maar droog bij 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Sophie. Hou je klaar, we gaan met z'n allen meezingen subiet. Eerst even naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je nu zo'n 25 minuten van Sint aan de linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek, kwartiertje aanschuiven van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen staan files op de E313 vanaf Massenhoven, 30 minuten erbij. E17 vanaf Kruijbeek, een kwartier extra. En op de E34 vanaf Melselen ook een kwartiertje. Naar Brussel dan op de E40 vanaf Ternat tot het knooppunt Groot-Bijngaarde. Daar een defect voertuig. En een kwartier extra nu. Buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de buitenring rond Gent een kwartier extra in Gent-Zeehaven richting Zeilzaten. En op andere plaatsen enkel nog wat kleinere vertragingen.
7: Radio 2.

uit de 90s. 1997. Hansen, de drie broertjes die deze bab dus voorgoed in ons hoofd hebben geplant. En nu Liene de Douw met een lied over jezelf een beetje kwijtraken. Schaduw van jezelf.

Starship uit de 80's. We built this city. Mag je heel letterlijk nemen als ik het bericht hier bewonder van onze Lando. Zit op de werf in Herentals. Stuur er ook een foto bij, Lando. Ik zie het goed bezig daar. Aan het bouwen. Goed. Misschien nou, nu ook even wat rustig aan wegdromen, meegenieten van de zeemzoete stem van deze Michael Bublé. Dit is Haven't Met You Yet. Ja, uit Nilly's nog, hè? Ja, 2009. Dikke hit. Hey, geniet.

0: En zometeen een stem die zelfs zonder liefdesverklaring de romantiek in huis haalt. Ja, ja.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Het is weer Bol-tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
12: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
13: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Iedereen in de

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

vibe. Dat is echt een vibe, dit, hè. Barry White blijft goed. Let the music play. En Mo en Douwe Bob, ja, die willen dus ook echt nog niet naar huis. Ze willen heel graag nog even blijven.

0: But I try. You did not sign up for this. Judith.
1: Yeah, I try.
0: Perfect voor bij het wandelen, zegt Annemie ook tussen de berichten hier. Zometeen nog een leuke, hè? Ja. Voor tijdens het wandelen. We gaan zelfs een beetje op reis vertrekken naar de 80's. Dat is voor Sabiet. Eerst naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je zo'n 25 minuten. Dat is van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Richting Stabroek 15 minuten aanschuiven. Van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Files naar Antwerpen dan. E313 vanaf Massenhoven. Daar komt 20 minuten bij. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. En op de E34 vanaf Mijlselen een kwartier ook daar. Buitenring rond Brussel dan, daar verlies je zo'n 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook, maakt daar ook een reddingsstrook, heel belangrijk. Binnenring 15 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Machelen en op andere plaatsen nog wat kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: dankjewel Gunter Neefs. En ook ik blijf nog even bij jou. Zometeen met een refrein dat je sowieso kan meezingen.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Knaldi!
7: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Oh my god, ik ga!
14: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
13: Ik ga, met drie vriendinnen.
15: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
14: Gaat er echt gebeuren?
15: Maar ik ga!
13: Woe!
15: We gaan!
16: Ah, dan ik ook.
17: Nog voor jij kan denken...
18: Ik heb gelijk geen energie.
17: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
17: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
19: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
17: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
20: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.

Ik had het gezegd. Ja, Stefanie hier tussen de berichten. Zo hard aan het meegenieten en aan het meezingen dat mijn stem ervan pijn doet, snap ik volledig. Pompeii, Bastille. En ik vrees dat met de volgende niet beter gaat worden, want, oh jawel, van bij ons Milk Inc. Walk on Water komt eraan.

La la la. Straks ga toch even checken bij onze spitsvriend David van Ootegem of hij gaat. Want ik zelf, ik ga. Maar subiet even checken of hij ook gaat. Nu vooral goed gaan op die uit Zweden. Ace of Base, All That She Wants. Schijf.

0: eenheidsbroeder van een andere moeder, David van Lottingen. Zo meteen, vanaf 4 uur, maatje, is dat jou. Maar ik wou toch even checken. Mm-hmm. Ik ga, maar ga jij ook?
1: Ik ga niet kunnen.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, ik ga niet kunnen. Ik zou wel willen gaan, maar ik kan gewoon niet. Want ik ben jarig die dag.
0: Maar alleen, David.
1: Ja.
0: Dat is echt de foute dag om jarig te zijn.
1: Spijtig.
0: Verzet
1: wel.
0: Dat, verzet dat. Want dat wilde niet missen, jongen. Echt waar niet.
1: Ga proberen.
0: En wel, bij deze is dat een afspraak. Veel plezier zometeen met jouw spitsbroeder, David van Rotegem.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Auffon Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op het zinkgat.be. Samen met Radio 2.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Brahim is niet de enige die gaat. Peter van der Veire gaat ook. Ja, die mysterieuze hashtag ik ga duikt steeds meer op. Waarover gaat het? Wel, je gaat het wel zien binnenkort.
9: Elke dag.
1: Ik ga er niet van wakker liggen, alleszins. Goedemiddag.
10: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De gratis controle op mond- en halskanker van het Universitair Ziekenhuis van Gent vandaag is een succes. De opkomst is zelfs zo hoog dat er nog 4 extra halve controledagen bijkomen. Mond- en halskanker behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land en worden veroorzaakt door veel alcohol drinken en roken, maar ook door het humaan papillomavirus, het HPV-virus is dat. Deze mensen hebben zich vandaag al laten controleren.
11: Omdat ik rook, redelijk veel rook, en een dokter had beneden een affiche hangen en ik was wel geïnteresseerd.
12: Ik voelde mij wel aangesproken omdat ik 15 jaar geleden weliswaar cervix voorstadium gehad heb door een HPV-besmetting. Ik wist niet dat HPV ook gelinkt was aan de kankers waarvoor men vandaag onderzoek doet.
13: Wij behoren niet tot de risicogroep, maar het is natuurlijk altijd interessant om preventief na te gaan of er problemen kunnen zijn.
10: De ministers van de Vlaamse regering zitten samen over de begroting. Ze moeten 1,5 tot 2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te krijgen via besparingen of extra inkomsten. Minister van Onderwijs, Soual Demir, zei voor de vergadering dat zij niet wil besparen op onderwijs.
14: Het staat mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, ja, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid. En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, ja, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Ja, als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
10: En haar andere bevoegdheden zijn justitie en werk. In de Amerikaanse stad New York is de algemene vergadering van de VN begonnen. VN-secretaris-generaal Guterres opende de zitting met een toespraak waarin hij alle wereldleiders opriep om de conflicten in het Midden-Oosten te helpen stoppen. De Amerikaanse president Donald Trump komt rond deze tijd aan het woord. Bij zijn aankomst zei hij tegen journalisten ter plaatse dat zijn boodschap aan de Russische president Poetin zou zijn om een regeling te treffen in de oorlog met Oekraïne. En vandaag verschijnt een veelbesproken boek over de voormalige Britse prinses Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Diana overleed in 1997 in een auto-ongeval in Parijs. Haar broer is bijzonder kritisch over de houding van de huidige koning Charles na haar dood, zegt Vera de Vos.
15: Meteen na haar dood zou koning Charles aan de broer van Diana gezegd hebben dat hij en de rest van de koninklijke familie Diana snel zouden vergeten. Graf Spencer vond het ook ongepast dat de 2 jonge zonen van Diana, William en Harry, van hun vader tijdens de begrafenis achter de kist van hun moeder moesten lopen. Heel ongebruikelijk heeft het Britse Koningshuis gereageerd op het boek en heeft het over een vertroebelde herinnering van een door verdriet overmande broer. In zijn boek kondigt graaf Spencer ook aan dat zijn neef, wellicht prins Harry, werkt aan een documentaire over zijn moeder, volgend jaar precies 30 jaar geleden gestorven.
10: De Britse prins Harry was toen 12 jaar. Het is droog, maar bewolkt met hier en daar nog een opklaring. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen bij 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie. En haar kerntaak is het verkeer. Mona, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 45 minuten van Sint-Anna-Linkhover tot in Borgerhout. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts maakt daar een reddingstrook, zeer belangrijk. Richting Stabroek. Ook 10 minuten aanschuiven van Waaslandhaven-Noord tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen zo'n 15 minuten bij vanaf Massenhoven, ook vanaf Kruijbeke en vanaf Melzelen. Rond Brussel op de buitenring verlies je een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Op de binnenring nog een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
16: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
17: Radio 2 Spits.
16: David van Oetegem.
1: Ik ga je iets laten horen, Mona. Let op, hè.
16: Radio 2.
1: Gewoon om te zien hoe je erop gaat reageren. Dus niks zeggen als je het hoort. Gewoon luisteren naar je lichaam. Hier komt het. Nee? Voel je niks?
9: Jawel, ik voel het wel.
1: Voel je het?
9: Ja, ja.
1: Voel je het opkomen?
9: Ja, ik voel het opkomen. Ja.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Radio 2 Spits op dinsdagmiddag. Radio 2. Met geeuwen dus. Maar allee, ja. Doe je het weer.
1: Sorry. Sorry, nu ben ik echt vertrokken. Amai, ik ben moe.
0: Ja, maar je ziet hoe aanstekelijk het is, hè?
1: Mega, maar mega, echt.
0: Je hoort het, je ziet het en je doet het zelf.
1: Ja.
0: En weet je wat waarom dat is?
1: Nee, ik heb eigenlijk geen idee.
0: Ik moet eigenlijk eerst eens uitleggen waarom dat eigenlijk nuttig is. Geeuwen.
1: Ja.
0: Je denkt dat we misschien doen omdat we het iets saai vinden of zo, maar nee, geeuwen koelt onze hersenen af. Dus onze hersenen functioneren doorgaans bij een temperatuur van 38,5 graden, maar soms worden ze toch een beetje warmer door te veel activiteit. Bij mij nooit hoor, of zelden, maar dan kunnen we die ventileren door onze mond- en neusgaten te openen en koude lucht binnen te laten.
1: Ja. Oké. Okay.
0: En waarom is dat dan zo aanstekelijk inderdaad? Want ja, dat is dus ook wel... Wel, dat is omdat de geeuw van de een...
1: Oh, sorry, ik ben daar weer.
0: Moet ik stoppen met uitleggen?
1: Ja, maar echt, amai, ik ga niet meer kunnen stoppen met geeuwen heel de dag.
0: Ja, dus omdat de geeuw van de een is een soort van rode vlag voor de ander. Zo van, oei, opletten, geblazen. En begint de ander dan met een geeuw preventief de hersenen te koelen. Snap je? Maar...
1: Ja, sorry, echt... Ja, maar ik snap het wel echt. Ja? Dus het is ook echt een signaal van je lichaam eigenlijk van... Oh, je bent een beetje aan het overprikkeld worden. Dus doe maar kalm.
0: Ja, het hoofd wordt te warm, de hersenen worden te warm.
1: Ja, ja. Oh, ja, maar bij mij is het te warm ook als ik moe ben.
0: Ja,
1: dus... Dan word ik wat warmer, precies.
0: Geeuwen is om het hoofd koel te houden, met andere woorden. Maar er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de geeuw, las ik ook. Over de vraag bijvoorbeeld of de gaap ook een erotische lading heeft bijvoorbeeld. Maar dan staat er hier, hard bewijs ontbreekt. dan zal het wel niet zo'n grote lading hebben, denk ik. Hè? Oh, interessant allemaal wel, ja.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: tot die over is.
1: Mark Floor en Snelle vinden het niet erg om de boot te missen. Parkje, biertje, vrienden, dat is het belangrijkste. En wat gaan wij hier nog allemaal doen vanmiddag, beste vrienden? Wel, ik kan straks met Sam de Roos spreken, de kapitein van de Red Dragons, die Tsjechië in de pan hebben gehakt gisteren. En nu naar de kwartfinales gaan. En de duurdere diesel heeft ook invloed op de bouw en de prijzen daar. Daar zal het ook nog over gaan. En het is George Ezra.

Ook vanavond zal je weer nieuws kunnen raden. Gisteren was het ook het nieuws over de dieselprijs dat we zochten. Iemand zei dat we voor die prijs beter zouden gaan tanken op café. Een pintje kost ook 2,5 euro. Het zijn zotten die werken, had hij er nog bijgezet. Wel een sprankeltje goed nieuws vandaag, want een paar uur geleden liet Saoedi-Arabië weten dat het een belangrijke oliepijpleiding weer heeft kunnen heropstarten, waardoor de olieprijs opnieuw onder de $100 voor een vat is.

0: Fleetwood Mac, Tell Me Lies. Dat is er eentje voor een zekere Donald Trump voor zijn vrienden van CNN. En Hilde heeft ook een berichtje gestuurd hier. Hilde uit Menen. Ze zegt, ik realiseer mij nu net dat ik toen ik een burn-out had bijna niet meer kon stoppen met geeuwen. Mijn hersenen waren echt aan het oververhitten op dat moment. Ja, dat hebben we ook geleerd vandaag. Hè, dat de geeuw is bedoeld om onze hersenen koel te houden.
1: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: 2.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
4: Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Rak.
1: Katapulteert ons meteen terug naar de zomer. Sam Goris, Rak. Ah, het wordt wel een mooie nazomer ook deze week nog, zeg. Straks meer details van onze weerman. Of weer vrouw, wie zal het zijn? Het zal een weervrouw zijn. Sabine Hagedoorn komt straks langs. En sinds deze week ligt het boek van Win-Win in de winkel. Het boek dat zichzelf terugverdient door alle handige besparingstips die daarin staan. Over hoe je je moet beschermen tegen phishing bijvoorbeeld ook. En hoe je een veilige webwinkel herkent. Deze week geeft Xavier 5 exemplaren weg via de radio. En nog eens 5 exemplaren via de Win-Win nieuwsbrief. Dus als je nog niet geabonneerd bent op die nieuwsbrief, doe dat dan snel nog even via VRT Max. Kies daarvoor Radio 2 en dan wijst het zichzelf uit. Vanaf dan krijg je elke vrijdag die Win-Win nieuwsbrief en kan je een gesigneerd exemplaar van het boek winnen. Maar dus ook via de radio kan het. Stuur dan via VRT Max een bericht waarin je kort uitlegt waarom jij zo'n boek goed zou kunnen gebruiken. De 5 leukste reacties worden door de Win-Win redactie verzameld en misschien komt DJ Shema het boek dan ook wel hoogstpersoonlijk afgeven.

0: Boston van Stella Lefty, een 24-jarige miljonairsdochter uit L.A. die nu wel de wind van voren krijgt, want ze is in een plagiaatstorm terechtgekomen. Meerdere liedjes van haar zouden gestolen zijn. Dus misschien moeten we straks wel Stella Lefty noemen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 5:30 VRT Nieuws uit Limburg met Klaas Wouters. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij twee medewerkers zonder de juiste diploma tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. Ze dienden zelf een klacht in en beweerden dat ze de ingrepen onder druk moesten uitvoeren. Daarop deed het parket huiszoekingen op 4 plaatsen in Limburg. Dat iemand ingrepen uitvoert zonder de juiste kwalificaties is onaanvaardbaar, want er kan heel wat mislopen, dat zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
4: Een tandontzenuwing is eigenlijk een betrekkelijk ingrijpende behandeling. Dat is een technisch moeilijke act eigenlijk ook. Anesthesie geven, dat heeft ook verschillende gevolgen. Je kunt een bloedvat raken, je kunt een zenuw raken die dat je probeert te blokkeren. Je kunt daar schade aan berokkenen. Dus ja, en daar worden wij als tandartsen uiteraard voor opgeleid.
3: Daarnaast zou de tandarts ook gefraudeerd hebben, want de ingrepen werden aangerekend via zijn sociaal zekerheidsnummer. Mogelijk kon hij zo bijna €200.000 onterecht incasseren. En in een ander onderzoek zijn vanmorgen 2 invallen gebeurd in Welle en Houthalen Helchteren. Dat schrijft het Belang van Limburg. Ook de speciale eenheden en de civiele bescherming zouden bij de invallen ter plaatse zijn. De inval kadert in een gerechtelijk onderzoek. Meer info kan het parket op dit moment nog niet kwijt. De politiezone Bilze-Hoesselt-Riemst wil inwoners beter beschermen tegen online oplichting met zogenaamde digihelpers. Dat zijn vrijwilligers die lezingen geven rond de gevaren van online oplichting en uitleg geven hoe je jezelf online best beveiligt. Huget Bongers is een van de digihelpers.
5: Ondersteun mensen graag. Je helpt mensen heel graag. En ik heb ontdekt dat dit een van de grootste problemen is in de huidige maatschappij. Alles is digitaal, alles wordt steeds meer digitaal. En er zijn steeds meer mensen die tegen een muur aanlopen. En bang worden gemaakt, inderdaad ook met cybercrime. En vandaar dat ik die lezingen ook geef.
3: In de politiezone gebeurde het afgelopen jaar voor meer dan €1,5 miljoen aan oplichting. Op de grens van Genk en Diepenbeek is komende nacht het kruispunt van de Westering met de Henry Fortlaan afgesloten. Het wordt gedeeltelijk opnieuw geasfalteerd. De werken starten straks om 8:00 en duren tot morgen vroeg 6:00. Rechtsafslaan op het kruispunt kan wel nog, links of rechtdoor kan een hele nacht niet. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder. Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. De Limburgse minima liggen rond 10 graden. Morgen wordt het dan na het optrekken van het ochtendgrijs wisselend bewolkt, met meer wolkenvelden in de loop van de dag. Maar verder blijft het wel droog. De maxima schommelen rond 20 graden. Nieuws uit Limburg, ook in de app van VRT Nieuws.
0: En Mona weet waar de files staan.
6: Ja, op de Antwerpse ring vanavond naar Nederland. 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd rechts en maak daar dus zeker een reddingstrook. Naar Stabroek 10 minuten aanschuiven van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen zo'n 15 minuten bij vanaf Massenhoven. Ook vanaf Kruijbeke, vanaf Melcelen en vanaf Antwerpenhaven. Rond Brussel op de buitenring verlies je 1/2 uur. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Ook daar is een ongeval gebeurd rechts. Op de binnenring 25 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
7: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: Shawn Mendes heeft een paar hechtingen nodig. Stitches. En goed gedaan van onze Red Dragons op het EK volleybal. We gaan naar de kwartfinales. Sam de Roo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe voelt de kapitein zich vandaag?
1: Heel goed, heel goed. We hebben wel wat kunnen recupereren vandaag, dus we zijn er klaar voor.
0: Ja, het is rustdag, hè, voor jullie aan die kwartfinales beginnen, morgen. Maar jullie waren gisteren door het dolle heen. Hebben jullie kunnen vieren ook?
1: Nee. Ja. In het volleybaltoernooi volgen de wedstrijden zich snel op. En morgen spelen we al terug de kwartfinale. Dus gisteren was het gewoon herstellen. Een beetje verzorging, goed eten en op tijd ook in ons bed. En ook vooral de tegenstander al bekeken. Die speelde gisteravond nog. Dus die wedstrijd hebben we min of meer samen bekeken en toch wel een beetje geanalyseerd.
0: En wat zegt de analyse? Wat was de conclusie?
1: Een zeer sterke tegenstander. Veel servicedruk, veel blokdruk. Dus het wordt zeker niet gemakkelijk. Maar we geloven in onze eigen kwaliteiten ook. En we gaan er tegenaan.
0: Ja, moet je doen, hè. Ja, we hebben het gisteren een beetje gevocht. Want jullie spelen altijd, dat vind ik wel tof, tijdens deze uitzending. Dus dat is goed geregeld. En ik heb gezien dat je wel een beetje kwaad hebt gemaakt op de scheidsrechter, hè, Sam, gisteren. Waarom was dat?
1: Ah, dat hoort uit spelletjes soms. Af en toe moet je een beetje druk zetten. Ook al is de beslissing misschien dubieus zijn en toch in hun voordeel. Als je dan een beetje druk zet, dan kan het nadien wel naar jouw voordeel overhellen. Maar al bij al was er niet heel veel speciaals te melden in deze wedstrijd.
0: Maar je hebt wel een gele kaart gekregen.
1: Ja, maar in het volleybal wil dat niet zoveel zeggen. Dat is eerder een waarschuwing voor volleybal. Dus.
0: Ik heb het gevoel dat je alles aan het downsizen bent, Sam. Maar zeg...
1: niet veel waarde aan, echt wel gele kaart in het volleybal. Maar rood, dat komt dan veel meer.
0: Oké. Maar rood, daar zitten we nog lang niet aan. En dat zou je ook nooit krijgen, denk ik. Zo ben je niet, hè, Sam?
1: Nooit, zeg nooit natuurlijk. Maar, maar ik probeer toch altijd de sweet spot te vinden van net genoeg druk uit te oefenen, maar net niet te veel.
0: Ja. Want ze speelden wel een beetje vuil, ze hielden zo de bal te lang vast, toch?
1: Ja, er zijn sinds deze zomer een aantal nieuwe regels in het volleybal. We hadden het gevoel dat de refs niet altijd evenal opvolgden. Ja. En de Tsjech profiteerde daar een beetje van. Maar al bij al heeft dat zeker niet het verschil gemaakt.
0: Ja, hou ze maar in de gaten, die scheidsrechters, als ze zich aan de regels houden. Dus morgen om 4:00 klokslag in Turijn. Kwartfinale tegen Slovenië. Van wie hebben jullie eigenlijk het meeste schrik van al wat er nog komt?
1: Van al wat er nog komt, vooral nu Slovenië, die staan zesde op de wereldranking, dus toch wel een pak boven ons. Ze starten zeker als favoriet aan deze wedstrijd. Indien we zouden winnen, volgde in de halve finale allicht Polen. Daar moet niet veel over gezegd worden. Polen is momenteel regerend Europees kampioen, dus een heel, heel sterk land met een heel sterke lichting. Dus alles wat er nu nog zou kunnen volgen, wordt zeer, zeer moeilijk, maar we geloven echt wel in eigen kunnen, zoals ik zei. En we hebben de ambitie om Milaan in de halve finale te halen. En daartoe ook nog een match te proberen winnen.
0: Maar wij ook. Wij geloven er hier heel erg hard in. Jullie gaan ook zeker Polen kunnen verslaan. Maar wie is jouw grootste supporter? Trouwens, voor jou daar.
1: Mijn grootste supporter? Mijn gezin natuurlijk. Mijn zoontje Bas is 8 jaar, die supporter wel fel. En mijn partner Dobriana. Ik heb een dochtertje van 3 maanden, dus dat is nog een beetje moeilijk. Oh. Maar ook mijn ouders, die reizen vaak mee naar wedstrijden. Die komen vaak naar het buitenland ook om te kijken. Dus ik heb wel een aantal heel trouwe, loyale supporters.
0: Ja, maar het is toch nog een tof interview met jouw vriendin Dobriana op VRT Nieuws gisteren. Dus dat was plezant om te lezen. In ieder geval, dankjewel Sam de Roo. Heel veel succes morgen. We gaan duimen. En het hier volgen ook vanuit de studio.
1: Oké, super. Fijne dag nog daar.
0: Tot de hoors. Dag. Radio.

0: Matthias Mesmans, ook bekend als Eenhoorn. App en vloed.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of je winkel.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
14: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
15: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
16: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
15: En is dat dan morgen wel opgeladen?
14: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
15: Wow.
14: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. En wat een mooie nazomer, Sabine. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, tenzij... Die mensen van West-Vlaanderen bijvoorbeeld, die zullen gedacht hebben, waar blijft die zon?
2: Waarom dus, wij niet?
1: Ja, voilà. Dus een deel van het land, en zeker het zuiden van het land en de regio's langs de grens met Frankrijk, maar dan niet West-Vlaanderen. Daar heeft de zon heel goed kunnen schijnen, maar over het noorden waren er af en toe wolkenvelden. En dan vooral ja, West-Vlaanderen bijvoorbeeld is bijna de hele dag onder de wolken blijven zitten. Die wordt wat dunner, het wolkenpak, maar daar was er dus minder zon. Dus niet iedereen had evenveel zon. En hier in Brussel was zo een beetje de mix van de twee. En op dit moment is het ook de mix van de twee, stukjes blauw, stukjes wolk. Vanavond gaan de gaten in dat wolkendek wel breder worden. En dan in de loop van de nacht rustig weer met kans op nevel hier en daar. Een mistbank. Temperaturen die goed kunnen zakken onder die brede opklaringen. Van 4 graden in de Hoge Venen tot een graad of 10 hier in Brussel. En dan 13 graden voor de kuststreek. Morgen hebben we eerst lokaal dat ochtendgrijs. Daarna geregeld wat zon. Mooie zonnige momenten. Het is niet voor de hele dag. Later komen er wat meer wolken vanaf het westen. Maar het blijft wel grotendeels droog. En we krijgen dan temperaturen rond zo'n 20 graden. En woensdagnacht kan eventueel lokaal een druppel vallen. Maar dat gaan wij niet voorstellen. En dan donderdag opnieuw afwisselend zon, wolken, een 18 of 19 graden, lokaal 20 graden. Een mooie vrijdag met 23 graden, dus echt wel aangenaam weer. En ook in het weekend eigenlijk, zaterdag wel wat meer wolken. Maar evengoed halen we 23, 24, misschien lokale 25 graden. Ook zondag kans op 24, 25 graden. Dat wordt ook een mooie dag met redelijk veel zon. En maandag waarschijnlijk een storing dan graden, dus echt wel aangenaam weer. En ook in het weekend eigenlijk, zaterdag wel wat meer wolken. Maar evengoed halen we 23, 24, misschien lokale 25 graden. Ook zondag kans op 24, 25 graden. Dat wordt ook een mooie dag met redelijk veel.

0: Radio 2 Spits met de beste muziek voor onderweg. The Romantics, What I Like About You.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullen en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voor bij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
4: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
3: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
4: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
5: Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotec Open Deurdag.
6: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visie.

0: Virtuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Opendeurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
1: Meer info op sensotech.be.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
0: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
0: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, kieken.
4: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe gat.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die spijker, zegt...
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: En we voelen het niet alleen aan de pomp, maar ook op de bouwwerf. Wie van plan is om te bouwen of te verbouwen, zal die prijsstijgingen ook wel merken. We hebben er straks nog over.
8: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
7: Eerst eens horen wat Sophie nog weet.
9: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 8 mannen moeten naar de gevangenis omdat ze een ex-havenarbeider hebben gefolterd. En in het voetbal kijkt rode duivel Kevin De Bruyne uit naar de Nations League. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd vlak aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Zijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde, zegt zijn advocaat Zekeria Roussi.
10: Tot op heden ondergaat mijn kind een psychologische begeleiding. Naar aanleiding van de feiten en het uitermate zinloos geweld dat die man heeft moeten ondergaan, heeft hij ook 7 maanden op advies van de speuders destijds ondergedoken moeten leven. Die man is ook niet langer te werk gesteld in de Antwerpse haven. Die moet zelf 2 keer over zijn schouders heen kijken natuurlijk, voordat hij die terug zich op zijn gemak voelt.
9: De veroordeelden zouden actief zijn in het drugsmilieu. Het slachtoffer zegt daar niks mee te maken te hebben. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op een recordhoogte staan van 2,5 euro per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt intussen alweer daalt. Gilbert van Rens, de topman van de tankstations van Maas, ziet hoe die prijsstijgingen wel bepalen wanneer en hoe vaak mensen tanken.
11: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
9: In New York is de Amerikaanse president Donald Trump een toespraak aan het houden op de algemene vergadering van de VN. Hij heeft al gepraat over de oorlog met Iran. Volgens Trump hebben de Amerikaans-Israëlische aanvallen een ergere slachtpartij voorkomen, omdat anders het Iraanse regime een kernwapen dreigde te ontwikkelen. Een dreiging die andere wereldleiders negeerde, zei hij.
12: Just imagine such a vile regime were ever empowered to carry out large-scale terror attacks from behind a nuclear shield. This was the reality we had to confront, a reality that far too many preferred to ignore.
9: De Britse prins Harry zou plannen hebben om een documentaire over zijn moeder, prinses Diana, te maken. Diana stierf bijna 30 jaar geleden in een auto-ongeluk in de Franse hoofdstad Parijs. Harry was toen 12 jaar. Vandaag verschijnt een veelbesproken boek over Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Die praat over zijn neef, maar ook over de kille houding van de huidige koning Charles na de dood van Diana. Die zou kort na haar dood gezegd hebben dat Diana wel snel vergeten zou worden. Volgens een woordvoerder van het Britse Koningshuis is het geheugen van Charles Spencer vertroebeld door verdriet. En de Rode Duivels zijn samen in Tubeke om de wedstrijden van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois is voor de Nations League niet beschikbaar, maar zo'n pauze hoeft voor De Bruyne zeker niet.
13: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wat doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
9: Blijf droog vanavond met hier en daar nog een opklaring. We halen vannacht zo'n 11 graden. Morgen begint vrij zonnig na het wegtrekken van het ochtendgrijs. In de loop van de dag wel meer wolken vanaf het westen bij 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Merci Sophie en Mona, waar staan de files?
14: Op de ring rond Gent richting Zeldzaten. Daar verlies je nu meer dan een half uur van Wondelgem tot voorbij Evergem liever, komt door werken daar. Op de Antwerpse ring naar Nederland, drie kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Bocherhout. Richting Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts maakt daar een reddingstrook. Naar Antwerpen zo'n 15 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven, ook vanaf Kruijbeke en vanaf Melzelen en 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel op de E429 verlies je ook 20 minuten tussen Tubeke en Halle. Daar is een ongeval gebeurt waar je moeilijk voorbij kan. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten bij. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijngaarde. Daar is nog altijd een ongeval bezig. Rechts op de binnenring een half uur bij. Met filegolven tussen Groot-Bijngaarde en Tervuren. Een ongeval nog op de E40 naar de kust bij Oostende. En op de andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
15: Oké.
16: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Radio 2 Spits.
17: David van Oetegem.
7: En Mona van het Verkeer. Goedemiddag.
18: WRT Radio 2.
7: Ja, dat is eigenlijk die havenarbeider die daar gefolterd is geweest.
14: Super erg, amai.
7: 12 uur lang volgens HLN, 17 uur lang volgens VRT Nieuws. Nu ja, elke
14: dan
7: uur
14: nog.
7: Is verschrikkelijk.
14: Ja.
7: Amai. 23 jaar. Na zijn nachtshift aan een drugsgevoelige kaai, staat er in Aartselaar. Kwam hij thuis, wordt hij plots in een bestelwagen geduwd. Maar ze zeggen nu, ja, het heeft niks met drugs te maken, maar soms worden havenarbeiders echt onder druk gezet, hè, om mee te werken met de maffia. Ze gebruikte een luchtdrukpers op zijn lichaam. Hij heeft die galetten uitduwen. Oké, okay,

0: Vanavond ook weer Drugs Delta op VRT Canvas. Reportagereeks van Rudy Franks en zijn Nederlandse collega over hoe de drugs hier bij ons binnenkomt. Via de havens dus vooral. En drugslabo's in boerderijen en loodsen en dat soort dingen. Het wordt erg hier ook bij ons. En in het Centraal Station van Antwerpen is het puffen en zweten geblazen. Hoeft dan weer niks met drugs te maken. Maar in het mooiste station ter wereld zijn er 4 liften en 5 roltrappen al enkele weken buiten gebruik. Er zijn alternatieven, maar die zijn heel onduidelijk aangegeven. En de NMBS zegt dat ze vanaf volgend jaar pas geleidelijk aan ook zullen vernieuwen. Er nog geen exacte timing is ook voor die liften en roltrappen. Dus ik hoor de VRT-nieuwsreporter Bart Segers vanmiddag bij Radio 2 in Antwerpen heel wat uitgeputte pendelaars spreken. Zoals deze meneer met 2 grote valiezen voor de trap.
1: Je vertrekt op verlof en je moet je koffer naar boven doen, want de roltrappen werken niet. En de liefde werken niet. Dus leuk is iets anders.
2: Je moet dringend iets aan gebeuren.
3: Je bent een beetje buiten adem.
2: Ik ging kapot.
3: En je bent een jonge man.
2: Ja, inderdaad. Maar heel triest, ik vind dat heel erg.
3: Hoe was de beklimming?
4: Zwaar voor mij. Ik heb een beetje luchtprobleem. Astma. En dan is dat echt niet te doen.
5: Als je oud bent, hè, is dat heel erg. Ik zit buiten adem. En nou zijn ik er eindelijk gelukt, maar ik ben half dood.
0: Ja, het lukt, maar je bent wel half dood. Alhoewel, de trap nemen is beter voor je hart, schijnt. Ja, je verbrandt wel 5 keer meer calorieën dan wanneer je de lift neemt. En je krijgt er sterkere spieren en botval. Dus die pendelaars die elke dag naar Antwerpen moeten, gaan nog nooit in hun leven zo fit geweest zijn. En dat allemaal dankzij de NMBS.
6: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
7: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

kan zomaar plots gedaan zijn. Dus geniet ervan als de wereld morgen eindigt. Udo, nu even genieten van die mooie groene ogen van de vriendin van Alex Warren.

0: over de groene ogen van zijn geliefde en het vertrouwde gevoel dat hij daarbij ervaart. Alex Warren uit zijn nieuwe album Wild Child, Emerald Eyes.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
6: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
7: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
6: Woe!
4: We gaan!
8: Ah, dan ik ook.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
11: Radio 2 Spits.
12: Radio 2. Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: Wat een mooi nieuw nummer van Berre. Daarom hebben we het ook de Radio 2 topsong gemaakt. Loving Each Other. Zal je nog vaak te horen krijgen deze week. En wie is er vandaag diesel gaan tanken? Doet pijn, hè? Volle tank, lege portemonnee. Maar ook wie bouwt of verbouwt zal het voelen. Francis Verstraeten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent CEO van bouwbedrijf Verstraeten Team in Roeselare. Hoe voelen jullie het?
1: Ja, het is een constante geworden. Veranderingen en prijsstijgingen en dan dalingen en dan weer stijgingen. Het is echt een opdracht om mee te kunnen.
0: Ja, vooral de prijzen van de bouwmaterialen die stijgen. Hè? Kan je eens een paar voorbeelden geven?
1: Ja, zeker. Als je kijkt, bijvoorbeeld 2010 zaten we voor beton aan 80 euro. 15 had 90 euro. In 2020 aan 97 euro. En vandaag in 2026 zitten we aan 136 euro. Dus het stopt niet. En dat is voor elk bouwmateriaal zo.
0: Ja, dat is voor een vat beton bedoel je?
1: Dat is voor een kubiek beton. 1 kubiek beton.
0: Ik denk altijd aan waterolie. Dat we horen altijd waterolie kosten zoveel dollar. En een kubieke meter bedoel je, inderdaad. En ja, plastic ook. Op 1 jaar tijd meer dan 20% hoorde ik. Isolatie. Hoe doen jullie dat? Want om daaraan uit te kunnen, want ik hoor dat veel bouwondernemingen nu met prijsherzieningclausules in offertes werken, waarbij de prijzen in de loop van de bouw kunnen bijgesteld worden. Doen jullie dat ook?
1: Wel, dat is uiteraard een noodzaak om dat te doen, maar dat is niet gemakkelijk om in de privé dat door te duwen. We begrijpen ook dat voor de klant het bijzonder moeilijk is ook met fluctuerende prijzen te zitten, dat die kunnen stijgen terwijl dat ze zelf een lening nemen die vast is. Dus die hebben ook niet die centen. Maar als aannemer, als dat stijgt, hebben wij ook niet die centen, want er is dan ook een hevige concurrentie op dit moment in de aannemerssector, zowel in het privé als in de openbare sector. Waarom? Omdat er natuurlijk ook met al die prijsstijgingen voor de mensen moeilijk is om nog een huis te kopen. En dus zijn er minder mensen die huizen kunnen kopen en is er ook minder vraag. En is er dus met hetzelfde aanbod veel meer scherpe concurrentie natuurlijk. En hetzelfde voor de overheid, die heeft ook al geen geld. En dus die bouwen ook minder. En dus dezelfde club aannemer die moet bieden op minder werk. En dan heb je concurrentie. En dan gaan aannemers ook het risico nemen om toch een vaste prijs aan te bieden aan de klant. Terwijl dat ze dat eigenlijk niet kunnen. En zo ontstaan er faillissementen natuurlijk.
0: Ja, en hoe gaan jullie daarmee om nu met die moeilijke situatie?
1: Oh ja, dat is zeker niet gemakkelijk. De concurrentie is hevig. We moeten ook een beetje kiezen wie onze klant is. Dus we kiezen dan ook klanten die wel een indexatie toelaten. En dat is dan ook de overheid. Bij de overheid bestaat de indexatieformule, de IS en de I noemt dat. En dus daar wordt dat enigszins gecompenseerd. En voor de rest werken wij ook heel wat in bouwteams, waarbij dat we eigenlijk zeer open en helder met elkaar praten omtrent prijsvorming en kijken naar de goedkoopste prijs. Maar zonder dat noodzakelijkerwijs echt in het vlees moet snijden van de aannemer.
0: Ja. Want die prijsstijging vooral in bouwmaterialen, kunnen jullie overschakelen op andere materialen, alternatieven, is dat mogelijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. In die zin dat de prijszetting eigenlijk op 2 niveaus zich voordoet. Namelijk, je kan prijs geven voor iets wat je vast zegt, van zo moet het eruit zien met die materialen. Als dat dan te duur blijkt te zijn, dan kun je eigenlijk zeggen van ja, je kunt ook andere materialen kiezen die goedkoper zijn. En dan kun je in een tweede fase gaan kijken naar die nieuwe materialen, daar de goedkoopste prijs voor
0: te bekomen. Is het goedkoper dan beton? Als ik geen beton wil, Francis, wat kan je mij voorstellen als alternatief?
1: Ja, ik denk dat je naar een snelbouw silicaat, is die witte blokken die je wel al gezien hebt in straatbeeld.
0: Die Eton blokken zo.
1: Eton, zoiets, silicaat, de kalkzandsteen. Dat is heel goedkoop, omdat het snel bouwt en goedkoop is.
0: Dus er zijn nog wel wat alternatieven, maar vooral hopen dat de situatie daar misschien snel opgelost is in het Midden-Oosten, want het komt allemaal daarvan.
1: Het is een zaak dat je natuurlijk... Het gaat op en neer vandaag. En de enige constante is de onzekerheid. Okay. En dat is een lastige voor iedereen.
0: Inderdaad, moeilijk om mee om te gaan, onzekerheid. Maar het maakt misschien deel uit van het leven, dat zou kunnen. We gaan niet te filosofisch doen. Francis Verstraeten, dank je wel.
1: Af en toe moet je dat wel doen. Ja.

Nina en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Een goede vraag van Mia uit Deurne. Waarom wordt beton dan duurder als het aan de pomp duurder wordt of als de olie duurder wordt? Beton bevat toch geen olie? Dat klopt, maar beton is wel, of beton maken, cement maken, is wel een energie-intensieve productie. En je hebt natuurlijk ook de stijgende transportkosten van zware grondstoffen ook. Ja, alles hangt zo met van alles samen. En dit is Teddy Swims nu in Radio 2 Spits met Break Up in Reverse.

please. Ah, mooi nummer van Teddy Swims. Ja, cement is dus het bindmiddel in beton. En om cement te maken moet kalksteen worden verhit tot 1450 graden Celsius. Wist je dat? Ik heb het even opgezocht ook zelf hoor. Gewoon omdat mij dat interesseert. Met bouw en al dat soort dingen. Dus dat vreet energie, dat kost wel wat. En als de olieprijs stijgt, ja, dan stijgt ook de cementproductie.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half zes, goedenavond. VRT Nieuws uit Limburg met Klaas Wouters. In Pelt gaat afvalstoffenmaatschappij OVAM volgend jaar met absorberende matten de vervuiling in de Eindergatloop aanpakken. Verontreinigd grondwater, onder meer van zinkverwerkend bedrijf Nirstar, stroomt al jaren in de beek. De nieuwe matten moeten de vervuiling uit de beek vasthouden. Jan Verheijen van OVAM.
4: Het zijn matten die gemaakt zijn van geotextiel. En je kan je dat best voorstellen als grote matten die allemaal vakjes bevatten. En in dat vakjes wordt een vulmateriaal aangebracht. Een soort van houtskool is dat. Dat gaat die verontreiniging vasthouden.
3: De matten worden regelmatig vervangen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het kanaal in de buurt, zodat de omwonenden er geen last van hebben. Politie Karma heeft twee verdachten uit Sint-Truiden en Antwerpen opgepakt voor helpdeskfraude bij een man van 73 uit Bree. De oplichter had hem aan de telefoon gezegd dat er verdachte overschrijvingen waren gebeurd en vroeg om de controle over de computer over te nemen. Hij zei ook dat er een koerier onderweg was om de bankkaart op te halen. De man had er een buur bij gehaald, die onderbrak het telefoongesprek en verwittigde de politie in kartstop. Er was al €2.400 van de bankrekening verdwenen. Politie Karma kon de koerier en nog een tweede verdachte wel nog onderscheppen. In een ander onderzoek zijn vanmorgen twee invallen gebeurd in Welle en Houthalen-Helchteren. Dat schrijft het Belang van Limburg. Ook de speciale eenheden en de civiele bescherming zouden bij de invallen ter plaatse zijn. De inval kadert in een gerechtelijk onderzoek. Meer info kan het parket op dit moment nog niet kwijt. In Sint-Truiden zijn opnieuw 10 steps en 6 fatbikes in beslag genomen. De lokale politie voert al een geruime tijd actie tegen e-steps en fatbikes. 10 steps en een fatbike waren opgevoerd. 5 andere werden bestuurlijk in beslag genomen wegens gevaarlijk rijgedrag. De bestuurders moeten op gesprek komen bij de burgemeester, zegt politiewoordvoerder Evi Lennerts.
5: Dat doen we al enige tijd, omdat we vooral het rijgedrag in het centrum naar de voetgangers toe zien dat dat ook wel voor overlast zorgt. We hebben al verschillende fatbikes en steppen op die manier in beslag genomen. De personen die dan die step bestuurden, die moeten bij de burgemeester komen. En daar wordt dan ook na gesprek beslist wat er met die voertuigen zal gebeuren.
3: De burgemeester kan de fatbikes maximaal 6 maanden in beslag nemen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder. De Limburgse minima liggen rond 10 graden. Morgen wordt het na het optrekken van het ochtendgrijs wisselend bewolkt met meer wolkenvelden in de loop van de dag. Het blijft wel droog. De maxima schommelen rond 20 graden. Nieuws uit Limburg, ook in de app van VRT Nieuws.
6: En de file Simona?
7: De Antwerpse ring naar Nederland. Schuif je nu 3 kwartier aan van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Naar Gent, 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is wel nog altijd een ongeval gebeurd rechts. Richting Antwerpen verlies je 20 minuten vanaf Massenhoven. Ook vanaf Kruijbeke, vanaf Melzele en vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle een half uur bij. Daar is een ongeval gebeurd waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar zeker een reddingstrook. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Dan sta je 10 minuten in de file op de E40 naar Leuven in Berthem. Ook daar is een ongeval gebeurd. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 20 minuten bij van Wondelgem tot voorbij Evergem doorwerken. Nog een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostende en op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

0: Zijn muziek moest alleen mensen verbinden en niet om politiek gaan. Maar afgelopen weekend heeft hij dan tegen wil en dank toch zijn gedacht moeten zeggen vanwege het Macklemore gebeuren. Maar hij hoopt dat zijn concerten nog altijd een plek kunnen zijn waar iedereen zich welkom voelt. Ook al hebben ze andere ideeën over bepaalde kwesties, de toeschouwers. En zullen we er straks nog wat liefde bij doen bij Ed Sheeran. Zal komen van Robin S. Show Me Love.
1: Simply Red keert terug naar België.

0: De Bel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Radio 2.

0: Robin S. Show Me Love. Wimke uit Lommel heeft nog een do-it-zelf tip. Hij zegt, als beton maken dan toch zoveel kost, een tip aan de do-it-zelver. Grove of fijne kiezel, mortel en een betonmolen en schuppen maar. Ja, dan kan je die beton zelf maken. Maar ja, die betonmolen moet je ook aansluiten op het elektriciteitsnet en energie kost veel, enzovoort, enzovoort. We zoeken een kandidaat om het tegen Mona op te nemen. Inderdaad, het nieuws aan de hand van de reactie. Gisteren hadden we het over het feit dat je al een extra job nodig hebt om naar je gewone job te kunnen rijden met de auto.
1: Ja, met dat is waar.
0: Waanzinnige prijzen momenteel aan de bomp. 078 35 32 34. Nieuw nieuws van vandaag om te raden aan de hand van twee reacties ook weer. Even kijken wie we aan de lijn zullen krijgen. Goedenavond, met wie?
2: Dag David, met Annemie. Dag Mona.
1: Hallo, dag Annemie.
0: Annemie, hoe gaat het met je?
2: Goed.
0: Wat heb je allemaal gedaan vandaag?
2: Vandaag heb ik veel gewandeld in de tuin.
1: Amai.
0: Wandelen in de tuin, dan heb je een hele grote tuin, neem ik aan.
2: Nogal tamelijk groot, ja.
0: Ah, mooi. En wie verzorgt je die tuin?
2: Mijn echtgenoot Urbain.
0: Urbain.
1: Goeie echtgenoot.
2: Een goeie echtgenoot.
0: Met groene vingers.
2: Met hele groene vingers.
0: Terwijl jij het nieuws altijd volgt, hè, Annemie?
2: Natuurlijk. Mijn telefoon gaat ook mee, hè.
0: Ah, voilà. We gaan twee reacties geven. De eerste komt van Raymond. En Raymond schrijft... Ik zou er als kunstenaar niet fier op zijn mochten ze mijn werk in die winkel verkopen.
2: Ik denk dat het over Delphine Boel gaat.
1: Ah, ja.
2: Over die dingen in Den Aldi dat ze gaan verkopen zaterdag.
0: Maar,
1: replica's,
0: zo
1: inderdaad.
0: Scherp, zo snel, die replica's. Mona maakt het helemaal af. Inderdaad, we zijn er al directie. De titel is Aldi gaat reproducties van kunstwerk van prinses Delphine verkopen. Ja, Raymond die vindt dat dat niet thuis hoort, maar waarom niet? Waarom niet? Waarom zouden al die geen goede winkel zijn om kunst in te verkopen? En Jana Amazon had ook nog gereageerd daarop. En die zegt, ja, die Delphine is toch ook een beetje de prinses van de Aldi?
1: Och, gaar,
0: maar ook wel een goede nog. Ja, maar zeg maar hoor, Annemie.
2: Ze hadden al om 7 uur van de morgen gezet. En om 7:20 staat mijn radio 's morgens.
0: Ah, voilà. Dus je had dan meteen gehoord bij het wakker worden.
2: Tuurlijk.
0: En wat dacht jij daarvan toen je het hoorde?
2: Ja, daarvoor ga ik toch naar Den Aldi niet, hoor.
0: Niet om een reproductie van Delphine Boel's kunst te kopen. Maar ze doen het in het kader van de actie voor Warme William. Dat is goed doel, hè, dat het mentale welzijn van jongeren bespreekbaar maakt. En ja, Delphine engageert zich al langer voor die organisatie. En morgen onthult de organisatie in Gent het kunstwerk van de prinses. Het gaat om een muurschildering waarvoor Delphine zich inspireerde op verhalen van 7 Gentse jongeren over hun mentale welzijn. En van die muurschildering gaan ze dus reproducties maken die in de Aldi zullen verkocht worden ten voordele van die acties. Dus het is wel een mooi initiatief.
1: Ja, zeker wel. En als dat mooi is, waarom niet?
0: Ja.
2: Ja.
0: Wel, dat weten we nog niet.
1: Ja, nee, dat weten we dus nog niet. Hè?
0: Het kan kuinieuw speciaal zijn.
1: Ja.
0: Dat kan wel. Ik ben benieuwd om het te zien. Dat zal voor morgen zijn dan. En ja, als je niet naar een Aldi gaat, dan misschien naar de Carrefour voor die goudstaaf. Daar kan je een goudstaaf winnen, hè?
2: Ja, dat heb ik ook gezegd. Dat heb ik ook gehoord.
0: Ja, ze steken toch wat uit in die supermarkt tegenwoordig. Maar goed, Annemie, dankjewel om mee te spelen. Punt gescoord. Ik ga ook een half punt geven aan
1: Mona. Dat is oké, okay, dankjewel.
0: Ik hoorde toch het woord reproductie daar van die kant. Goedenavond nog, hè.
3: Dag.

0: know you one of my kind.
1: Yeah. In excess. Radio 2. I need you tonight. Ja, morgen weten we dus hoe dat kunstwerk eruit ziet van die prinses van den Aldi. En dan spelen onze Red Dragons ook hun kwartfinale tegen Slovenië op het EK volleybal in Turijn. Ze zullen er om 4 uur ook aan beginnen, net zoals Radio 2 Spits. We hadden Sam de Roo in de uitzending vandaag, de kapitein. Zijn grootste fans zijn zijn Bulgaarse vriendin en zijn 2 kindjes, heeft hij gezegd. Er staat een mooi interview met zijn vriendin over hem, ook op VRT Nieuws. Zeker een aanrader om eens te lezen. En morgen komt Niels de Stadsbader ook weer langs. Met opnieuw 2 songs uit zijn nieuwe album dat in oktober verschijnt. Songs die nog niemand heeft gehoord en die we voor het eerst zullen kunnen beluisteren. Morgen in Radio 2 Spits ook. En we zullen ook bellen met iemand over wie de song gaat. Dus dat is zeker wel iets om naar uit te kijken. En morgenochtend zal je ook te weten komen waar al die bekende mensen naartoe gaan. Onder de hashtag #ikha. Misschien ook al gezien. Ja, al die BV's die passeren op social media met de hashtag #ikha. Ik ga zelf niet, want ik verjaar dan. Jongen.

0: Gustavo Lima. Amai, zeg, wat een feestelijk einde van deze Radio 2 Spits. Het lijkt wel weekend. Dat is wel nog even. Radio 2 Olala, straks na het nieuws van 6 uur. Tot morgen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Noodcentrale 101.
3: Ik heb een vraag.
2: Meneer, als u op de toetsen duwt terwijl dat we bellen, dan hoor ik u niet.
1: Op VRT1 in de noodcentrale moeten de calltakers hun geduld bewaren. Op VRT Canvas eindigt de docu-reeks Drugs Delta in het sporen van het geld. En op VRT Max ontdek je de nieuwe videoreeks For the Girls and the Gays. Veel kijkplezier.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.
7: Papa?
8: Ja?
7: Wat gaan we dit weekend doen?
8: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
9: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
8: Meer info op levensloop.be.
9: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
10: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotec opendeurdag.
11: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotec opendeurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
10: Meer info op sensotec.be.
12: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
12: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
14: Kan jij nog lang lezen?
13: Denk het wel, hè.
12: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
14: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè.
12: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
15: Bij gedacht!
16: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken.

0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, Kieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, Kieke, hou op met die klamme grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Likken dat dat is.
2: Bijgezegd.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Waarom moet je op 10 oktober absoluut in de AB zijn of op 7 november in de Roma? Je komt het allemaal te weten na het

0: 6 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 8 mannen moeten naar de gevangenis omdat ze een havenarbeider hebben gefolterd. En in het voetbal is rollenduivel Kevin De Bruyne klaar voor de Nations League. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een 20er, werd 2 jaar geleden ontvoerd vlak aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. De veroordeelde zouden banden hebben met het drugsmilieu, maar daar heeft het slachtoffer niks mee te maken, zegt zijn advocaat Zekeria Aroussi.
1: Het is natuurlijk wel een wederkerend fenomeen dat bepaalde mensen vanuit hun positie in de haven natuurlijk een interessant doelwit zijn voor bepaalde leden van een criminele organisatie om bepaalde handelingen te gaan verrichten. Mijn cliënt is daar zeer formeel in en stelt eigenlijk zich nooit hebben ingelaten met illegale handelingen. Het is nog altijd een beetje gissen waarom dat uiteindelijk de veroordeelden zich tot mijn cliënt hebben gewend.
0: De Vlaamse regering heeft de hele namiddag samengezeten om een nieuwe begroting op te stellen. De regering zoekt in totaal 1,5 tot 2 miljard euro via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verliepen vandaag niet helemaal goed. Vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V zegt dat er nog veel voorstellen zijn die moeilijk liggen voor haar partij. Er is dus nog veel werk, zegt ze.
2: Ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank. En we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. We gaan dat debat in alle ernst voeren, maar er is nog heel veel werk op de plank.
0: Volgende week maandag zouden de ministers graag een akkoord hebben, want dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Ook morgen blijft de prijs voor een liter diesel in ons land op een recordhoogte staan van 2,5 euro. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt opnieuw is gedaald. En er is nog goed nieuws voor de brandstofprijzen, want een belangrijke oliepijpleiding die beschadigd was in Saoedi-Arabië, die is hersteld en kan opnieuw gebruikt worden. De pijpleiding werd op 13 september geraakt bij een drone-aanval. Daarop moest Saoedi-Arabië een deel van de ruwe oliehandel stopzetten, waardoor olieproducten fors duurder werden. In New York heeft de Amerikaanse president Donald Trump de algemene vergadering van de VN toegesproken. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, volgde de speech en vertelt wat opviel.
3: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook buitenlands. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man van daden is, in plaats van woorden, dat hij naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen. Hij besteedde veel tijd aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen. En dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook aan dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of om de Islamitische Republiek te vernietigen. Erg agressieve taal, zeker hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: En de Rode Duivels zijn samen in Tubeke om de wedstrijden van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois is voor de Nations League niet beschikbaar, maar zo'n pauze hoeft voor De Bruyne zeker niet.
4: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wil doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
0: Blijf droog vanavond met hier en daar nog een opklaring. We halen vannacht zo'n 11 graden. Morgen begint vrij zonnig na het wegtrekken van het ochtendgrijs. In de loop van de dag wel opnieuw wolken vanaf het westen bij 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Sophie, dankjewel. Ondertussen is het bijna 6:05 en er staat 154 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan 1 uur vertragen van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. Richting Antwerpen, richting Gent, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Files naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. De E17 vanaf Kruibeke 40 minuten. Op de E34 vanaf Melselen 15 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven ook 20 minuten extra. Naar Brussel op de E429 in Halle is door een ongeval de weg versperd. Je kan daar moeilijk voorbij. Op de buitenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Er staat ook 10 minuten file op de E40 naar Leuven in Bertum. Op de ring rond Gent richting Zelzaten sta je ook 20 minuten in de file van Wondelgem tot voorbij Evergem doorwerken. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook dicht. Ook daar is een ongeval gebeurd. Je verliest ook 10 minuten op de N31 van Zeebrugge naar de E40 bij Brugge. En op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
6: Europabank, de bank die durft.
7: Radio 2, olala.
6: Alles over muziek van bij ons.
7: Karen Meijne.
5: Een zeer fijne avond. Vandaag een grote meneer op bezoek, Guido Belcanto. Aanstaande vrijdag komt zijn nieuwe album uit en hij gaat ook toeren. Ik hoor het heel graag.

Brixo Arena Hasselt. 20, 21 en 27 maart volgend jaar. Dus dan is er weer het jaarlijkse Schlagerfestival. We weten dat het thema disco is. Wat we nog niet weten is welke artiesten er de volgende editie op het podium zullen staan. Volgende week worden ze allemaal bekendgemaakt hier in Radio 2 Olala. En daarom gaan we in onze Olala-lijst op zoek naar... jawel, naar... leuke slagerritjes. Welke liedjes wil je absoluut horen op dat volgende Slagerfestival? In onze lijst zit onder andere deze. Willy Sommers en Late zon in je hart mag natuurlijk niet ontbreken. En ook deze zit in de lijst.

maar, KLN, wat is jouw geheim? Die staat ook in de Olala-lijst. En we kregen gisteren ook een mooie suggestie van onder andere Anne, denk ik. Want zij wilde heel graag Maddy Wodo van Gert en James in de lijst. Dat hebben we dan ook gedaan. Maar vertel eens, welke slager wil jij dus absoluut horen op dat komende Slagerfestival? Je mag de titel en de artiest even doorsturen via Radio 2 op VRT Max. En dan komt dat straks misschien helemaal voor de bakker.

0: Axelrit en haar sensualiteit.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: En ik zei net aan het begin van het programma al, je komt te weten waarom je op 10 oktober absoluut in de AB moet zijn en op 7 november absoluut in de Roma. En de man die daar verantwoordelijk is, die zit hier bij mij, Guido Belcanto. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Het is toch goed dat ik iedereen al naar daar lok, hè?
3: Ja, dat is goed. De ticketverkopen loopt heel goed, heb ik gehoord.
0: Ja.
3: Maar er kunnen nog altijd mensen bij. Dus,
0: wel, we gaan ze vandaag heel warm maken om zeker te komen.
3: Dank.
4: It's a sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
6: Als de muur konden praten.
5: Al de hits van Wiltura in één concert op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Anita Meijer. Terug naar de jaren 80 dus, hè, met Why Tell Me Why. Het is ondertussen 6:59 geworden. Ik ben op de wereld gekomen met een taak. Liedjes schrijven en zingen om en vermaak te schenken, want een zanger moet trachten pijn te verzachten. Guido, dat is jouw leuze, hè?
1: Dat is mijn leuze. En ja, je kan het een artistiek credo noemen, dat ik voor mezelf heb vastgelegd op mijn eerste plaat. Een zanger moet trachten pijn te verzachten. Zo zie ik mezelf. Ja. Ik zie het niet als een zangcarrière, maar als een zangtaak. En mijn taak is inderdaad om troost te brengen.
0: Je hebt veel werk dan, want er is wel wat troost nodig tegenwoordig in de wereld.
1: Als je ziet hoe succesvol mijn concerten zijn, de zalen zitten gewoon overal vol, dan besef je maar al te best dat er nood aan is. En dat wat ik doe in de muziekwereld tussen heel betekenisvol is.
0: Absoluut.
1: En dat maakt me heel fier.
0: Ja. Vrijdag komt jouw nieuwe album uit. Het paviljoen met de menselijke driften. Er zijn misschien mensen die denken, maar die titel komt mij bekend voor. Het is ook een kunstwerk in het Jubelpark. Omschrijf eens hoe dat eruit ziet.
1: Het is een gigantisch, overweldigend kunstwerk van de Antwerpse beeldhouwer Jeff Lambeau. Die dat gecreëerd heeft eind 1800. Hè. Dus zover moeten we teruggaan. Hij is trouwens ook de beeldhouwer van Prabo op de Grote Markt in Antwerpen. En het is een relief, noemen ze dat. Ja. Geen echt beeld, maar een relief in marmer. Waarin je krioende, naakte lichamen ziet in euforie, maar ook in diepe, apocalyptisch bijna. Dus de duivel is er. Je ziet een uitbeelding van wat het leven eigenlijk omvat voor mij. Dat is liefde, lust en leed. En dat is hier dus in dat relief aanwezig. En daarom heb ik het genomen als ik heb het werk is getiteld De Menselijke Driften. Je kan het gaan zien in het Jubelpark in Brussel. Het wordt niet in andere musea tentoongesteld. Nee. Het heeft daar ook een eigen paviljoen gekregen, gebouwd door Victor Horta.
0: Ja.
1: Dus vandaar het paviljoen der menselijke driften.
0: En op dat album van jou staat eigenlijk ook lust, liefde en leed.
1: Absoluut. Het is mijn meest tragische album, denk ik, tot hiertoe. Er vallen doden. Een stuk of zes. Maar toch, als je de plaat helemaal beluistert, ga je niet in de put zitten, denk ik. Het is ook wel troost brengen.
0: Ik heb het je net ook al verteld, er staat bijvoorbeeld ook een nummer op. Mag ik al een aantal titels prijsgeven?
1: Ja, zeker.
0: Papa hangt in de kelder.
1: Ja.
0: Dat begon heel vrolijk. Mm-hmm. En ik kreeg echt een klap toen ik het nummer hoorde naar het einde toe.
1: Het is een van mijn vroegere liedjes die nu pas eigenlijk de weg naar een plaat heeft gevonden. Mm-hmm. Ik ga u vertellen waarover het gaat. Het gaat over een man die zelfmoord pleegt met springtouw van zijn dochter. En dat lied was geheel aan mijn eigen fantasie ontsproten. Maar een maand of twee maanden later lees ik in de krant exact hetzelfde verhaal. Dus dan dacht ik, dit is wel heel akelig dat het een song blijkbaar visionaire kracht kan hebben. Of ik dacht, heb ik die man op idee gebracht? Begrijp je?
0: Ja.
1: Dus ik probeer om zulke liedjes niet meer te schrijven.
0: Oké. We gaan luisteren naar het eerste liedje dat op het album staat, dat trouwens vrijdag uitkomt. En dat is Deze Droevig Is Deze Wereld. We gaan er eerst samen eens naar luisteren. Droevig.

afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, hij at tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaken, reken af

0: Ja, de eerste dode valt al in het eerste nummer op de plaat.
1: Ja, klopt.
0: Maar het
1: op
0: is...
1: het slagveld van de liefde.
0: Maar het is heel filmisch, Guido. Mm-hmm. Alles wat je zingt, ik zie dat. Je ziet het hele beeld.
1: Oh, dat hebben al meer mensen tegen mij gezegd, inderdaad. Je zou van deze song en nog van vele andere, denk ik, uit mijn repertoire echt een prachtig kort film kunnen maken.
0: Ja? Mm-hmm. Wat houd je tegen?
1: Ja, omdat ik geen cineast ben.
0: Er zijn vast mensen die dat... ja, die dat... het is... Ik vind het echt heel mooi. Ja. Het komt allemaal binnen.
1: Het is visueel.
0: Ja.
1: Natuurlijk, een liedje is een auditieve ervaring. Maar je kan er ook beelden bij zien. En dat vind ik een groot compliment.
0: Oké. Ik ga even naar de weg. Want er is ook file. Helaas zien de mensen dat ook allemaal staan. 117 kilometer op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid zijn twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Maak daar dus een reddingsstrook. In de file is bij Antwerpen Centrum een tweede ongeval gebeurd. Daar is één rijstrook dicht. Richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Files naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 50 minuten. De E34 vanaf Melcelen 10 minuten. Naar Brussel op de E429 in Halle door een ongeval. Daar kan je maar moeilijk voorbij. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de weg vrijgemaakt en op andere plaatsen zijn de vertragingen maar klein.
2: Je luistert naar Radio 2.

0: La la.
1: Oh la la.
2: Je hoorde net Spark met Someday. Ze hebben ooit aan het Songfestival proberen mee te doen met dit liedje. Guido Belcanto zit hier nog altijd bij ons in de studio, want aanstaande vrijdag komt het nieuwe album uit. Je gaat ook op tournee, maar Guido, je maakt al meer dan 50 jaar muziek.
3: Professioneel vanaf 1985, dus dat betekent...
2: Maar je bent begonnen op je 15e met zingen.
3: Ja, okay. Toen heb ik voor het eerst een gitaar vastgepakt.
2: Ja?
3: En onmiddellijk schreef ik al een liedje.
2: Ja?
3: Toen ik amper twee gitaarakkoorden onder de knie had, schreef ik al een song. Dus het is toch iets dat in mij zat of zit. En ik ben dat blijven doen. En ik heb ondertussen denk ik... 250 à 300 liedjes gemaakt.
2: Want vorige week zat Stef Bos hier. Die is 65 geworden. Die heeft nog zoveel plannen.
3: Een jonge gast.
2: En hij zei ook van... Ja, mijn boekhouder zei, kijk eens op My Pension. Maar met pensioen gaan, Guido, dat zit er bij jou ook niet in. Hè?
3: Dat kan toch niet als kunstenaar. Je bent zo geboren.
2: Uh-huh.
3: En je zal zo sterven. Dus ik heb dit... nooit kunnen zien als een carrière, hè, trouwens.
2: Dat een roeping?
3: Een taak, roeping, die ik heb gevonden toen ik straatzanger was in Antwerpen.
2: Ja.
3: Ik zong toen liedjes, nog niet van mezelf, maar van zangers zonder naam bijvoorbeeld. Ja. Die oude smartlappen. En ik kwam tot de ongelooflijke ontdekking dat ik met dat soort liedjes en met mijn zangstem vrouwen kon doen wenen. Vrouwen kregen letterlijk tranen in hun ogen.
2: Ja.
3: Dat was een geweldige openbaring voor mij. En toen besefte ik wat mij te doen stond in het leven. Ik dacht, iets mooier ga ik nooit kunnen doen in dit leven. Ik had mijn roeping gevonden. Uh-huh. En ik ben tot op de dag van vandaag trouw aan die roeping.
2: Het is eigenlijk een beetje in je DNA gekropen. Wat krijgen ze er niet meer uit?
3: Nee, natuurlijk niet. Het is wie ik ben. Het is geen carrière, nogmaals. Het is a way of life.
2: Ja.
3: C'est ma raison d'être, zeggen ze in het Frans.
2: Ja. Ah, wel, straks en binnenkort kunnen de mensen daar van heel dichtbij van genieten. En ook heel vaak, want ook daar doe ik nu al mijn spreekwoordelijke hoed voor af. Maar dat is voor zometeen.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, lievers?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Best Imo!
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is er dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Oh, la la.
1: Je hoort de Birte met Till We Meet. Bij ons in de studio nog altijd Guido Belcanto. Guido, vrijdag komt dat album uit, Paviljoen der Menselijke Driften. Daar hoort ook een tournee aan vast. 10 oktober in de AB.
2: Ja.
1: Dat is niet de minste zaal om mee te beginnen. De Roma staat op het programma. Ja. Nederland, Tivoli, de Kleine Comedie in Amsterdam. Als ik dan naar jouw tourlijst kijk, januari, februari, maart, april, soms 16 concerten op een maand, 5 op een week.
2: Hoeveel?
1: Soms 5 op een week. 4, 5 op een week.
2: Ja, ik weet
1: Hoe doe je dat?
2: Ik weet het niet. We zullen wel zien als het zover is. Kijk, ik ben hooguit in staat om hooguit een week vooruit te denken.
1: Oké.
2: Die tournee, we doen nu 2 belangrijke concerten in Ancien Belgique en in Roma. Maar dat zit voor dit jaar, voor dit najaar. Maar de echte tour start inderdaad in januari. 4 maanden met 50 concerten op, zoiets. En u zegt 5 in een week. Ja, ik weet dat niet.
1: het is pittig. Dan denk ik, doe jij aan sport?
2: Ik doe aan sport.
1: Goed zo.
2: Ja. Bijna dagelijks zwemmen. Hè.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Ik doe aan sport. Anders hou je dat niet vol.
1: Nee, want het is niet dat je gewoon stilstaat op een podium met Guido.
2: Nee. Oké, dat lijkt heroïs en dat is het ook wel. Eigenlijk voor een man van mijn leeftijd.
1: Ja.
2: Maar je mag ook niet onderschatten de adrenaline die je sowieso krijgt als je op het podium staat. Ja. Dat is een bekend fenomeen. Mm-hmm. Dat is als een drug die je op hebt. Ja, het belangrijkste zal zijn, denk ik, om te kunnen recupereren tussendoor. Ja. Dat moet ik vooruitkijken, daar moet ik voor zorgen. Ik wil ook nog zeggen van, ik hou van zo'n uitdaging. Dit is een fameuze uitdaging. En ik denk dan altijd aan het motto van Napoleon.
1: Ja?
2: Zijn leuze was s'engager et puis voir.
1: Ja. Ja.
2: Zo denk ik er ook over.
1: Ik zei net ook al, er staan ook een aantal optredens in Nederland. Is het een ander publiek, Nederland en Vlaanderen?
2: Ja, de Hollanders gaan rapper uit de bol.
1: Ik wou net zeggen, kan je je soms meer permitteren in Nederland?
2: Ik doe altijd wat ik altijd. Ik ga niet mee aanpassen aan het Nederlands publiek. Hè. Ik doe mijn ding overal hetzelfde. Maar inderdaad, op een of andere manier denk ik dat mijn stijl, wat ik doe, is het levenslied.
1: Ja, ja.
2: Absoluut het levenslied. Hè. Als je echt een etiket op mijn muziek wil plakken, dan is het dat.
1: Ja.
2: En de bakermat van het levenslied zit in Holland, ligt in Holland. Hè. Ja. De zangeres zonder naam, André Hazes. De grote iconen voor mij van het levenslied zijn Hollands. Ja. En dat is terug te vinden op mijn nieuwe plaat, want oorspronkelijk waren wij van plan eigenlijk om een hommageplaat te brengen aan de zangeres zonder naam. Maar dat is niet doorgaan. Ik heb heel haar uiveren doorploegd. Ja. Zo'n 300 liedjes.
1: Ben je even mee bezig geweest?
2: Denk ik. En tot mijn teleurstelling schoten er maar een stuk of 5, 6 over, waarvan ik het gevoel had dat ik er iets mee kon aanvangen. Ja. Dus op deze plaat zijn er 4 liedjes van de zangeres terechtgekomen. En de rest is zo wat eigen werk. Dus.
1: En er vallen veel doden.
2: Er vallen veel doden,
1: Guido, ik wens jou heel veel. Heel veel plezier tijdens de tour. We beginnen in België, we beginnen in de AB en in de Roma. En volgend jaar veel zwemmen, veel optreden.
2: Ja, okay.
1: Vooral veel hoop bezorgen aan de mensen.
2: Ik vind trouwens dat jij heel mooi het verkeer kan voornemen.
1: Dankjewel, dat is ook belangrijk. Ja. Dankjewel, Guido.
2: Tot.

winnaar van The Voice, Bas Serra en All Because of You. Trouwens, 7 oktober doet hij het voorprogramma van Judith. Dat doet hij in de Oude Aan de Kafka in Antwerpen. Bas dus en zijn All Because of You. Vergeet vooral niet je favoriete slagerliedje nog even door te sturen via Radio 2 op VRT Max, want die hebben we nodig voor onze Olala-lijst, zodat we straks gezamenlijk de polonaise kunnen inzetten. Stuur dus die verzoekjes maar door.

komen trouwens al mooie suggesties binnen. Van engelbewaarder tot samen vrienden voor het leven van Jan Smits. Het kan allemaal. Radio 2 op VRT Max, daar is je berichtje. Welkom. Ondertussen bijna 5 minuten voor 7 geworden. Dit is ook mooi. Gorky.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ruim de gang hier alsjeblieft.
1: Ik ga er schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Straks onder andere lekkere Polonaise nummers die jij mag kiezen. En er komt ook fijn nieuws uit Nederland. Wat precies, dat hoor je na het nieuws.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding van 2 euro bij. Dat heeft de Europese Commissie beslist. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. De 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van de online verkoop, onder meer uit China. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Correspondent Thomas de Graaf luisterde naar de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump.
1: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man is van daden in plaats van woorden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen, en dat het de VS is die de wereld een veiligere plek maakt. Hij viel ook het internationaal strafhof in Den Haag aan en riep de lidstaten op om eruit te stappen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek helemaal te vernietigen. Het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gevolgen voor de gezondheid van El Niño. Dat weerfenomeen dat nu aan de gang is, veroorzaakt een opwarming van het zeewater in de Stille Oceaan. Dat heeft negatieve effecten op het weer en dus ook op ons als mens. Peter de Kroebele luisterde naar die waarschuwing.
2: Alles lijkt extremer door het weerfenomeen El Niño. Hittegolven kunnen bepaalde ziektes verergeren. Je hebt slechtere luchtkwaliteit door bosbranden, ondervoeding en cholera door droogtes. En door de vele regen en overstromingen op sommige plaatsen zijn er ook meer muggen die ziektes zoals malaria overdragen. De huidige El Niño, die wel eens de krachtigste ooit zou kunnen zijn, veroorzaakt wereldwijd nu al extreme weersomstandigheden. En de WHO vraagt nu dat alle landen zorgen voor voldoende medicijnen en ziekenhuizen. Zeker de arme landen.
0: De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het sponsorcontract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken de biersponsor van de Champions League. Vanavond is het bewolkt, vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag krijgen we wolken vanuit het westen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Brecht. Het is 6:03 op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het is file naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 25 minuten. Naar Brussel op de E19 is bij Machelen de weg grotendeels versperd. Dat komt daardoor een ongeval. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
4: Olala. Alles over muziek van bij ons.
3: Hey, hey, hey. Karen Meijne. Goedenavond.

0: The Dinky Toys, You Smile at Me.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Een paar weken geleden was het al nieuws. De Nederlandse zangeres Ilse de Lange is een trend op TikTok. Vooral het liedje So Incredible, dus daarover gaat het. 18 jaar geleden bracht ze dat liedje uit, maar dat is vandaag de dag op TikTok een heel nieuw leven gaan leiden. Dat is zo populair op TikTok bij de nieuwe generatie. En dit weekend was het zelfs zover. So Incredible kwam opnieuw binnen in de top 40 in Nederland. Er zijn nog niet zo heel veel artiesten die Ilse dat hebben voorgedaan. En ja, ze vinden het natuurlijk zelf bijzonder leuk. Ze zegt, ja, ik vind het geweldig hè, dat dat liedje terug omarmd wordt door een hele nieuwe generatie. En afgelopen zaterdag kwam ze dus op plaats nummer 16 binnen in die Nederlandse top 40.
1: Oh la la.
0: Ze is van mij ook meer dan welkom hier, hoor, in onze top 30. Ik heb ze een paar keer ontmoet. Echt waar, de liefste zangeres uit Nederland.

Jamie van Radio 2 Relax, die loopt hier al rond in de gangen. En ze hoorde dit en ze zei, ah ja, dat vind ik zo'n schijf, die is zo incredible. Kijk, dat is de TikTok-generatie die dat opnieuw ontdekt. En dat vinden we fijn, hè. Ilse de Lange en So Incredible. Vergeet ook vooral jouw favoriete slager niet door te sturen, want die hebben we straks nodig voor onze Oh La La-lijst.

0: Babette, en wat doe je nou? Heb jij zin om naar een concert van Niels de Stadsbader te gaan? En dat helemaal gratis en voor niks? Ik hoor je denken, ja, dat wil ik wel. Blijf dan zeker luisteren. It's a
1: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: 3 oktober, dan staan ze in Carré. Oh, la la. De Nits, hoorde je. Over oktober gesproken. Niels de Stadsbader brengt een nieuw album uit. We hebben er 5 jaar op moeten wachten, maar binnenkort dan is het dus zover. Het is een album dat persoonlijker klinkt dan ooit. Dat hebben we de afgelopen weken trouwens ook al gemerkt bij David. Want Niels die is al een aantal keer te gast geweest in Spits. En dan komt hij vertellen over liedjes die op zijn nieuwe cd zullen staan. Morgen komt hij trouwens ook langs tussen 4 en 6. Dus dat is ook weer al plezant. En zaterdag 3 oktober, dan gaat hij dat nieuwe album ook voorstellen in de Stadsschouwburg in Antwerpen samen. Met zijn grootste hits natuurlijk. Zodat er toch liedjes zijn die je allemaal kan meezingen. Hè? Want ja, zo'n nieuw album, mensen kennen dat nog niet. Alhoewel, de echte fans, die kennen dat een uur nadat het uitgekomen is. Best en vast en zeker al wel. Maar wil je graag naar het concert in de Stadsschouwburg in Antwerpen? Kijk dan zeker even op Radio 2 op VRT Max. Want je kan daar kaartjes winnen voor dat exclusieve concert. Veel succes, hè?
1: Radio 2, oh la la.
2: Radio 2.
3: Karen Meijnen.

de Stadsbaderen onderweg afgelopen zaterdag. Trouwens de hoogste nieuwkomer in de Radio 2 Top 30. Benieuwd of u volgende week weer gaat stijgen. Dat hoor je zaterdag tussen 11 en 1 hier bij Radio 2. En kijk, hier ook nog een klein beetje Niels. Want niets houdt hem tegen om iedereen te laten weten dat dat nieuwe album binnenkort in de winkel ligt. Morgen dus de gast bij Radio 2 Spits bij David tussen 4 en 6. We gaan nog eens even naar deze mooie ode aan Margriet Hermans. Nee, niets houdt

0: Daarvoor hoorde je nog onder andere Céline Hermans met dat liedje van haar mama natuurlijk, Niets houdt me tegen. Ondertussen 7:58 geworden op deze dinsdagavond. Het valt nog mee op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het is file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. Daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Straks gaan we naar Telos met Dana Winner. Maar eerst duidelijke taal van Tom Dice. Done, so long, goodbye.

Tom Dice met zijn Dance So Long Goodbye. En krijg je toch weer een beetje vakantievibes als ik deze hoor van Dana Winner. Dit is Telos.

0: Anna Minner en Telos. Zometeen een lekkere slager. Maar welke komt er in onze Olala-lijst terecht?
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
6: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verdelen.
10: Het is tijd voor authentieke verhalen. Door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Ik was 12 jaar toen dit liedje uitkwam en Isabelle A. was op dat moment echt wel een stijlicoon voor mij, hoor. Ik heb zelfs mijn haar hetzelfde ooit laten doen. Ja, ik heb toen een permanent laten zetten toen ik 12 was. Appa.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik zal niet de enige geweest zijn op dat moment. Daar ben ik zeker van, daar ben ik zeker van. Welke slager wil jij absoluut in onze Olala lijst horen of zien komen te staan? Elise, goedenavond.
3: Goedenavond, Karen.
0: Elise, jij houdt wel van een lekker slagernummer, heb ik begrepen. Dat klopt toch, hè?
3: Dat klopt. Ah. Ik ben fan van Frans Bauer.
0: Oh, fijn. Ik wou net vragen, wie wil je in onze lijst zetten? Maar dat is dus sowieso Frans Bauer.
3: Ja.
0: Zeg, we gaan nog eens luisteren wat er allemaal in zit. En dan moet je zo meteen ook eentje kiezen dat eruit gaat. Ofwel deze. Willy Sommers en Laat de zon in je hart zit erin. Deze zat er ook in.
4: Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim?
0: Heb je een geheim, Elise?
3: Nee.
0: Oh, oké, goed. Oké. Of deze. Ook tof natuurlijk. Maddie Wodo van Gert en James. Lieve Elise. Frans Bauer komt er zo meteen in. Maar wat gaat eruit?
3: Willy Sommers.
0: Willy Sommers, ja, het is herfst, hè. De zon gaat wat minder schijnen. Laat de zon in je hart, die doen we eruit. Maar kijk eens aan, Elise. Deze, zet de radio maar wat luider. Die is helemaal voor jou. Ik weet dat jouw oma altijd poetste op dit liedje. Dat klopt, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Allee. Veel plezier, Elise, met deze Frans Bauer. En dank je wel voor jouw suggestie. Morgen trouwens meer suggesties in onze Olala-lijst. Dan zijn jouw liedjes meer dan welkom.

Landbouwer, en heb je even voor mij. De Nederlandse zangeres Anouk die had heel mooi nieuws vandaag. Die gaat namelijk volgend jaar in juni 2 concerten geven. Grote concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is een hele grote concertzaal. Ze gaat dat doen op 4 en 6 juni. Ze doet dat niet alleen, maar met het volledige Metropoolorkest. Dat is een orkest van 100 man of zo. Dat gaat geweldig worden. Ze gaat natuurlijk haar grote hits zingen. En ook nieuwe muziek, want volgend jaar brengt ze ook een nieuw album uit. We weten van Anouk dat ze optreden niet meer zo vaak doet. Ze zegt, ik doe het alleen als ik geld nodig heb. En ze gaat nu dus 2 grote concerten geven. En ze doet dat in de namiddag. Want ze zegt, ik ben ondertussen 51 jaar. Ik heb geen zin om 's avonds laat in mijn bed te kruipen. Dus om 3 uur 's middags is het concert. Ik vind dat zo'n goed idee. Dit is Last, Anouk.

0: Olivia en Can't Break a Broken Heart. We weten dat vrijdag het nieuwe album van Guido Belcanto uitkomt, dat hij op tour gaat. En ik weet ook dat het zometeen aan Rome is met Radio 2 Relax.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Wist je dat bijna de helft van alle Belgische huishoudens een huisdier heeft? Voor jezelf, maar ook voor verzekeraars, maken de beestjes deel uit van het gezin. Veroorzaken ze schade aan derden, dan valt dat onder de familiale verzekering. Maar wat als je huisdier ziek wordt of gewond raakt? Er is geen dierenmutualiteit en een behandeling bij de dierenarts kost al snel een hap uit je budget. Een specifieke huisdierenverzekering heeft daarom echt wel nut. Die komt tussen in een groot deel van de consultatiekosten, medicijnen en zelfs voor operaties. Informeer dus zeker even naar de bestaande formules. Zo kan je in alle vertrouwen blijven genieten van elkaars gezelschap. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Zeker wel. 22 september zijn we vandaag en we gaan die dag samen afronden. Door uiteraard Radio 2 Relax in je oren te gooien.
4: Elke dag.
5: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto.

0: auto en haalde er de politie bij. Burgemeester Matthias Dirks van Capelle op den Bosch.
1: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
0: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de kinderopvang. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was nog niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor al het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. En met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aannemen. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het contract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Radio 2 Relax.
3: Romy de Ridder. Gooi de app van VRT Max open. En laat gerust even weten hoe jouw dinsdag was. Radio

knaloranje haar had ze toen, hè. In de 80s, Cyndi Lauper en Time After Time. Intussen is het al paars geweest en nu is het groen, denk ik. Stilletjes ontroostbaar. Op mijn weg naar nergens heen. Altijd ook helemaal in de war die haar haren. Lijk jij zo onmisbaar. Blijf te zitten als me leeft. Alsof ze net uit een storm is gekomen. Misschien die van Lisa Delbo.

Bruce Springsteen en Human Touch. Ja, de avond is aan het vallen, hè. De lantaarns die gaan buiten aan, zie ik. Dus maak het bij jou ook gezellig thuis, hè. Druk je wat dieper in je keukenstoel, je zetel of je autostoel, waar je ook bent. En dan ben je er klaar voor. Ben je hopelijk meer klaar dan somber. Ja, die is er nog niet helemaal voor klaar voor. Dit is My Body Isn't Ready.

Jasmin, altijd weer tikt de klok. 8:20 tikt die op dit moment. En als jij zin hebt om een klein dansje te placeren, doe vooral en laat je niet demotiveren door deze leerling.

Just a Friend of Mine, Vaya con Dios. Vers van de pers. Taylor Swift die gaat nu vrijdag een nieuwe single uitbrengen. Ja, meer weet ik niet. Enkel dat, maar echte Swifties die kunnen al beginnen aftellen. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Je hebt hem misschien al gezien als gitarist bij Meteor bijvoorbeeld, maar hier neemt hij zelf de micro.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
0: Won't You Stay is dit van Michael Esnott. Jawel, de gitarist dus van Meteor onder andere.

Splinter. Een open einde. 8:40 zijn we. En je luistert naar Radio 2 Relax. Zoe Wees, die ken je intussen wel. Met deze Control brak ze internationaal door. Een song dat heel erg persoonlijk is. Het gaat over epilepsie. In the morning I still get a little bit nervous. Heeft ze zelf dus ook. Ja, je verliest dan de controle over je lichaam. En als ze dit weet, dan luister je anders naar deze song, hoor. Geloof me.

Arms of Mary. Nog voor 9 uur hoor je deze. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar, we'll have it. Plain White Tees, maar eerst is het nog aan Camille. Die gaat je nog even helpen met ademen. Zelf heeft ze soms last van ademnood.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Zeker wel. Er was iemand die via VRT Max heeft gevraagd voor maan. Zo kan het dus ook. Goed nieuws, want die komt er zo meteen aan. Na het nieuws van 9 uur.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Het conflict gaat over hun nachtpremies. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. En dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, de werknemers en de werking van de luchthaven. Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Je hoort de burgemeester van Capelle op den Bosch, Matthias Dierks.
4: Gedurende een heel deel van het traject

0: ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd heeft dan de begeleiders, hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
1: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de opvang. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse president Trump samengezeten met de Oekraïense president Zelensky. Vooraf zeiden ze dat ze een oplossing willen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En volgens Trump is dat ook de intentie van de Russische president Poetin. En eerder vandaag zei Trump heeft een Amerikaanse hoge ambtenaar samengezeten met een Iraanse delegatie. De VS is nog altijd in conflict met Iran. President Trump zei in zijn toespraak voor de algemene vergadering dat hij gelooft in een akkoord, maar ook dat een totale vernietiging kan als dat er niet komt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden aan een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit een autopsierapport. Ze overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden, een gevaarlijke pijnstiller, waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Hayden Panettiere is onder meer bekend van haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver gehaald in het tijdrijden liever bij de junioren. De Smet, 17, was 6 seconden trager dan een Spanjaard. Het brons was voor Denemarken. Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraat in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: de Cars and Drive. Ik heb ze gevonden. Katja Bogaerts, dat was ze uit Borgloon. Die grote fan is van Maan en die via VRT Max ook had gevraagd: oh, ik zou het zo fijn vinden om deze te horen.
1: Is een jongen die ze trouw belooft, nog wel van deze tijd.
0: Zo kan het dus ook.
1: Bestaat

Soul Asylum en Runaway Train. Morgen heb je misschien een treinrit op de planning staan. Wel, steek dan een podcast in je oren. Want er is een nieuwe aflevering van de podcast Als de Muren Konden Praten met Anja Daams. Eentje met influencer Ender Scholtenslever. En Anja die gaat mee met hem naar zijn vroegere school. Niet in Texas, waar deze Ella Langley over zingt. Maar wel in Schoten, daar zat hij op school. En een moeilijke richting hoor, iets met heel veel wiskunde. Hoor je dus op VRT Max, Als de Muren Konden Praten.

0: de vriend van mij.
1: Arno Hintjes, en je bent een vriend van mij.
0: Je bent de vriend van mij.
1: Hoe gaat het er relaxen je af?
0: Je bent de vriend van mij.
1: Mag je laten weten via VRT Max. Zometeen zwier ik er nog een China Crisis bij. Maar eerst deze, een complimentje van Christina Aguilera. Want een complimentje a day keeps the doctor away. Toch? It is beautiful.

0: China Crisis en Wishful Thinking. Het is bijna 9:30 op deze dinsdagavond. En de Ron van den Bergen uit Deerlijk, die laat weten via VRT Max dat hij zo relaxed is dat hij bijna aan het inslapen is. Ik hoop dat dat een compliment is.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Maria Montel en So The Story Goes. Ron van den Bergen uit Deerlijk laat weten, gelukkig maar, dat hij aan het inslapen is uit relaxatie en niet uit saaiheid of zo. Zou natuurlijk ook kunnen. In dat geval gaan we dus gewoon door met Radio 2 Relax. Ah ja, het is 5:55. Dit is Rumor. Klinkt een beetje als Karen Carpenter of Carole King, vind ik. Luister mee.

0: Wim de Kranen en Ricky. Ja, in die tijd, in de 70s, was er nog natuurlijk geen YouTube. Maar in de tijd van Adele wel. En een van haar videoclips werd in slechts 24 uur, in minder dan één dag dus, 27 miljoen keer bekeken. En nu vraag jij je af, ja, welke song dan? Deze. Toen moesten we er 6 jaar op wachten.
1: Hello.
0: En die begon zo. Hello.

Abba en Fernando. 10 voor 10 zijn we. En morgen zou ik je wekker zetten. Want je komt iets te weten morgenochtend. Ja, naar waar al die bekende gezichten naartoe gaan. Want je hebt het misschien al gezien op sociale media. Die mysterieuze ik ga video's. Ik ga. Maar naar waar, met wie, wanneer? Allemaal vraagtekens. Maar morgen krijg je dus antwoorden tussen 6 en 9 hier op Radio 2.

daarnet foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy.
0: It will soon pass, whatever it is.
1: Laat dat de rode draad zijn van deze Radio 2 relaxen. En ook van deze dinsdagavond. Geniet nog verder tot 1 uur deze avond. En morgen, ja, gezond weer op, hè. Fijne nacht. Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Wanneer komt het besef in thuis?
8: Adem rustig.
7: Dat niemand Dennis echt kent.
9: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
7: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
10: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
11: Dat is schieten.
12: Emma?
7: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
3: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. En daar is vooral veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Mieke Strings.
1: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
2: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
1: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
3: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
1: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
0: Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er vanaf november een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. Die 2 euro komt ze bovenop de 3 euro invoertax die nu al geldt op kleine pakjes van minder dan 150.

0: euro waarde. De bedoeling is om de douane meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver veroverd in het tijdrijden bij de junioren. De Smet was 6 seconden trager dan de Spanjaard Noval. Voor de Smet, 17, is deze medaille de kers op de taart van een sterk jaar, zegt hij.
1: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraten in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. De loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond aangekondigd in New York, in de marge van de algemene vergadering van de VN. Prevot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo, waar er oorlog is en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. De Franse president Macron noemt de vredesdiplomatie over Gaza een beschamend spektakel. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak voor die algemene vergadering van de VN. Het zogenaamde vredesakkoord daar heeft geen enkele humanitaire corridor geopend, zei Macron. Ook over het toegenomen geweld door Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever was hij erg scherp.
1: Cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations, c'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien.
0: Het recht voor de Palestijn om te bestaan is er haast onmogelijk, zei Macron. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering nu gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder, onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniors vrouwen. De Kruijenaar was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder vanavond won ook al Vic de Smet zilver bij de juniors mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK in Canada al op 4.

Weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond aangekondigd. Hij deed dat in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Prevot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog aan de gang en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. En tijdens die algemene vergadering van de VN is er veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Mieke Strings vat de avond samen.
1: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
2: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte?
1: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
3: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
1: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
0: In Sri Lanka hebben 15 verdachten samen 220 jaar gevangenisstraf gekregen voor de bomaanslagen op Paasdag in 2019. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels in het hele land kwamen ruim 260 mensen om, onder wie tientallen buitenlanders, onder meer 3 Nederlanders. Het ging om zelfmoordaanslagen. De veroordeelden waren betrokken bij de voorbereidingen en zouden lid zijn geweest van extremistische groeperingen die banden hadden met IS. Die terreurgroep heeft de aanslagen opgeëist. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden na een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit het autopsierapport. Zij overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden. Dat is een gevaarlijke pijnstiller waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Enkele weken voor haar dood was ze nog ontslagen uit een ontwenningskliniek. Hayden Panettiere is onder meer bekend voor haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land vandaag 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaere veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaere 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okrocinska. De Kruijenaere behoorde niet tot de favorieten voor een medaille, dus was de euforie groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer.

0: wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
1: En Vic de Smet won zilver bij de juniores mannen. De Smet, 17, deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart na een al mooi jaar, zegt hij.
2: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
1: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK al op 4. Vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 23 graden. Zo, dinsdag 22 september zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijmens. In Frankrijk komen er maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen, die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen tot half november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegenover Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketaanvallen neer te halen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaere zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. De Kruijenaere, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okruszynska. De Kruijenaere behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie groot.
1: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
0: Gewoon gaan. En dat werkt dus. Eerder vanavond won Vic de Smet ook al zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van Belgische medailles op dit WK al op 4. Het is vannacht overwegend helder. In het noorden nog wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan. En minima vannacht rond 13 graden. De dag begint grijs, maar wordt later zonnig. Met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En alles vind je ook in de app van VRT Nieuws. Fijne nacht nog.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.